0: Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Pietje en Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden... En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: jongens. Loop eens alle kanten van het veld zo mooi. Ja, gooi die vlag gerust eens wat volken omhoog, mijn jong. Die grens van hun is ja ook gemaakt.
1: Precies.
0: Gewoon een beetje tikken op het minveld. En achterin man tegen man. En in appel met je vellen de ting aan, jongens. En in pak met die dingen, vieze, vuile, greven. Joscheids, we komen eraan.

0: Hij komt eraan. Was dat scheids? Vrije trap? Muurtje? Rijman?
1: Je komt eraan.
2: Al met al hadden we deze zondag in mei.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Itje en Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op de Winsumerweg in Groningen is rond 4:30 een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ook het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Het beeld zou de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens initiatiefnemer Henriette Davelaar komt dat centrum er niet zonder beeld. En op en rond het station in Winsum komt cameratoezicht. Op het station worden regelmatig fietsen gestolen of vernield en in de sloot gedumpt. Meer nieuws om 6:30.
0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, een nieuwe dag. Een dag waarop bussen en treinen, als het goed is, weer gewoon volgens dienstregeling rijden. En een ontspoorboekje tot 10 uur, de Ochtendploeg.
5: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
6: Goedemorgen, Ochtendploeg.
7: Goedemorgen.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. 10 september in de rollercoaster die we de ochtendploeg noemen. Met Serge Heerenveen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Mark Boogma nogmaals, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het weer voor vandaag, droog, laat het zich aanzien. Zonder ook regelmatig bij 19 of 20 graden... met een zwakke tot matige noordwest tot zuidwestenwind. En gisteren hebben we een periode afgesloten. Een periode in ons land van 86 warme dagen van 20 graden of meer. 86 dagen op een rij. Dat begon allemaal lang geleden. En het eindigde dus gisteren, waar was het dan? Nou, niet hier hoor. Eindhoven, El, Woensdrecht, Volkel, Kielzerijen en Hupsel.
2: Hupsel.
0: Hupsel, nooit van gehoord? Nee, het ligt in Gelderland, heb ik even opgenomen. Hupsel. Ja. Overigens hebben we daarmee geen record te pakken. In 2022 was in Arsen het 99 dagen boven de 20 graden. Maar we kunnen er wel duidelijk over zijn. De zomer lijkt voorbij.
2: Hou op.
0: Ja, man.
2: Het is beurt.
0: Ja.
1: Bah, en zo duurt het dan nog lang.
0: Vroeg donker en laat licht. Nu ook weer, hè? Het is nog wel donker buiten.
1: Ja, niks aan. Ja,
0: niks aan. Hè? Nee. Maar misschien zijn er mensen die het lekker knus vinden. Lekker knus bij de radio. Nou, gelijk heb je. En misschien ben je er nog wel opgebleven om te kijken of Botik van de Zonschulp de halve finale van de US Open zou halen. Mark kwam binnen en zei, heb je nog tennis gekeken vannacht? Ja. Ik heb geslapen vannacht. Ja. Hij heeft het helaas niet gehaald tegen Zverev. 2-6, 5-7, 1-6. In de tweede set had hij de kans om die set te pakken. Dat mislukte waarop de Duitser toesloeg. En helaas, geen halve finale voor Botik van de Zonschulp op de US Open.
2: Jammer.
0: Het is 10 september, vandaag in 2004. En dit was toen een hele grote kwestie. Bepaalde de rechter dat blauw geschilderde wanden in de stad Schouwburg weer wit moesten worden gemaakt. En dat een nieuwe blauwe vloerbedekking moest worden vervangen door rood tapijt. Reden, de kunstenares Irene Verbeek had een kort geding aangespannen tegen de gemeente, omdat de kleuren volgens haar niet pasten bij haar 20 jaar oude plafondschildering. Er was ook al een file dichtgemaakt die open was gemaakt. Het vonnis betekende een strop van 160.000 euro voor de gemeente.
2: Zo.
0: Eigenaar van de stad.
1: Wat.
0: Ja, nou ja, alles opvermen en dan weer alles terugverven. Ja. Ja. Ja.
2: Die schildering kon niet even een ander kleurtje krijgen.
0: Nee, die was 20 jaar. Dat was een kunstwerk. Hè? Ja. Daar kom je niet aan, Mark.
2: Nee, kunst.
0: En 10 september 2006, 20 jaar geleden, boekte toenmalige Groningen-verdediger Arnold Kruiswijk, volgens mij is hij tegenwoordig padeltrainer, die boekte een record door al na 9 seconden een eigen doelpunt te maken.
2: Oh.
0: In de wedstrijd tegen Heracles schoof hij hem in de Euroborg achter doelman Bas Roorda na 9 seconden. Maar Groningen zou de wedstrijd nog wel winnen met 2-1. Nou,
1: genoeg dan maar.
0: Toch een record op je naam staan. Ja. Hoewel dat het eigen doel was. En zometeen hier, een vroege vogel.

0: ochtendploeg en de Logical Song. Het is 13 minuten over 6. We gaan weer iemand bellen die net als jij of ik al uit het bed is en aan het werk is.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: André Vinkers uit Tolbert rijdt brood voor een bakkerij in Zevenhuizen. Doet hij 6 dagen per week. André, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
0: En als jij niet onderweg bent, zit je tussen de knieën.
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Hoeveel heb jij er?
3: Ik heb zelf een 40 nog.
0: 40?
3: Ja. En daar ga je mee. Daar fox je mee en dan ga je mee naar tentoonstellingen. En ja, die tentoonstellingen, dat begint nu weer.
0: Want dat is jouw grote hobby?
3: Dat is mijn grote hobby, ja. Ja. De ene is aan het tennissen en de ander die heeft konijn.
0: Ja, ja. Hoe is dat zo gekomen dan?
3: Ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven al konijnen. Hè. Mijn vader had ze al en ze zijn eigenlijk altijd in de familie gebleven. Wij hebben altijd met die dieren hebben we wel wat gehad. En ik ben inmiddels ook al een kleine 40 jaar lid van de Kleindierenvereniging in Leek. En sinds een aantal jaren ben ik secretaris van Oosterwolde. Ik ben eigenlijk net over de grup gedoken. Omdat daar eigenlijk een secretaris nodig was. En,
0: dus je hebt meerdere verenigingen?
3: Dus ik zit bij een aantal verenigingen en daar heb je het eigenlijk best wel druk mee. Maar wel prettig druk.
0: Ja, want jij zei van ik ben druk met het fokken van konijnen. Nou weten we van konijnen dat die dat zelf ook wel redelijk goed kunnen. Hè? Er zijn twee konijnen bij elkaar en dat gaat snel. Maar hoe moet je dan goed fokken?
3: Nou, goed fokken is letten op dat dieren sterk zijn. Dus dat dieren in bouw en type, daar zijn een aantal standaarden voor. Elke ras heeft een eigen standaard. En dat is het ideaalbeeld waar je naartoe fokt. En dat is een kwestie van minnen en plussen. Als je een konijn hebt met een foutieve beenstand, die ga je in een fokkerij niet gebruiken. Het kan als hobby een prima konijn zijn, maar in de fokkerij gebruik je hem niet. Heeft hij een verkeerde kleur, dan ga je hem ook niet gebruiken.
0: Nee.
3: Dus zo is het langzamerhand het dier met positieve eigenschappen bij elkaar zetten om in de jongen die positieve eigenschappen eigenlijk nog sterker naar voren te laten komen.
0: En dat resultaat daarvan, dat gaat nu straks in het najaar allemaal weer komen, dat je dat laat zien.
3: Ja, ik heb zelf de afgelopen week de eerste tentoonstelling gehad. Dat noemen ze een jong dierendag. Dat zijn de dieren die dit jaar zijn geboren. Die worden dan een eerste onderricht door een keurmeester onderworpen. En ja, dan heb je een idee. Hè, dat is eigenlijk een beetje een onderlinge competitie.
0: Ja.
3: En dan maak je eigenlijk een beetje een soort selectie voor de grote shows. Hè. De beste dieren die haalt de keurmeester eruit. En die gaan straks naar de grotere shows toe. En ja, dan hoop je natuurlijk eigenlijk kampioen te worden. In de afgelopen 4 jaar ben ik al Nederlands kampioen geweest met hem. Met mijn ras.
0: En hoeveel tijd ben je daar gemiddeld per week mee kwijt?
3: Nou, best wel veel. Ik ben elke week twee dagen in de week een uur of drie aan het schoonmaken.
0: Ja.
3: En elke dag toch wel een uur, anderhalf uur aan het voeren.
0: Jongen. En ken je ze allemaal bij naam, alle 40?
3: Nou, ze hebben bij mij allemaal een nummertje. En ik weet eigenlijk wel precies welk nummertje, welk konijn is.
0: Ja. Zeg, dus dat gaat straks weer allemaal gebeuren. Maar eerst nog aan het werk, waar rij je nu?
3: Ik ben nu in Leek, ik sta bij een verzorgingshuis brood te lossen.
0: Oké, nou, we gaan er maar gauw mee door. Mooi verhaal, André.
3: Helemaal goed.
0: Tot volgende keer naar werk, hè?
3: Ja, dank je.
0: Yo, boy.
3: Ja, hoi.
2: De vroege vogel.

0: muzikale eerbetoon aan al die legendes uit de muziekwereld. Ze kwamen allemaal voorbij. En deze van de Pasadena's heette Tribute Ride On, 6:30. Zometeen natuurlijk het nieuws uit Groningen. Het nieuws buiten Groningen nu dan. Eerst de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit treedt op tegen de import van piepjonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat is in strijd met de regels, stelt de autoriteit. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten op termijn ophouden. Eerder gaf de Nederlandse kalfvleessector zelf al aan dit jaar te willen stoppen met het transport uit Ierland vanwege het dierenleed. Uit onderzoek van de NOS bleek echter dat dit jaar de transporten nog altijd gewoon doorgaan. Voor de NWVA is de maat nu vol. Duikers hebben in het IJ in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man, naar wie een grote zoekactie was gestart. De man viel gistermiddag van een plezierjacht. Onder meer de brandweer en een specialistisch politieteam zochten sinds het begin van de middag naar de man, schrijft AT5. Ook vloog er een helikopter met een warmtecamera boven het water en er werden duikers en sonarapparatuur ingezet. Politie gaat uit van een ongeluk. Hoe de man in het water is gevallen is niet duidelijk. 8 maanden na een grote explosie in een steeg in de binnenstad van Utrecht gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
1: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
0: Ja, in januari dit jaar waren er in de Utrechtse binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak brand uit, 4 mensen raakten lichtgewond. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid, want de oorzaak van de explosies is nog altijd niet duidelijk en wordt nog steeds onderzocht. Het Groningse nieuws komt er als gezegd aan met Mark Bogema. Mark, wat zit erin?
2: Nou, dan vertel ik over een paard in de problemen in Borger Compagnie.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. Het is bijna 6:30. Hier is het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Winsumerweg in Groningen is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Afgelopen nacht rond 4:30 raakte een auto van de weg, waarna die tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Hoewel het college niet van plan is een vergunning te verlenen voor het beeld, wordt er binnenkort alsnog over gedebatteerd op verzoek van pro-raadslid Hilbert Vlokstra.
2: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is bij heel veel partijen. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen. Dat hebben we vanavond bereikt door dan een interpellatiedebat aan te vragen. Het college gaat het definitieve besluit wat uitstellen tot na het interpellatiedebat. En op die manier kunnen we als raad ook nog ons hierover uitspreken.
1: Op 7 oktober staat het beeld ter discussie in de raad. Initiatiefnemer Henriette Davelaar van het informatiecentrum zegt dat er zonder beeld ook geen centrum komt. Op en rond het station in Winsum komt cameratoezicht. Dat meldt burgemeester Hans Broekhuizen van gemeente Het Hoge Land. Op het station worden regelmatig fietsen gestolen of vernield en in de sloot gedumpt. De burgemeester hoopt hier met het cameratoezicht een einde aan te brengen. In eerste instantie zal het om tijdelijk cameratoezicht gaan. Over permanent cameratoezicht moet de gemeente nog in gesprek met ProRail en NS. Voor Donar begint zaterdag het serieuze werk. Dan starten de Groningse basketballers het seizoen in Zwolle met de strijd om de Supercup. Dat is het duel tussen de bekerwinnaar, Donar, en de landskampioen, Landstede Hammers. De fans konden gisteravond alvast in de stemming komen. Er was een openbare training in Martini Plaza, gevolgd door de spelerspresentatie en een handtekeningensessie. Een van de jonge fans beleefde onverwacht een speciale avond.
3: Mama, die zei, ik heb een verrassing voor jou. En toen zei ik van, oh leuk, ik ben wel benieuwd wat. En dat wou ze niet vertellen. En uiteindelijk gingen we hierheen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ook dat ze handtekeningen gewoon persoonlijk uitdelen. En het is gewoon een heel erg goed team. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk hoe ze met elkaar omgaan.
1: En in Borger Compagnie is gisteren een paard door een houten bruggetje gezakt. Omwonenden klaagden de afgelopen maanden al vaker over de slechte staat van de brug. En paardenverzorgers van de nabijgelegen paardenstal maken veelvuldig gebruik van de brug over het Borger Compagnie-sterdiep. Dat ging lange tijd goed, maar gistermiddag zakte een van de paarden met haar been door een gat. De gemeente Veendam was al op de hoogte van de staat van de brug, maar zag nog geen reden om in te grijpen. Inmiddels is de brug tijdelijk afgezet en wordt hij op korte termijn gerepareerd. En dat hele verhaal lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, wie weet vliegen we wel door de lucht in een auto over een aantal jaren. Die vliegende auto wordt ontwikkeld, maar is daar in het Groningse luchtruim wel plek voor? Daar ging ons lopend vuur over. En Harma Boer straks, niet zingend, nee, gewoon over het weer.
5: Radio Noord. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.

0: Gewoon Groningse trots dit, hè. Fox the Fox and Precious Little Diamonds.
1: Lopend vuur.
0: Ja, vroeger keken we naar de Jetsons op televisie. Ja, toch? Tekenfilmserie waarin ze gewoon in een vliegende auto rondgingen. Nou, die vliegende auto die gaan we binnenkort misschien wel krijgen. Een Nederlandse bedrijf Pelvi, heeft toestemming gekregen om vliegende auto's te produceren. Bedoeld om personen te vervoeren. Dan kun je eerst een stukje rijden. En daarna moet je even ombouwen. En dan kun je 400-500 kilometer vliegen. Lijkt een beetje op een helikopter met zo'n propeller erbovenop. Ja. Maar gaat niet rechtstandig omhoog. Je hebt wel een landingsbaan of een startbaan nodig. Ja. En nou ja, er moeten nog wel allerlei keuringsdingen bij aan te pas komen. Je moet ook een vliegbrevet hebben. Maar je moet ook een beetje geld hebben. Trek er nog even bij. Minimaal 3 ton ongeveer. Maar de eerste 250 exemplaren, zo vertellen onze collega's van Omroep Brabant, zijn al wel verkocht van die vliegende auto. Wat vinden we er eigenlijk van? Is het luchtfietserij of zie je het wel zitten in het Groningse luchtruim? Is geen plek voor een vliegende auto.
2: Ja, daar is Petra Flonk het wel mee eens. Ze zegt, het moet maar niet gebeuren. Er zijn al zoveel ongelukken op de weg. Krijgen we dat straks ook in de lucht? En wat gebeurt er dan? Ja, je moet ook een vliegbrevet hebben. Maar ja, als het allemaal zo druk wordt daar, dan kan dat wel eens voor problemen gaan zorgen. En Richard Riepema die heeft eigenlijk eenzelfde soort vraag. Moeten ze dan ook bepaalde routes volgen? Hoe werkt dat dan? Er zijn geen wegen in de lucht natuurlijk.
0: Dat je een file hebt in de lucht.
2: Ja, ja.
3: En wordt de verkeersinformatie ook weer een stukje interessanter.
2: Ja, wordt ook nog moeilijker natuurlijk. Ja.
0: Boven de Wei het Zuid is stilhangend verkeer.
2: Vreselijk. Ja. Nou, dan stop ik ermee. Ja. En krijg je dan bijvoorbeeld ook no-fly zones?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat vast en zeker.
0: Niet over
2: ja.
0: een vliegveld heen, niet over
3: Google
0: heen.
3: Studio.
0: Wel over onze studio, leuk, even zwaaien.
3: Ja, even zwaaien, ja, leuk. Ja.
0: Uitje.
2: Nou ja, Richard die heeft wel een boel vragen, maar is toch wel voorzichtig positief. Want hij vraagt zich af wanneer de betaalbare variant komt. Het lijkt hem wel echt geweldig. Evelina de Vries, die ziet het allemaal niet zo zitten. Die denkt zelfs dat het een vroege 1 april grap is. Als we nu al kijken naar wat er op de weg zich voortbeweegt. Dan lijkt haar dat absoluut geen goed idee. Veel mensen zijn nu al een gevaar op de weg laat staan als ze ook nog met die dingen gaan vliegen.
0: Ja, maar als die dan gaan vliegen, dan zijn ze geen gevaar meer op de weg. Dat scheelt dan weer, ben je ze daar kwijt.
2: Dat is waar, dat je die naar boven de lucht plaatst. Ja. Ja. Nou, Koos Kleveringa zegt ook kort en krachtig, laten we dat maar niet doen. En Babette van Dijk, het is alsof er al niet genoeg luchtverkeer is boven de provincie. Je zou dit ook een welvaartsziekte kunnen noemen. Ze vindt het een beetje overdreven. Net als Agnes, een vliegende auto. Succes ook met alle windmolens in onze provincie. Ja, daar moet je ook rekening mee houden. Je moet ook niet tegen de Martini-toren opvliegen. Nee. Is ook niet handig natuurlijk. En Onneke Klip zegt, ja, nog meer luchtvervuiling. Het is allemaal niet heel erg positief wat er binnenkomt.
0: Nee, ja, we zien het niet echt zitten. En toch blijkt dat niet helemaal ook uit de stemverhouding. Want weliswaar een grote groep ziet het niet zitten, maar ook een grote groep toch wel. In het Groningse luchtruim is geen plek voor een vliegende auto. 61% zegt eens, 39% zegt maar oneens.
4: Goeie.

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Het is bijna 7:15. Anna, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, over een uur gaan we een mooie reportage vanuit horen waarin jij aan het zingen bent. Jouw nieuwe carrièrepad. Zagen we gisteren ook al op TV Noord voorbij komen. Veel reacties gehad.
1: Ja, toch wel. Over het algemeen ook positief. Ja, eigenlijk genoeg. En negatief was, dan zo was dat ook nog.
0: Nou, het is ook goud zuiver hoor.
1: Nou, dankjewel. Ja. Daar word ik een beetje verlegen van, want ja, dat is natuurlijk totaal niet waar ik mee bezig ben. Maar het was wel een leuk uitstapje om zo eens in te doen.
0: Ja, nou over een uur uitgebreid erover. Laten we nu maar eens naar het weer gaan kijken.
1: Ja, laten we dat eens doen. Nou, in het zuchtenveur op dit moment voor vandoor. Gouduits. In ieder geval dreug, zo was het over staat. Dus ja, dat is al een pluspuntje. En de temperatuur ook weer een beetje debie. De stad Oranjebuurt, gusten 18,5 groot. 7 mm is de vaart. Gusten toch ook wel pittige buien. 12,5 groot op dit moment onder de bewolking. En de barometer stand dus 17 millibar. Visvliet 19 groot. Gusten een dikke 2 mm. Een uitschuiter in windkracht 8, 66 km per uur. 12,5 groot op dit moment met bewolkt weer en motige noordwestenwind. En bewolkt in 11,5 groot. Werd meld van nu de roodschaal. 30 kilometer zicht. Gusten werd 18,5 groot met 9 uzen en 3,5 millimeter. Nou, vandaag liet het dreug te blijven. Er is zon en natuurlijk ook bewolken. En met een zwakke tot motige west tot lote zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Vanochtend minder een hapkloots, maar de bewolking neemt touw. En lote vannacht in volgt in een bui. Met een minimum van zo'n 12 tot 15 graden. En men trekt een paar buien over. Maar de zon die laat zich ook regelmatig zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 groot.
0: Dankjewel, over een uur meer en dan horen we jou ook echt zingend.
1: Ja.
0: Ik kan me heel erg verheugen. Dankjewel, hè.
1: Jo,
0: mooi. Ja. Zo meteen in de ochtendploeg ons Groningspeil met de vraag in Hoge Zand. Heb jij wel eens gestaakt?

0: Arma gaat zingen. Dus hebben we de vraag. Lydia, hoorde je? Ja, gisteren was natuurlijk een stakingsdag in het openbaar vervoer. Als alles goed is, rijdt alles vandaag gewoon weer. Zowel bus als trein. Een staking in de strijd tegen de bezuinigingen op de WW en de WIA gisteren. Voor Ronald reden om in een schoningspeil naar Hoge Zand te gaan. Met de vraag, is u wel gestokt?
1: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit?
1: Nee.
2: Nee, ik heb niet gestaakt.
3: Nee.
4: Ik heb wel eens gestaakt, ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: En wat was de staking toen?
4: Dat was voor in de metaal, was dat.
3: Ja.
4: Ik werkte bij scheepsbouw en daar hebben we voor gestaakt.
3: Heeft dat toen geholpen?
4: Nee.
3: Nee.
4: En ik was ook lid van de bond. En ik heb tegen de bond gezegd van, ik ben nou helemaal klaar met jullie. Ik ben ermee gestopt. Maar dat heeft toch geen effect.
3: Nee.
4: Want alle beslissingen zijn al van tevoren al gemaakt voordat je überhaupt gaat staken.
3: Nee, je hebt toch nog nooit gestaakt?
5: Nee.
3: Nee. Dan is dat ook niet nodig geweest, denk ik.
5: Nee, hè?
6: Nee, want als ik ga staken, dan hebben mijn cliënten geen ondersteuning op de dag.
3: Ja.
6: Ja.
3: Oké, want er is natuurlijk wel eens gestaakt, denk ik, in die beroepsgroep.
6: Bij niet in gewoon, onze tak van sport.
3: Ik bedoel, in de zorg is wel eens gestaakt.
6: In de zorg wel, ja, maar onze tak van sport, zover ik weet, niet.
3: Nee.
6: Nee.
3: En dan wordt dan niet in gestaakt omdat je tevreden bent met wat je hebt, of dat je zegt van ik kan mijn cliënten een jaar doen?
6: Nou, beide wel eigenlijk.
3: Ja.
6: Ja. Ik ben tevreden met wat ik heb en ik kan het hun ook niet aandoen.
3: Nee.
6: Nee. Ik heb 5-6 cliënten op een dag en die kan ik niet allemaal alleen thuis laten zitten.
3: Nee. Dat is vandaag wel gaande natuurlijk, hè? De staking in het openbaar vervoer.
6: Ja, dat heb ik wel meegekregen, ja.
3: Wat vind je ervan?
1: Ja, soms is het lastig voor mensen die aan het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Ja. Maar soms begrijp ik het ook wel. Maar ja, je legt wel half Nederland plat natuurlijk, of half Noorden in ieder geval.
3: Ja.
1: Half Nederland, ja. Dat is wel erg rigoureus. Ja. Maar ja, doe maar, het kan.
3: Er zit er één achter natuurlijk, sociale zekerheid onder andere.
1: Ja, ja, ja, klopt. Daar hebben we ook last van, hè? In positieve zin. AOW. Ja, toch?
3: Ja, zo kun je het ook bekijken.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar nog nooit de barricade nog gegaan?
1: Nee, niet nodig geweest.
3: Nee. Zit er dan ook in uw aard dat u denkt van, ik wil dat niet?
1: Ja, ik heb er nog nooit aanleiding voor gezien. Nee. Ik heb er nooit mee te maken gehad. In mijn branche niet. Dus,
3: Het openbaar vervoer zal in de zorg zijn, hè?
1: Nou,
3: met de auto.
1: En fietsen. Fietsen en loop doe het meeste. Maar ja, soms moet je even verder weg en dan pak ik toch de auto.
3: Snapt u wel waarom er vandaag gestaakt wordt?
6: Ja. Ik snap het wel. Alleen, ik vind het wel... je legt wel een beetje alles plat. Zoals mijn dochter, die moet naar Groningen naar school. Vanuit Winschoten. Nou, ben ik heel blij dat zij een rijbewijs heeft. Want anders houden ze punten missen op haar opleiding. En dan kan ze met mijn auto naar Groningen. Maar anders had ze niet naar school gekund. Nee, en dat vind ik wel iets dat ik denk van ja, daar mag wel rekening mee gehouden worden.

The Weeknd en Save Your Tears in de ochtendploeg op Radio Noord. Goedemorgen. Straks na 7 uur het liefdesverhaal van Saartje en Kareltje. Saartje en Kareltje, ze zijn getrouwd. Nee, ze zijn geen mensen. En wat dan wel? Ah, hoor je zo meteen na Tom Petty en het

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Borger Compagnie is gisteren een paard door een houten bruggetje gezakt. De gemeente Veendam was al op de hoogte van de staat van de brug, maar zag nog geen reden om in te grijpen. Inmiddels is de brug tijdelijk afgezet en wordt hij op korte termijn gerepareerd. Op de Winsumerweg in Groningen is rond 4:30 vannacht een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. En de gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar gemeenteraad Hilbert Vlokstra laat het er niet bij zitten.
7: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen.
6: Meer daarover om 7:30.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt. Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl. Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Voordeelhaartjes.nl. De bladeren vallen en de...

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, even langs de prikklok. Met straks de Beatles in de wetenschap. Een hondenhuwelijk, ook een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Nick Kamen.
8: Hey, goedemorgen.

0: Time You Break My Heart. Of wat wellicht een droge dag kan gaan worden. Wat? Ja, echt waar.
1: Ik geloof daar niets van.
0: Nou, Harm heeft het gezegd.
1: Ja.
0: Dan zal het zo wezen.
1: Ja, dat is zo.
0: Overigens, rond 7:15 horen wij een zingende Harmeboer.
1: Oeh.
0: Dat doen we vast even. Droge dag met zon en bewolking. 19, 20 graden. Daarna wordt het weer wat wisselvalliger. Ja, we hebben de zomer wel een beetje verlaten al. We hebben natuurlijk een prachtig warme zomer. Echt soms een hele warme zomer gehad.
2: Te warm.
0: Vind je het te warm?
2: Ja, af en toe wel, ja.
0: Werkgeversorganisatie AWVN pleit daarom in de Telegraaf vandaag voor meer, meer mogelijkheden binnen de CAO om werktijden te gaan verplaatsen.
2: Ah, vanwege de hitte.
0: Vanwege de hitte. Ze zeggen dat is goed voor de werkgever en voor de werknemer. Want hoge temperaturen leiden tot lagere productiviteit, minder concentratie. En het onderzoek blijkt dat 85% van de bedrijven problemen ondervindt als het echt heel erg warm is. Ik kan me alles bij voorstellen.
2: Ja, zeker.
0: Als de airco niet goed werkt, of als je helemaal geen airco hebt,
1: ja, dat
0: op de werkvloer.
1: Is wel waar. Dat is waar.
0: Staat tegenover dat ze gelijk ook bij zeggen, moet wel kostenneutraal. Dus geen extra loon of ploegentoeslag.
2: Oh ja.
0: Dat is een werkgeversorganisatie natuurlijk.
2: Nou ja, wij ontlopen die hitte natuurlijk al een beetje met de ochtendploeg.
0: Nou ja, maar als het echt heel warm is, dat we dan van 5 tot 9 gaan of zo? Een uurtje.
2: Ah, goed,
0: nee. Nee, daar heb jij helemaal gelijk in. Bij ons is het echt al. In de zomer, als het echt warm werd, dan liepen wij het gebouw weer uit.
1: Ja,
0: ideaal.
1: Dat is waar, dat is waar. Maar goed, de airco doet het hier nu weer.
0: Ja.
1: Ik vind het hier nu soms af en toe wat te koud.
0: Oh, dat kunnen we aanpassen hoor.
1: Zit ik hier in die tocht.
0: Ja. Nou ja, in ons vorige pand was het altijd te warm in de zomer. Dus laten we niet te veel.
1: Nee hoor.
0: Nee. Het is prima hier. Ik heb het verhaal van Saartje en Kareltje voor je. Uit Oudenbosch, dat is in Brabant. Die zijn heel erg verliefd op elkaar, viel de baasjes op. Het was liefde op het eerste woef. ze zagen elkaar de hele tijd achter elkaar aan kusjes geven. Tenminste, zo werd dat door de baasjes geïnterpreteerd. En dus dachten ze, en er zal ongetwijfeld een Brabants drankje aan te pas zijn gekomen, laten we ze dan met elkaar gaan trouwen. Laten trouwen.
2: Ja.
0: Saartje van 1,5 en Kareltje van 3.
1: Dieren zijn geen mensen.
0: Nee, maar het is een beetje de hand gelopen. Er werden kleertjes op internet besteld, officiële uitnodigingen verstuurd.
2: God.
0: Er was een ballonnenboog, er was een ceremoniemeester. Er was zelfs een bruidstaart en natuurlijk kluifjes en hondenspeeltjes voor Saartje en Kareltje. Ja.
2: En dan bracht een mens de ring.
0: Ja, dat denk ik dan wel, ja. Ja. Nee, jij bent natuurlijk net getrouwd. Jij zit er nog helemaal goed in hoe dat allemaal
1: ging. Dan zullen ze geen ring hebben, maar een halsband.
2: Oh ja.
0: Dat zou kunnen, ja. Goed idee.
1: Ja, fantastisch.
0: Het was ook mooi weer. Het was geen hondenweer, zo werd erbij gemeld. En dan is nog de vraag, komt er gezinsuitbreiding bij Saartje en Kareltje? Het antwoord is nee, want beide dieren zijn geholpen. Zo.
2: Ah.
0: Nou, jij bent te ver gaan, hè?
1: Geen liefdespuppie.
0: Nee, ja. Geen huwelijksreis. Maar wel witte broodsweken natuurlijk. Nou. En dan nog dit, het is wel leuk. Er is natuurlijk weer heel veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. En hoe val je op met wetenschappelijk onderzoek? Met een goede kop. Want een goede kop weten we ook hier bij RTV Noord. Een goede kop boven de titel nodigt uit om te gaan lezen. En wat blijkt, de Beatles worden daar buitengewoon vaak bij gebruikt. Daar is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Nee, dat is gewoon geteld. In Nederland 3 wetenschappers hebben het uitgezocht. Meer dan 3000 wetenschappelijke artikelen dragen een titel die verwijst naar de song van de Beatles. En dan worden er ook nog allerlei woordspelingen gedaan. En hebben ze nog echt ook, zijn ze heel streng geweest. Want als het woord yesterday erin voorkomt, was het niet goed genoeg.
2: Nee.
0: Maar dat kan gewoon. Nou, wat gebeurt er dan? With a little help from my friends wordt er gebruikt heel vaak. All you need is love wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. En soms wordt er een kleine interpretatie gedaan. Onderzoek naar de impact van COVID op de longen. Met hart als kop, the long and winding road. Ik vind dat wel goed bedacht, hoor. Ja. En daarmee troeven ze bijvoorbeeld Michael Jackson en Elvis Presley uit. Die worden ook wel gebruikt, maar lang niet zo vaak als de Beatles.
2: Nou, dat doet mij deugd.
0: Ja? Ja. Ah, ik win ook wel met de Beatles in de stad. Ja. Voor de Beatles, ja.
2: Ja, zeker. Mooi.
0: Dan ga ik zo de Beatles draaien.

0: Douwe Bob en Mo.
1: Lopend vuur.
0: We spraken er gistermorgen al over hier in de ochtendploeg. Deze week kun je in het noorden van onze provincie militairen in volledig camouflagepak zien lopen, 's nachts harde knallen horen en drones of helikopters zien vliegen. Allemaal onderdeel van de grootschalige internationale oefening Falcon Leap. In heel Nederland trouwens, met zo'n 2000 militairen hier, zo'n 600 militaire voertuigen, drones, alles doet mee. Begint op oefenterrein Marnewaard, maar gaat daarna ook bijvoorbeeld Kloosterburen in. Komen ook bij Ulrum, Vierhuizen, Zoutkamp, Houwerzeil. En 's nachts gaat er ook geknald worden. Moet je in die omgeving de komende nacht bijvoorbeeld rekening mee houden. Waarom dan wel, vroeg ik gisteren nog aan verantwoordelijk majoor van de oefeningen. Die zei ja, om het zo echt mogelijk te laten lijken. En dat kan niet alleen in de beperkte ruimte die de Marnewaard biedt. Dus moeten we ook daarbuiten. En dan kan het zomaar zijn dat je de militair tegen gaat komen. Of als je heel goed in de camouflage.
2: Ja, dan zie je hem niet.
0: Dan zie je hem niet. Nee. Ja. En wat vinden we er eigenlijk van? Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
2: Ja, het is. Geen van ons woont daar.
3: Nee.
2: Dus ja, ik denk dat ook. Ja, ik vind het inderdaad een goede zaak dat ze goed oefenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je daar woont, dat je dan ook wel kunt schrikken. Maar ook al wordt er gezegd van, nou, u kunt wat knallen gaan horen, dan nog kan je schrikken.
0: Ik kan me herinneren dat van een paar jaar geleden dat er ook een keer gebeurd is, dat ze ergens bij een boerderij waren. Maar er werd wel gezegd, er is heel goed gecommuniceerd met alle mensen daar in de omgeving. Tenminste, dat werd gisteren gezegd in de uitzending. Ja. Dus iedereen is ervan op de hoogte.
3: Ja, ja, maar ja, goed, dan kun je het er alsnog niet mee eens zijn natuurlijk, dat ze in jouw achtertuin voorbij komen. Ja, ik denk vooral, Nederland is zo'n klein land. Maar we hebben allemaal Europese partners met best wel veel ruime, weidse landschappen. Kan het daar niet misschien?
0: Maar daar gebeurt het toch ook wel?
2: Ja, maar je moet ook oefenen in een gewoon dorpje. Dan hebben ze wel zo'n oefendorp daar bij de Marnewaard.
0: Ja, maar die is te klein, zeiden ze, voor dit soort
2: precies. Dus, ja, als je allemaal op de Drentse hei gaat knallen, dat is natuurlijk niet te vergelijken met als er eens een keer iets gebeurt in een woonwijk of in een dorp.
3: Nee, precies. Dat moet ook goed in stedelijk gebied en dorpen, ja.
0: Ik denk wel dat de tand destijds hier ook in meespeelt. Ik denk dat we misschien 10 jaar geleden deze vraag misschien wat anders beantwoord hadden. De situatie in de wereld is ook wel weer een beetje anders. Dus ik zeg ook van ja.
2: Moet maar.
0: Ja, moet maar als het is een paar dagen. Hè. Maar toch, als je er woont, misschien best lastig.
2: Ja.
0: Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
2: Ja, en deel met ons hoe jij daarover denkt. Misschien woon je er wel, heb je er wat van meegekregen. Nou, dan zijn we ook benieuwd hoe je dat ervaart. 050-3188-288. Dat nummer kan je gebruiken om te bellen of te whatsappen. En Lopend Vuur staat ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kun je ook terecht om je reactie aan ons door te geven.
0: En natuurlijk stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, na een klein half uur, 68% zegt eens, Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend Vuur.
0: Nou, daarover gesproken, de Bomba is jarig.
2: Ah.
0: Mariano Bombarda, oudspits van FC Groningen.
2: Oh.
0: 54 jaar deze Argentijnse Nederlander. Ah, mooie voetballer was dat destijds. Andere jarigen, Debbie Petters was vroeger bijvoorbeeld NOS-journaal. Is de vrouw van Joep van Hek.
2: Ja, leuk.
0: 70 jaar. Gisteren was er ook al iemand jarig uit de Engelse filmindustrie. Namelijk Hugh Grant uit Bridget Jones. Nou, zijn collega erin, Colin Firth, is vandaag ook jarig.
3: Nou.
0: 68 geworden vandaag. Nance Colan.
2: Ja.
0: Van Lingo, hè? Vroeger.
2: Ja, Lingo.
0: Jarig. Ze zat 24/7, zat ze ook. Zij is 53 jaar geworden. En het is een verjaardag van José Feliciano, 81. En die maakt niet alleen kerstmuziek.

0: José Feliciano vanaf 6 december draaien we. Feliz Navidad van hem ook wel weer, denk ik, best vaak ook. Nu deze Ponte a Cantar, zometeen om 19:30 het Groningse nieuws zit erin, Mark.
1: Dan hoor je waarom de gemeente het Hoge Land naar de rechter stapt.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Hoewel het college niet van plan is een vergunning te verlenen voor het beeld, wordt er binnenkort alsnog over gedebatteerd op verzoek van pro-raadslid Hilbert Vlokstra.
10: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is bij heel veel partijen. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen. Dat hebben we vanavond bereikt door dan een interpellatiedebat aan te vragen. Het college gaat het definitieve besluit wat uitstellen tot na het interpellatiedebat. En op die manier kunnen we als raad ook nog ons hierover uitspreken.
1: Dat gaat gebeuren op 7 oktober. Initiatiefnemer Henriette Davelaar van het informatiecentrum zegt dat er zonder beeld ook geen centrum komt. Het Hoge Land begint een juridische procedure tegen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat schrijft Omroep het Hoge Land. De gemeente wil daarmee afdwingen dat het AZC in Uithuizen alsnog op korte termijn gesloten wordt. De noodopvang zou eigenlijk op 1 september sluiten, maar werd toch met een jaar verlengd. Dat gebeurde ook al eens in 2024. Ondanks de juridische stappen blijft de gemeente ook in gesprek met het COA, maar er wordt niet meegewerkt aan een verlenging van de vergunning, aldus burgemeester Hans Broekhuizen. Op de Winsumerweg in Groningen is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Afgelopen nacht rond 16:30 raakte een auto van de weg, waarna die tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Op de A7 tussen Groningen en Leek stond gisteravond een auto in brand. Rond 21:30 kreeg de brandweer een melding van een brandend voertuig op de rijbaan richting Groningen. Door de werkzaamheden moest de brandweer de weg volledig afsluiten. Nadat de brand was geblust en het voertuig was geruimd, werd de weg weer vrijgegeven. En deze week is het de Wereld Suïcide Preventieweek. In het teken van deze week lopen tientallen mensen deze ochtend mee met de Walk into the Light wandeling in stad. Daarmee wordt aandacht gegeven aan mentale gezondheid en suïcide. Maatschappelijk werker Marion Huiting van Lentis liep ook mee in de tocht. Ze benadrukt dat vooral het gesprek aangaan over mentale gezondheid van belang is.
11: Het is een beetje bekendheid aan sowieso mensen die soms heel zwaar zitten en denken mijn leven heeft geen zin meer, ik maak er een einde aan. Dat we daarover in gesprek gaan met elkaar. Dat we dat niet altijd weg hoeven te stoppen. En dat we elkaar durven vragen van hey, hoe is het met jou?
1: Meer hierover later in deze uitzending.
0: Dankjewel.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, ben je op zoek naar werk of naar een andere baan? Dan is dit misschien wel je dag. De vismarkt in stad is vandaag het toneel van een banenmarkt. Zo'n 80 organisaties hebben er een kraam.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Edwin.

0: Robin Thicke en Pharrell. En Blurred Lines, 8:08 is het. De vismarkt in stad verandert vandaag in een grote openluchtbanenmarkt met ruim 80 werkgevers en organisaties. Dat is eerst wat anders dan appels, tomaten, kibbeling en haring, zullen we maar zeggen. Organisator Dirk Drent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Werkt dat goed, een fysieke banenmarkt in de openlucht?
1: Ja, dat blijkt toch achteraf goed te werken, want dit is ondertussen alweer de vijfde keer alweer.
0: Ja, en wat zijn dan de ervaringen van andere keren?
1: Goed, kijk, het is natuurlijk gewoon, je bent natuurlijk werkzoekende of mensen willen een carrière switch of mensen die zijn toch op zoek naar een keer wat anders, misschien omscholing of iets dergelijks. Nou ja, dit is natuurlijk heel vrijblijvend. Een keer op zo'n markt langsloop. En dan heb je toch keuze uit ruim 80 bedrijven. Dus ja, hoe makkelijk is het?
0: Ja, want banen genoeg op dit moment.
1: Ja, ja, ja, ja. De banen, dus van mij is het een bijna 1 op 2 aan vacatures. Dus 2 vacatures op 1 persoon.
0: Ja. En maar waarom doe je het dan buiten en niet bijvoorbeeld in een hal?
1: Nou, we doen ook de Martini Plaza in Groningen. Alleen, maar goed, we hadden zomer dus niks te doen. Toen dachten we, laten we het ook buiten doen.
0: Ja, zo makkelijk? Zo makkelijk
1: ja,
0: is het?
1: Ja, precies.
0: Nou ja, het is wel droog vandaag, hè?
1: Ja, gelukkig wel, ja. Ja, ik ben natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het weer. Tot nu toe hebben we nog steeds geluk gehad. Maar goed, dat kan ook een keer misgaan natuurlijk. Dat, ja, goed, dat weten we ten oude zo.
0: Ja. Maar als je ergens gaat solliciteren, dan neem je normaal gesproken een cv mee. Misschien heb je wel een goede brief erbij. Ja. Werkt dat vandaag dan ook zo?
1: Nou ja, kijk, heel theoretisch hoef je geen cv mee te nemen. Je moet de mensen rechtstreeks in de kraam natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk het mooiste van zo'n banenmarkt of banenbeurs. Dat je één op één direct contact hebt. Dus van beide kanten heb je direct dat beetje gevoel. Hé, is het wat voor ons of is het niks voor ons?
0: Ja, je kijkt elkaar gelijk in de ogen.
1: Ja, precies. Kijk, ja. Je kent het tegenwoordig natuurlijk LinkedIn. Je hebt honderden online webshops of online. Online kan je ook solliciteren, bedoel ik. En dat is vals mogelijk. Maar goed, het lijkt wel heel goed. En het is bewezen dat je toch fysiek dat goed werkt.
0: Ja, en want dat hebben jullie ervaren al de afgelopen keer. Mensen die even tijdens de lunchpauze langskwamen die ineens een andere baan hadden?
1: Ja. Nou, ik heb vorig jaar meegemaakt gemeente Groningen stond. Die zei, nou, we hebben met een lunchpauze hebben 2 mensen aangenomen. Die liepen gewoon toevallig rond.
0: Echt waar? Ja. Dus die mensen gingen 's ochtends de deur uit met de gedachte niet dat ze zouden gaan solliciteren?
1: Nee, precies. En die komen waarschijnlijk in de middag terug. Ze zeggen, nou, dit is de laatste werkdag.
0: En voor wie is de markt dan bestemd? Is dat voor jongeren, ouderen? Voor wie is het bestemd?
1: Nee, het is eigenlijk een beetje van, van 18 tot 60. Er lopen ook vaak wel wat ouderen. Mensen die, die 40 plussen zijn, die zijn er ook. Maar goed, je hebt ook jonkjes of je hebt ook wel mensen die een stageplek zoeken. Dus die lopen er ook rond. En je hebt ook een stukje opleiding, want heel veel bedrijven, bijvoorbeeld techniekbedrijven en zorgbedrijven, die bieden soms vaak ook wel opleiding aan. Dus als je vaak niet in die branche bekend bent en je wilt toch die kant op, ga in gesprek met dat soort bedrijven. Want vaak doen ze wel werk en leren doen ze tegelijk.
0: Vandaag van 11 tot 5 op de Vismarkt in de stad. Dankjewel, organisator Dirk Drent. En zometeen het weer met Harma Boer en een zingende...

0: bit more. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, spannend moment, want zometeen gaan we jou zingend horen.
1: Ja.
0: Nu gaan we jou pratend horen. Over
1: ja,
0: het weer.
1: Spannend.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, het is wel dat we zitten nou te geleidelijk aan in een wat meer wisselvallige periode. En de ene dag is beter dan de andere. En dat is ook precies hoe dat het is. Het is om en om. Een slechte dag. Een dag weer met droog weer en over het oude zon. Ja, en dan maak je toch gewoon dat het is echt september en de glieën of nog een geweldige zomer. Nog toch wat meer regen in de zon. En dat is natuurlijk meer dan welkom. Dus nou ja, laat me komen. Vandaag in ieder geval nooit. Want ja, het liep droog te blijven. Maar op dit moment is er nog wel veel bewolking. Maar de zon is er ook geregeld bij. En de wind zwakt tot matig. Eerst uit het westen draait naar het zuidwesten. Brengt 19 of 20 graden. Vanavond nog opklaars. Maar de bewolking neemt toe. En later vandaag wordt de kans op buigroten. Minimum 12 tot 15 graden. En ja, er trekken een paar buien over. En voor de rest is er ook wel ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt niet 10 of 20 graden.
0: Nou, zullen we het doen?
1: Nou, ja. Goeie erin.
0: Ja.
1: Spannend.
0: Ja, want we zagen gisteren op tv ook al voorbij komen. Je bent gaan zingen.
1: Ja.
0: Samen met muziekduo Sprokwotter.
1: Ja, klopt.
0: Harry van Boven, Martin Blok. Ja. Ja. En Martin kan goed zingen, hè?
1: Ja, mooi,
0: ja,
1: hè?
0: Man, ja, ja. En dan mocht jij tegenaan zingen. En zullen we maar gewoon luisteren naar de reportage die erover gemaakt is?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Als het in de zomer snijdt over de ups en downs in het leven.
2: Als ik die zaai, het licht nooit meer schijnt, vuilst u daar ook.
3: Klinkt goud, Harma.
1: Nou, dankjewel. Ik word er glad verlegen van, want ik vind dit hartstikke spannend.
2: Kom, laat me nou, ik ga alleen. Kom, laat me gewoon naar de
1: rij. Ik vind het leuk om te zingen. Een beetje hobby. Als Marco en ik feestjes hebben of zo, dan gaat al heel gauw de karaoke-installatie gaat aan.
3: Marco, die partner?
1: Eigenlijk is dit een soort van een u de hand gelopen grote mond, grote grap. En nou, en dan sta je er toch.
3: Harry, doe eerst de tekst schrijven. Wel was er eerder Harma of het nummer?
4: Eigenlijk was Harma er eerder. Van een paar jaar geleden was ik Harma en Marco moet tegenkomen. Dan vertelde Marco dat vooral dus. Bij net uur hebben van dat Harma ook voor karaoke zingt. En toen had ik al, als het in de zomer snijdt, vond ik al wel een leuk zinnetje. Volk begint een luidje bij een zin, hè?
1: En de prootje is wel over en weer. En ach, het is wel gezellig. En oh, maar kan Harma dit ook zingen? Oh, Harma die kan wel zingen. Zei Marco, nou, dan ben ik je klooien, ja.
4: Ik zei, nou, zie maar eens even een stukje zang. Gewoon eens even kijken af en toe wat mee kennen. En dan gaan we de muziek goed maken. Nou, en dat is vooral. En nou staan we hier.
2: Als nee, blijven we de zonnen verdriet. Call me now,
3: nou, maar het is dus zomaar nog Harma. Harma nou, Boer. Ja. Als zangeres.
5: Ja, kijk, wie wist het natuurlijk wel. Als ze dan ook echt nootjes thuis. En we hebben hem er heel wat vaak in zet. Om dus het nummer ja, een beetje groot te kriegen, zeg maar. Ja, dan is het altijd wel een verrassing van hoe goud dat ze kan zingen.
3: En hoe goud kan ze zingen?
5: Geweldig. Ja, ja, ja, ja, dat is hartstikke mooi.
4: Ik denk dat hij aan ooit wel dat gevoel heeft van, hé, hey, hou je onze weervrouw zingen? Wat is dit dan? Dus dat is wel heel leuk.
3: En het thema van het nummer?
1: Als het in de zomer snijdt, het gaat eigenlijk een beetje over ups en downs in het leven. Over een relatieprobleem. Nou ja, toen gaat eigenlijk alles over in het leven, hè?
3: Dus gaat het over het weer?
1: Nee, dat zal ze wel denken, hè?
5: Ja.
1: Als het in de zomer snijdt.
2: Noor ik op z'n schiet.
3: Nee, carrière?
1: Nee, oh god, nee. Maar wel heel erg leuk om te doen. Geweldig project, hartstikke gezellig. Geweldige zomerwaak, leuk, ja. Is gewoon om over te strepen.
2: Gaan aan boord, is er ook on.
0: Ja, Harma Boer samen met Martin Blok wil hem horen ook, toch? Jazeker. Videoclip vind je trouwens op rtvnoord.nl en in de app. En hier is hij op de radio, Harma en Martin.

0: vind hem leuk hoor. Martin Blok en Harma Boer, Hast in de Zummer snijdt.
1: Lopend vuur.
0: Oh, gaat de Gunnar Doesen straks hoog komen. Moet je wel vertellen, toch?
2: Ja, denk je dat?
0: Ja, denk ik wel. Ik ga er wel op stemmen. Ja. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen, is ons lopend vuur. Er is een grote oefening gaande momenteel. Welcome Leap in de gemeente het Hoge Land. Niet alleen in het militaire oefendorp, nee, ook daarbuiten en ook in de nacht. Wat is je mening bij de stelling Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen?
2: Ja, iedereen moet zijn werk kunnen doen. Punt uit, zegt Karin de Wind. En Erik Pastoor zegt, nou ja, wel wat ruimte, maar niet alle ruimte. Niet in bejaardentehuizen bijvoorbeeld of een stiltecoupé. Dat lijkt hem iets minder geschikt. Nou goed, er staat genoteerd, Erik. Richard Riepema, zeker, ze moeten gewoon alle ruimte krijgen. Het hoort erbij, net als dat politie, brandweer en andere hulpdiensten gewoon mogen oefenen. Zo mag Defensie dat ook. Dat is belangrijk genoeg. En Vrede Groot zegt, zeker alle ruimte. En hij geeft ook nog wat tips op en boven het Binnenhof.
0: Oh ja. Oké. Okay. Ja.
2: We geven het door.
0: 050, we geven het door. 050-3188-288. Dat is ons nummer als je wil reageren. Even bellen mag, even appen mag. En houd het nummer ook even in de gaten. Komt straks ook van pas voor andere zaken. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 73% van de stemmen zegt eens, Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. En straks, en na achten, dan heb je dat nummer nodig. Want dan spelen we Worstijdse.
2: Oh ja.
0: En we gaan het hebben over het beeld van Lenin in de gemeente Oldambt. En nu in de ochtendploeg Mike in de Mechanics. En Silent Running.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van €2,75 miljoen. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
13: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
12: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Noord Nieuws met Mark Bogema.
15: Goedemorgen. Bewoners van de W. Mettingstraat in Bad Nieuweschans hebben gisteravond een petitie ingediend tegen de verkeersoverlast in hun dorp. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles is er veel sluipverkeer. 41 van de 49 adressen zetten hun handtekening. Op de Tolberterstraat in Leek is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Door de klap belandde de fiets enkele meters voor de auto. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel. En de vismarkt in stad is vandaag omgetoverd tot een banenmarkt. Zo'n 80 werkgevers en organisaties hopen daar vandaag nieuwe medewerkers te strikken. Vorig jaar lukte dat goed, zegt organisator Dirk Drent.
16: De gemeente Groningen stond er, die zei, nou, we hebben met een lunchbouw hebben 2 mensen aangenomen. Die liepen gewoon toevallig rond.
15: Meer nieuws om 8:30.
0: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
18: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
19: Voordeeluitjes.nl. Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Radio Noord.
23: De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen. Mag het omstreden Leninbeeld nou wel of niet op het terrein van erfgoedcentrum de Graanrepubliek in Rotterdam blijven staan? Er wordt over gediscussieerd.
21: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
25: Goedemorgen, Edwin.

0: Genesis met Phil Collins natuurlijk. Prachtige stem, hè? I Can Dance. Freek Kuper van een erfgoedcentrum De Graanrepubliek rekende de afgelopen 2 jaar op de plaatsing van het Leninbeeld op zijn terrein. Maar zijn komst staat sinds deze week op losse schroeven. Het college van BMW wil namelijk geen vergunning verlenen omdat het beeld te omstreden zou zijn. Maar volgens pro-raadslid Hilbert Vlokstra is dit wel aanleiding voor een politiek debat.
1: Wij zijn al 2 jaar druk bezig om een centrum over de regio, over de Graanrepubliek, te maken. En daarvoor hadden we bedacht een hele mooie publiekstrekker neer te zetten. En daar hebben we heel veel moeite voor gedaan. En uiteindelijk Henk Koop bereid gevonden dat hij zei van, nou, weet je, jullie zijn jonge, frisse ondernemers. Jullie hebben een goed plan. Jullie willen een goed, breed verhaal vertellen. Jullie krijgen van mij dat beeld in Bruikleen om neer te zetten, ook om publiek te trekken voor dat centrum. Dus wij waren als een kind zo blij. We dachten, nee, dit gaat werken, dit trekt publiek. Eigenlijk zou morgen het beeld bij ons komen te staan. En ter 11 uur, een dag voordat hij komt, heeft het college besloten dat er geen vergunning komt.
2: En wat zijn de gevolgen daarvan voor jullie?
1: Nou, het gevolg is dat dit natuurlijk commotie veroorzaakt. Het gevolg daarvan is dat Henk Koop zegt, weet je, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik breng het beeld alweer terug naar Tjuchem. Weet je, ik heb geen zin in politieke toestanden of rebellie rondom dat beeld. Het was een leuk idee, maar als het met gedoe samengaat, dan zie ik er vanaf.
2: Heb jullie zien inspreken en het doet jullie overduidelijk veel.
1: Nou ja, het is, je werkt ergens naartoe. Hè. Tot nu toe hebben we alles zelf daarvoor bekostigd. Hè. Het centrum zoals het er nu staat hebben we zelf bekostigd. Alle planologische dingen hebben we zelf gedaan. En van de gemeente hadden we een toestemming nodig. Waarvan ook in die 2 jaar is gezegd, toestemming, en dat is wat we kunnen doen. Want we hebben geen geld, maar we kunnen wel toestemmingen verlenen. En op dit moment blijkt dat daar dus ook vanaf wordt gezien.
3: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is bij heel veel partijen. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen. Ja. Dat hebben we vanavond bereikt door dan een interpellatiedebat aan te vragen. Het college gaat het definitieve besluit wat uitstellen tot na het interpellatiedebat. En op die manier kunnen we als raad ook nog ons hierover uitspreken.
2: En wat maakt dat je die uitspraak dan uit? Heeft dat dan ook nog invloed op de eventuele vergunningverlening?
3: Dan moeten we gaan afwachten. Ik vind in ieder geval goed en belangrijk dat de raad er iets van kan vinden en daar ook een mening over kan hebben. Het zou ook heel jammer zijn als dit geruisloos zo verdwenen was. Ik vind standbeelden, straatnamen, noem het maar op. Je moet het in zijn context zien van waar het ook gebruikt en geplaatst gaat worden. Nou, daar heeft de raad nog niks van kunnen vinden. Laten we dat doen. Hoe het daarna gaat, zullen we tijdens het debat moeten zien. Misschien kunnen we iets met een motie of kunnen we iets met een ander middel van de raad. Maar we gaan kijken hoe dat gaat lopen.
2: Er komt een debat in de gemeenteraad over de komst. Heb je er het vertrouwen in dat het alsnog kan draaien?
1: Nou, ik heb wel een vertrouwen in dat er een meerderheid in de raad is die het wel voor zich ziet. En ook wel graag dat beeld bij het erfgoedcentrum en het verhaal zou willen. Hè? Want het gaat om het verhaal. Of dat het college dan ook bereid is om terug te komen op hun schreden, ja, dat is maar zeer de vraag.
0: Op 7 oktober wordt door de gemeenteraad van Oldambt over het Leninbeeld gedebatteerd. De bijdrage werd gemaakt door Jonnar Venema. En zometeen de strijd van Donar om de Supercup. En we spelen Worst Tijdse.

0: Cameron Withcom en The Kingdom of Fear. Nou, dan gaan we weer om het weerstation van Radio Noord.
1: Worstijdse.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. En de vraag is, waar is Joyce? Ze heeft de 3 aanwijzingen voor je. Ergens is ze zo'n beetje in de buurt. En als je weet, dan heb je ons alvast. 050-3188-288.
2: Ik ben sick om in het boetland. Of nou ja, voor ons grunnig is den, hè?
0: Oh, oké. Okay. Oh. 050-3188-288. Als je denkt, oh, ik weet het nu al. Of ik wil een wilde gok wagen, dan mag. Want je mag het altijd herroepen in je antwoord. Het laatste antwoord telt. Dan pakt onze computer mee. En misschien bellen we jou dan wel terug over een half uur hier in de ochtendploeg. Dan kun je het weerstation winnen.
2: Ik ben sick om in het boetland.
0: 050.
2: Nou ja, voor ons grunnig is den, hè?
0: 3188-288. Sick om in het boetland. Nou ja, voor ons grunnig is dan. De eerste aanwijzing. Straks krijg je aanwijzing nummer 2 uiteraard van Joyce Kranenborg. Dat is een leuke spelletje iedere dag. Worstijdse.

0: Ja, Fleetwood Mac en Big Love. Voor Donar begint komende zaterdag het serieuze werk. Dan starten de Groningse basketballers namelijk het seizoen in Zwolle met de strijd om de Supercup, dat is het duel tussen de bekerwinnaar, en dat is Donar, en de landskampioen, dat is Landstede Hammers. De fans konden gisteravond er vast in de stemming komen. Er was een openbare training in Martini Plaza, gevolgd door een spelerspresentatie en een handtekeningensessie speciaal voor al die supporters.
1: Wat bracht jullie vandaag hier?
2: Ja, nou, mama die zei ik heb een verrassing voor jou. En toen zei ik van, oh leuk, ik ben wel benieuwd wat. En dat wou ze niet vertellen en uiteindelijk gingen we hierheen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ook dat ze handtekeningen gewoon persoonlijk uitdelen. Ja, en het is gewoon een heel erg goed team. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk hoe ze met elkaar omgaan.
1: Dan ga ik even naar moeders toe. Waar komt het donavirus vandaan?
3: Ja, waar komt het vandaan? Het is niet genetisch, maar het is bij Fianne ontstaan. Basketbalt al voor het vierde jaar. En ja, dan word je toch aangestoken door je dochter.
1: Wat vond je van de voorstelling van vandaag, zeg maar, en het even het kennis maken?
3: Ja, super. Heel leuk dat ze zo toegankelijk zijn. Dat je er zo heen kan. Ja, hele positieve coaching. Super.
1: Er is hier in Martini Plaza ook nog wel wat veranderd. Paarse stoeltjes. En de vloer is anders. Met groen erin, hè, vanwege Home of Talent. Samenwerking met de topsportclubs. Wat vind je ervan?
4: Ik vind de paarse stoeltjes, nu ik ze in het echt zie, vind ik ze er wel eigenlijk prima uitzien. Over het groen ben ik niet zo heel erg enthousiast. Ik vond het blauwe mooier. En ja, ik vond blauw bij Donar vond ik altijd goed passen. En dus in die zin ben ik met de kleur niet zo blij. Maar ik snap het wel, als je gaat samenwerken met de FC, dat je die één gemeenschappelijke kleur neemt. Maar ik hoop eigenlijk stiekem dat we als Donar supporters blauw mogen blijven dragen. Want ik heb heel veel blauwe kleding.
5: Dit is wel de mooiste club van Nederland. Dus als Nederland weer te spelen, is dat een schitterend land.
1: De onvermijdelijke vraag dan misschien wel, maar dat is bij Donar altijd zo. Alleen het laatste kampioenschap was van 2018. Is dit eindelijk weer eens een kampioensteam?
4: Ja, het moet zich nog ontwikkelen, maar in potentie, ja, geloof ik erin.
1: Wat denken jullie van het team?
2: Ja, het is gewoon een heel goed team. En ze spelen ook al op heel erg hoog niveau. En dat is wel gewoon heel erg tof.
1: En wat denken moeders van het nieuwe seizoen?
3: Ja, het komt goed. Komt goed. Ze raken op elkaar ingespeeld en gaan ervoor.
1: Ja, denk jij ook? Wat gaat het worden met Donar dit seizoen?
2: Ja, gewoon kampioen.
0: Mooi, gewoon kampioen bijdrage was van Karel Jan Buurke. Duel om de Supercup is zaterdagmiddag vanaf 4 uur en wordt gespeeld in Zwolle.

0: Bauza, Magnetic.
1: Voor Stijnse
0: is de grote vraag, en dit was een paar minuten geleden, de eerste aanwijzing van Joyce.
2: Ik ben sick om in het boetland. Of nou ja, voor ons grunnigers den, hè?
0: Ja, ja, ja, dat is wel belangrijk om dat erbij te zeggen. Nou, wilde gokken zijn er vast al binnengekomen.
3: Zeer zeker, en ik verbaas me er altijd over dat ik denk van ja, maar het antwoord wordt nu doorgegeven, het is fout, maar het had zomaar goed kunnen zijn. Bijvoorbeeld Polen, daar komen Zwaantje en Onno mee. En wat dacht je van de suggestie van Theo? Die denkt namelijk Spitsbergen.
0: Ja, en toch moet je anders gaan denken, maar dat komt vanzelf naar voren.
3: Komt
0: misschien al bij de tweede aanwijzing.
2: De norm van dit derp is offlight van een weidevogel.
0: 050-3188-288, hoe zou die klinken? 050-3188-288.
2: De norm van dit derp is offlight van een weidevogel.
0: Zometeen het Groningse nieuws hier. Mark, wat zit erin?
4: Dan hoor je waar 41 van de 49 adressen van de Mettingstraat in Bad Nieuweschans hun handtekening onder hebben gezet.
0: Benieuwd. Horen we zometeen. En daarna ook nog aanwijzing nummer 3. 050-3188-288. We zijn op zoek naar Joyce. En als je het raadt, win je misschien wel het weerstation.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: 8:30 geweest en dus hoog tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen, Mark.
9: Goedemorgen. Bewoners van de W. Mettingstraat in Bad Nieuweschans hebben gisteravond een petitie ingediend tegen de verkeersoverlast in hun dorp. Dat deden ze tijdens een raadsvergadering van de gemeente Oldambt. Hun boodschap: maak een einde aan het sluipverkeer in onze straat. 41 van de 49 adressen zetten hun handtekening. Want sinds de herinvoering van Duitse grenscontroles in 2024 nam het sluipverkeer flink toe in Bad Nieuweschans. Navigatie-apps sturen verkeer via de kortste route door het dorp om files bij de grens te omzeilen. Geen fruit en kaas op de vismarkt in stad vandaag, maar banen. De vismarkt is vandaag namelijk het toneel van een banenmarkt. Zo'n 80 werkgevers en organisaties hebben er een kraam en er wordt goed handel gedreven, zegt organisator Dirk Drent.
10: Want echt wat mensen worden daar aangenomen op die markt. Ja, vorig jaar gemeente Groningen hebben 3 aangenomen die niet eens wisten dat ze er waren. Want het voordeel van het plein is natuurlijk de vismarkt. Ja, dan lopen ze op een dag 10.000 mensen.
9: En de banenmarkt die is vandaag van 11 tot 5. De stremming van de tijdelijke vissersbrug in stad duurt nog zeker enkele weken, verwacht wethouder Mirjam Wijnja. Afgelopen zomer ontstonden meerdere keren problemen met de tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Dat had volgens Wijnja te maken met het vaarseizoen. Dan moet de brug vaker open en dicht dan in andere periodes. Wanneer de tijdelijke brug weer open kan, is nog niet duidelijk. De nieuwe vissersbrug moet volgend jaar klaar zijn. Op de Tolberterstraat in Leek is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde bij een fietsoversteekplaats. Door de klap belandde de fiets enkele meters voor de auto. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel. De aard van de verwondingen is niet bekend. En Groningse voetballers hebben gisteren niet weten te stunten in de Champions League. Luciano Valente ging met Feyenoord met 5-1 onderuit tegen FC Barcelona. De aanvallende middenvelder deed 84 minuten mee in Camp Nou. Romano Postema moest vanaf de bank toekijken hoe Viking verloor in Duitsland. De Noorse werkgever van de stadje ging met 3-1 onderuit bij VfB Stuttgart. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
13: Meubeldorp. Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: Of de pruimen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
17: Bouw of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
17: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, het is deze week Wereldsuïcidepreventieweek. Zoals er vanmorgen in Groningen de Walk into the Light wandeling. Wat dat is, daar ga ik zo over.

0: Somjeu, 8 minuten over 8:30. Het is deze week Wereldsuïcidepreventieweek. Marion Huiting is maatschappelijk werker bij Lentis, grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, en liep vanochtend in alle vroegte mee met de Walk into the Light wandeling. Marion, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor wandeling?
1: Het is een wandeling die in stilte loopt. Maar alle mensen die meelopen, weet je dat die suïcide hebben meegemaakt in hun familie, in het werk. Maar ook mensen die het niet hebben gered, maar ook mensen die nog leven. Dus dat weet je ook van elkaar.
0: Is dat ook een hele beladen wandeling, of juist niet?
1: Juist niet, nee. Er vloeien ook wel tranen. Omdat je weet, als je elkaar aankijkt, weet je, jij hebt iemand verloren. Of misschien leeft hij toch nog.
0: Ja, maar ook een wandeling waar je elkaar misschien kunt helpen.
1: Ja, alleen de wandeling zelf, dus bijna 3-4 kilometer, dan praat je niet. Onderweg zijn er wel 2 mensen. Een jonge vrouw heeft ook een heel mooi gedicht voorgelezen. Dat ging over het zwart of het donkerte in iedereen. Die iedereen wel soms heeft. En daar waar we ons allemaal in herkenden. Maar meestal kom je daar wel weer door.
0: Ja, want het is deze week de Wereldsuïcidepreventieweek. Jij bent daar beroepshalve ook mee bezig.
1: Ja.
0: Waarom is zo'n week belangrijk?
1: Ja, we denken veel te vaak in misschien een soort van roze wolk waar we allemaal op zitten. En dat het leven zo prachtig en geweldig is. En dat laten we ook op social media zien. Maar zo is het leven natuurlijk niet altijd. En dan is het ook mooi dat je eens een keer stilstaat met: hey, volgens mij is mijn buurvrouw wel wat meer te neergeslagen. Zal ik eens haar even vragen voor een kopje koffie? Of even als je in de trein zit, dat je denkt: hey, ik knoop toch even een gesprekje aan met die persoon tegenover mij. Dus zo'n suïcidepreventieweek is belangrijk om toch met elkaar in contact te gaan.
0: Ja, maar dat is niet een onderwerp waar je natuurlijk heel makkelijk over praat.
1: Nee, wij in ons werk natuurlijk wel wat gemakkelijker. Maar sowieso niet zo.
0: Nee.
1: Nee.
0: Want jij spreekt ook, en mag ook aan je vragen, ook, hè, als ervaringsdeskundige.
1: Ja, ik werk al heel lang in de GGZ, al meer dan 40 jaar. En ik heb zelf in de familie ook meegemaakt, helaas. Ook mensen verloren, ook een schoonzus. En ook mensen die me heel naast staan, die wel eens een poging hebben gedaan. Die gelukkig nog leven. En dat zette je nooit in je werk. Je had het daar niet over. Maar de laatste 10 jaar zet ik dat ook in mijn werk. Dingen die je zelf meemaakt. En naast mij zit ook nog een collega die dat ook doet. En dat is heel waardevol.
0: Ja, want dat is dus echt veranderd. En hoe is dat dan veranderd? Dat ineens je eigen ervaringen ook belangrijk kunnen zijn in zo'n gesprek?
1: Ja, je noemt het dan citizen science. Eigenlijk de ervaringsdeskundigheid van de burgers. Die werd eigenlijk nooit meegenomen in de wetenschap eigenlijk. In alle kennis en alle literatuur. Maar dat is wel een hele belangrijke kennisbron van ons allemaal. Dat zou ook voor jou zo zijn. Jij hebt ook je dingen meegemaakt. En die kennisbron werd nooit gebruikt. En iets van 15 jaar geleden, misschien al 20 jaar geleden, hebben we daaraan gedacht om dat ook te gebruiken. Die kennis die burgers zelf hebben.
0: En help je dat in je gesprekken ook?
1: Heel erg. Je hebt veel sneller heel diep contact met naasten. En ook met de cliënt. Maar wij, Sylvia en ik, zijn met name van contact met familie en naasten. Omdat wij de cliënt behandelen, begeleiden. Die wonen bij ons. Maar die maken altijd deel uit van een familiesysteem.
0: Ja. En omdat je het zelf mee hebt gemaakt, luisteren ze misschien ook veel meer of geloven ze je ook sneller? Werkt dat dan zo?
1: Ja, want als jij zegt, ik heb het ook meegemaakt, ik heb ook iemand verloren. Of ik weet ook hoe het is om dat een naaste onder een brug leeft, of zulke soort zaken. Dan heb je heel snel op diepe niveau contact met elkaar.
0: Ja. Maar dat is ook wel lastig, want dat betekent dat een diepe pijn die ergens van binnen zit ook steeds op je werk weer terugkomt dan.
1: Dat klopt, alleen je wordt wel verwacht dat je daar een opleiding voor doet. Om ook die afstand tot je eigen herstel te hebben. Dat als je bij die diepe gevoelens komt, dat je niet dat de cliënt of de familie niet jou moet gaan troosten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar je mag heus wel een traantje laten of laten zien dat jij geraakt bent. Ook nog door je eigen verdriet.
0: Ja. Nou is er vanmorgen ook een bankje onthuld. Een 113 bankje.
1: Ja.
0: Het nummer wat mensen kunnen bellen als ze in geestelijke nood zitten en daarover nadenken. Wat is dat voor bankje?
1: Die bankjes die staan ook bij het Lentesterrein in Zuid-Laren. En daar zijn Sylvia en ik ook bij geweest toen die 2 jaar geleden werd onthuld. Dit bankje staat aan het Hoornse Diep, aan het Hoornse Meer. Als je daarop zit, dan zie je de tekst ook van luister naar elkaar, zie elkaar, zoiets van zo'n tekst staat erop. Maar ook dat je eens even echt durft door te vragen of echt de stilte durft laten vallen als iemand verdrietig is bijvoorbeeld. Dus zie de mens, dat betekent het eigenlijk.
0: Ja. En luister gewoon naar elkaar en spreek elkaar eens een keer aan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Want zeker als iemand niet vrolijk is, dan spreek je diegene misschien juist niet zo makkelijk aan. Hè?
1: Dan ga je diegene liever uit de weg misschien. Zo Sylvia en ik zijn ook suïcidepreventietrainers. En dat is bij Lentes een hele grote groep collega's. Die ook weer collega's traint om zulke soort gesprekken makkelijker te maken. en bespreekbaarder te maken in de teams. Want mensen werken natuurlijk met cliënten, met burgers zoals jij en ik, die bij Lentis komen omdat ze suïcidaal zijn. En daar is een hele trainersgroep ook voor binnen Lentis gerealiseerd.
0: Ja, om toch te voorkomen dat zoiets gaat gebeuren.
1: Ja, en in gesprek te gaan. En dat zegt het bankje ook. Ga in gesprek. Durf elkaar te vragen.
0: Ja, nou, en dat is een mooie reminder misschien als je een keer toevallig op dat bankje gaat zitten.
1: Ja, dat is een mooie plaquette.
0: Ja, precies. Ja. Dankjewel voor je verhaal.
1: Oké.
0: Marion Huiting is van Lentis.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Noorsteestoorn van Remco Kerk.

0: koningsgoud van deze week is van Remco K. En heet Nasty Stone. Nou, we pakken het spelletje ook maar gewoon weer op tocht.
1: Voor Stijtse.
0: Aanwijzing nummer 2 was voor 8:30 te horen. Dit was hem.
2: De naam van dit dorp is Offlight van een weidevogel.
3: Ja. Ja, nou, ik denk het weerstation gaat linea recta naar Gea. Want ik kwam met de snipperij. Ik denk, kan niet missen. Maar het is fout.
0: Oh.
3: Hoe is mogelijk,
0: ja,
3: hè?
0: Wel mooi gevonden. Ja. Dan doen we nog een derde aanwijzing.
2: In dit Grunnigse dorp wordt ook wel vrijspro.
0: Oh. 050-3188-288.
2: In het Grunnigse dorp wordt ook wel vrijspro.
4: Voor Stijtse.
0: Hier is zangeres Harma Boer.
5: Ja. Ja.
0: Goedemorgen.
5: Dus.
0: Goedemorgen. Okay, ja. En ze heeft ook nog verstand van het weer. Nou, kom maar op.
5: Ja, zo is dat. Nou, in ieder geval hebben we op dit moment te maken met veel bewolking. Maar die bewolking die gaat wel breken. En dan hebben we de zon. En dat is ook gehouden ook. Want hij komt pas om 7:00 tegenwoordig op. En hij gaat om 8:00 soms alweer onder. Dus ja, die daglichtperiode wordt natuurlijk al korter. Dus en als we dan een beetje mooi weer willen hebben, dan mogen we in ieder geval 19 graden om. Maar dat is normaal voor dit seizoen. Nou, dat lukt vandaag ook. Want het lijkt in ieder geval droog te blijven. Storig aan zon. En de temperatuur met een zwakke tot matige west tot loter zuidwestelijke wind gaat richting 19 of 20 graden. Vanavond minder een hapkloots. De bewolking neemt touw. Vannacht wordt de kans loter op een buigrootte met een minimum van 12 tot 15 graden. En men trekt een paar buien over. Voor de rest is er ook wel zon. En met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt ook dan 19 of 20 graden.
0: Dankjewel.
2: In het Grunnigse dorp wordt ook wel vrijspro.
0: 050-3188-288. Je hebt nog een paar minuten. Maar misschien bel ik jou zo wel terug.

0: zoveel mogelijk over mij gaan. The Sister Sledge and he is the greatest dancer.
1: Voor Stijnsen.
0: Voor is Joyce. We zijn bij het moment aangekomen dat we iemand gaan bellen. Iemand die ons het goede antwoord heeft gehad.
2: Zo is het.
0: Hopen dat hij opneemt.
2: Ja.
0: Of zij. En het goede antwoord ook nog weten. Twee voorwaarden in principe wel om het weerstation te winnen.
3: Hey Erik.
0: Dag Erik. Met Edwin. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Erik, hoe heet je verder?
3: Meerman.
0: Meerman.
3: Ja, niet minder, maar meer.
0: Ja, heel goed. En waar komst weg?
3: Ik kom op de Kloosterhout.
0: En, waar is Joyce?
3: Joyce, die is in De Wilp.
0: In De Wilp, en luister naar.
4: Ik ben van Oorgien, De Wilp.
0: Ja hoor.
3: Ik ben in,
0: ja, ja, ja.
3: Eindelijk.
0: Einde, oh, dat horen we bijna elke dag inderdaad. Eindelijk, ja, eindelijk.
3: Ja, ja.
0: Heb je het vaak goed ook dan, of gaat het ook wel eens mis?
3: Ja, ja, ik wacht niet altijd tot de uitslag, dus ik weet niet altijd.
0: Oh, oké. Okay. Dus, maar je doet er altijd mee?
3: Ja, dan probeer het wel, ja.
0: Ja. Maar ja, dan, als je dan niet blijft luisteren, dan ben je het ongewis wat eigenlijk het goede antwoord is geweest.
3: Ja, nou, de gok dat, hè.
0: Ja.
3: Maar, ja. Gelukkig ben ik telefonisch bereikbaar.
0: Ja, nou, en dat is bij deze gelukt. We waren blij dat je de telefoon opnam, Erik, want je wint het weerstation voor Radio Noord.
3: Oh, mooi, dankjewel.
0: Ja, die gaan we binnenkort naar je toe sturen. Heel veel plezier daarmee.
3: Goed zo, dankjewel.
0: Fijne dag, hè?
3: Yo.
0: Yo, boy. We kijken even naar ons lopend vuur, hè, Sergej. Want het loopt ook nog steeds. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. Die oefening is momenteel gaande niet alleen op het oefenterrein Marnewaard, maar ook daarbuiten. Wat komt er binnen bijvoorbeeld?
2: Nou, Koos Kleveringa die maakt het vergelijk met een voetbalteam. Die moeten ook trainen om goed te kunnen presteren. Ja, een leger dat niet geoefend is, ja, die kan ook geen deuk in een pakje boter schieten. Dus ja, het zal wel moeten. En Maria Vrucht belde mij eerder vanmorgen nog even op. Ze zei, ja, ik heb in de oorlog ook de bombardementen meegemaakt. En schrok enorm van het geluid van de vliegtuigen die voor de oefening ook overvlogen.
0: Oh, dat kan me voorstellen.
2: Ik zat het raam ook nog openstaan.
0: Ja.
2: Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik weet het van mijn oma ook, die altijd erg schrok wanneer er ook een helikopterlaag overvloog. Dat zijn dan toch weer nare herinneringen die bovenkomen. Maar ja, toch is het belangrijk dat ze blijven oefenen.
0: Zo zegt zij, ja.
2: Ja.
0: Reacties die binnenkomen op de stelling en het lopend vuur. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. 050-3188-288 is ons nummer om met ons mee te praten. Bel ons gerust even of stuur een appje op hetzelfde nummer. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstand na 3/4 van de stemmen zegt eens, namelijk 75%. Bij de stelling Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. We praten er het komende uur ochtendploeg verder over. Dan duiken we ook in het groen en hebben we een mooie top 3 voor je.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Doral Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
10: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op korte termijn ook weinig op.
9: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
11: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
9: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Noord Nieuws met Mark Bogema.
13: Goedemorgen. Op de Winsumerweg in Groningen is afgelopen nacht een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Rond 4:30 raakte de bestuurder van de weg en botste tegen een boom. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. In Borger Compagnie is gisteren een paard door een houten bruggetje gezakt. De gemeente Veendam was al op de hoogte van de staat van de brug, maar zag nog geen reden om in te grijpen. Inmiddels is de brug tijdelijk afgezet en wordt er op korte termijn gerepareerd. En de gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het leen in beeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Gemeenteraadslid Hilbert Vlokstra laat het er niet bij zitten.
14: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is. Ja, dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen.
13: Meer nieuws om 9:30.
15: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
16: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
17: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Riga. Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
19: Riga.
17: Riga Keukens, daar word je blij van.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40-70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
23: Meubeldorp. Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen, open dag bij burgemeester Boerenpark in Haren. Komen de zaterdag voor Monumentendag. En wij namen alvast een kijkje.
27: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
28: Goedemorgen, Edwin.
29: Goedemorgen.

0: Melanie C van de Spice Girls en Lisa Left Eye Lopez. En Never Be The Same Again. Komende zaterdag, dan is het Open Monumentendag. En dan denk je al snel aan kerken, molens, herenhuizen. Maar ook groen kan een monument zijn. Zoals het 90 jaar oude burgemeester Boeremapark in Haren. Verslaggever Jeroen Berkenbos ging er op pad met leden van de stichting die zich over het park ontfermen.
1: Nou, wat je hier ziet is een ornament in het park. Typisch voor de Engelse landschapstijl. Die staat er ook al vanaf het begin. Oorspronkelijk zat er nog een deksel op, maar die is in de loop der jaren verdwenen, helaas. En je ziet hem heel veel terug op oude foto's, want het is natuurlijk een prachtig gelegenheid om ook foto's te maken.
2: Cor Harms, ja, u bent de voorzitter van de stichting. We hebben al een aantal plekjes gezien nu. Maar hoe kan het dat een park een monumentenstatus heeft?
1: Nou ja, dit is een park uiteindelijk wat is opgericht op initiatief van burgemeester Dirk Boerema van de gemeente Haarlem. Alleen die heeft nooit meegemaakt dat het park werd voltooid, want hij overleed voor die tijd. Nou, toen kwam het idee om voor hem een herdenkingsbank in het park te plaatsen en het park naar hem te vernoemen. Sindsdien is het park gewoon echt beeldbepalend hier in de gemeente Haarlem. Het ligt wat verscholen. Het is een verborgen parel in feite. En dat is voor de monumentencommissie de aanleiding om het park toch als gemeente monument aan te merken.
2: Want je zou niet verwachten dat een park, iets wat vooral groen is, dat een monument is. Dat denk ik vaak aan een gebouw of iets anders.
1: Ja, dat klopt. Maar ook wel parken zijn natuurlijk vaak culturele monumenten. En je moet niet vergeten dat dit park is aangelegd in het kader van de werkloosheidsbestrijding destijds. Dus hier hebben heel veel mensen ook aan gewerkt en er liggen ook heel veel herinneringen dus.
2: Sjado Lauwe, ja, u bent penningmeester, u loopt ook mee. Wat vindt u nou zo mooi in dit park?
3: De diversiteit van de beplanting en ja, dat het een natuurlijke vorm heeft. En het is ook uniek in Haren. Dit is het enige park van Haren wat eigenlijk zeg maar zo mooi is en zo divers is. En de hertenkamp vind ik bijzonder leuk.
2: En wat vindt u zo leuk aan het hertenkamp dan?
3: Het was oorspronkelijk niet ingetekend in het plan. Maar de overbuurman van de burgemeester Boerma, die had een hertenkampje achter zijn huis. Die wilde die kwijt. En toen is het hier gekomen. En dus eigenlijk vanaf de opening van het park is hier een hertenkamp geweest.
2: Heeft dit park er altijd zo mooi uitgezien?
1: Nou, in beginjaren waren de bomen toen niet zo groot als nu. Maar er is ook een periode geweest, eind vorige eeuw, in de loop van de 90e jaren, ging de gemeente over tot extensief onderhoud. Wat betekent dat werd alleen gras gemaaid. Ineens in de 5-6 jaar werden alle heesters bij de grond afgesnoeid. Voor de rest liet men de natuur zijn gang gaan. Dat leidde toch wel tot de verloedering van het park, eerlijk gezegd. Er werd ook veel rommel gedumpt. Er was overlast van jeugd. Kortom, er werd een steeds grotere ergernis van omwonenden.
2: Okay. En wat is er toen gebeurd dat het toch weer zo'n mooi park is geworden?
1: Nou, naar aanleiding van die verloedering hebben omwonenden de handen ineengeslagen. En hebben een stichting opgericht die zich het doel heeft gesteld om het park in oude glorie te herstellen. Dus zoals het ooit bedoeld is. En die stichting is opgericht in 2010. En sindsdien zijn we met allemaal vrijwilligers bezig om het park weer in betere doen te krijgen. En dus de afgelopen jaren, sinds we bij de gemeente Groningen zijn, is dat uiteindelijk ook gelukt.
0: Cor Harms, voorzitter van de stichting Burgemeester Boerenmanpark, zaterdag dus geopend tijdens Open Monument.

0: lichte teleurstelling verpakt in 4,5 minuut. Doe maar. En is dit alles? Nee, we hebben bijvoorbeeld dit nog.
1: Top 3.
0: Ja, ik was gisteren even aan de wandel, Sergey.
1: Ja,
0: ik dacht een droog moment gepakt te hebben. Het zonnetje scheen en toch ineens werd ik nat. Want het begon toch even zo'n klein buitje. En toen zag ik ineens een regenboog.
2: Ja, de combinatie van regen en zonneschijn.
0: Ja, en ik dacht, dat is

0: Ze komen binnen via Tineke, Albert en Bee. Bijvoorbeeld Frans Bauer en Marianne Weber. En
1: blijft
0: de,
1: goed, hè?
0: En de regenboog. Deze komt ook binnen. Het is een hele mooie plaat van een man uit Hawaii. Van wie ik me eigenlijk niet durf te wagen de uitspraak van zijn naam.
1: Nee.
0: Dus hebben we dat even, opgezocht. Vond het moeilijk.
2: Israel kam kavivo ole.
1: Ja. Kamakavivo ole.
0: Kamakavivo ole. Israel kam kavilo ole.
2: Israel kam kavivo ole.
1: Hula hula.
0: Helemaal liedje. Somewhere over the rainbow.
1: Kijk. Hoppa.
0: LK3 wordt natuurlijk al genoemd met alle kleuren van de regenboog. De regenboog.
1: De regenboog.
0: En deze is ook mooi, al deze plaatje. Marmalade op je brood. Look me up,
1: look me down. Ja.
0: Rainbow. En deze kan ook nog. Deze man die heeft mij een tijdje terug nog uit de slaap gehouden tijdens de feestweek bij ons in het dorp. I wanna see the rainbow.
1: Ja, toch is hij leuk, hè?
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: 90 cent terug.
1: Kan deze op Noord?
0: Jazeker.
1: Ja, wil je even appen met de baas of het kan?
0: Ja. DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Moeten we die draaien? Nou, laat dan maar weten. 050-3188-288. Of misschien heb je wel een hele andere suggestie. Dat mag je ook aan ons laten horen. Via 050-3188-288. De regenboog staat centraal vandaag in onze top 3.

0: Goed grun, Marieke. En Speed Me, zometeen Groningse Nice. Wat zit erin, Mark?
1: Ja, dan vertel ik over een nieuw hoofdstuk in de saga over het Groningse Lenin-beeld.
0: En daarna nog ons lopend vuur. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Op een paar seconden na is het 9:30, hier is het nieuws. Goedemorgen, Mark.
7: Goedemorgen. Op de Winsumerweg in Groningen is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Afgelopen nacht rond 4:30 raakte een auto van de weg, waarna die tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden afgesleept. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Hoewel de gemeenteraad later nog over de vergunning in debat gaat, vreest initiatiefnemer Freek Kupers dat de komst van het beeld van de baan is.
8: Nou, het gevolg is dat dit natuurlijk commotie veroorzaakt. Het gevolg daarvan is dat Henk Koop zegt, weet je, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik breng het beeld alweer terug naar Tjuchem. Weet je, ik heb geen zin in politieke toestanden of rebellie rondom dat beeld. Het was een leuk idee, maar als het met gedoe samengaat, dan zie ik er vanaf.
7: Zijn compagnon Henriette Davelaar zegt zelfs dat er zonder beeld ook geen centrum komt. In Borger Compagnie is gisteren een paard door een houten bruggetje gezakt. Omwonenden klaagden de afgelopen maanden al vaker over de slechte staat van de brug. En paardenverzorgers van de nabijgelegen paardenstal maken veelvuldig gebruik van de brug over het Borger Compagnie-Sterdiep. Dat ging lange tijd goed, maar gistermiddag zakte een van de paarden met haar been door een gat. De gemeente Veendam was al op de hoogte van de staat van de brug, maar zag nog geen reden om in te grijpen. Inmiddels is de brug tijdelijk afgezet en wordt hij op korte termijn gerepareerd. Op de vismarkt in Stad worden vandaag geen appels en haringen gevend, maar banen. Daar wordt namelijk een banenmarkt georganiseerd. Werkzoekenden kunnen er in gesprek met zo'n 80 potentiële werkgevers. Volgens organisator Dirk Drent biedt de banenmarkt veel voordelen.
9: Je moet de mensen rechtstreeks in de kraam natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk het mooiste van zo'n banenmarkt of banenbeurs. Dat je één op één direct contact hebt. Dus van beide kanten heb je direct een beetje gevoel. Hey, is het wat voor ons of is het niks voor ons?
7: En voor Donar begint zaterdag het serieuze werk. Dan starten de Groningse basketballers het seizoen in Zwolle met de strijd om de Supercup. Dat is het duel tussen de bekerwinnaar, Donar, en de landskampioen, Landstede Hammers. De fans konden gisteravond alvast in de stemming komen. Er was een openbare training in Martini Plaza, gevolgd door de spelerspresentatie en een handtekeningensessie. Een van de jonge fans beleefde onverwacht een hele speciale avond.
10: Mama die zei, ik heb een verrassing voor jou. En toen zei ik van, oh leuk, ik ben wel benieuwd wat. En dat wou ze niet vertellen en uiteindelijk gingen we hierheen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ook dat ze handtekeningen gewoon persoonlijk weer uitdelen. En het is gewoon een heel erg goed team. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk hoe ze met elkaar omgaan.
7: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Mark, dankjewel. Zometeen ons loopt het vuur. De fans moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. En daarna onze top 3. Vandaag is het thema de regenboog.
11: Vliegen met me mee naar de regenboog. Rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regenboog.
6: Zou Paul de Leeuw erin staan? Hij komt wel vaak binnen. Net als zij deze van Lucas en Gea. Acht Achter de regenboog heet hij. Ook Benny Nijman heeft ooit een liedje gemaakt over de regenboog.
12: Aan het einde van de regenboog, daar zal geluk te vinden zijn voor ons samen.
6: Ken ik helemaal niet deze. Leuk.
13: Ja, mooi.
6: En Dana Winnen, als altijd leuk om Dana Winnen te draaien.

0: Zeven regenbogen, zeven regenbogen.
1: Ja, heel goed.
0: Zoveel heb ik nog nooit gezien.
2: Ken ik niet.
0: Kan niet. Nee. En de Rolling Stones. Jan en Jacob bijvoorbeeld komen ermee. She's like a rainbow. 050-3188-288. We hadden nog een suggestie. Hier is Harma met het weer.
3: Droog liep droogsebliem en de zon is droog regelmatig bij. Temperatuur gaat richting 19 of 20 graden met een zwakke tot matige west- tot lote zuidwestenwind. Vanavond minder een hapklootjes, maar de bewolking neemt touw. Bovendien loten vannacht de kans op bui groter wordt met een minimum van 12 tot 15 graden. In Mun trekt een paar buien over, maar de zon die laat zich ook regelmatig zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest- tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
6: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
6: 0683-252-162.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij...

0: Tina Turner, de typical male.
1: Lopend vuur.
0: Deze week kun je ze zien, of juist niet, door het camouflagepak dat ze dragen. Militairen die oefenen in onze provincie, ook in de nacht, ook met luide knallen daarbij. Dat doen ze niet alleen in het militair oefendorp, nee, ook daarbuiten, in plaatsen als Kloosterburen, Zoutkamp, Warfhuizen. Een grote oefening, Falcon Leap, omdat we voorbereid moeten zijn op datgene wat zou kunnen gaan gebeuren in de toekomst. Zo laat het leger weten. Nou, wat vind je? Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. Wat zijn de reacties?
2: Ja, Konrad Bijkers die zegt, er is helemaal niets mee, niks mis mee, het mag overal wel. Gerald Abbering die vindt het allemaal maar onzin. En zegt ook, Nederland moet eens stoppen met die grootheidswaanzin. We zijn een klein land, stellen militairen op wereldniveau nauwelijks iets voor. We moeten ook niet overal vooraan willen staan. Maar ja, ik denk dan toch ook wel een beetje dat de veiligheid ook belangrijk is. En
0: helemaal geen leger, dat zou toch ook een beetje raar
2: zijn. Dat zou ook een beetje knullig zijn misschien. Ja, goed. Lammy Kingma die zegt, natuurlijk, ik schrik er helemaal niet van. Ik woon op zo'n 500 meter van het Lauwersmeergebied af. En het gebeurt regelmatig. Dat we parachutisten zien en dat er geoefend wordt. Dus eigenlijk voor haar de gewoonste zaak van de wereld. Klaas Rijkens die zegt, oefening baart kunst. Dus om de vrede te bewaren is het zeker goed om deze oefening nu te gaan doen. En Petra Steenbergen die heeft een bijzondere ervaring. Want ze heeft ooit eens een keer midden in een oefening gezeten.
0: Oh.
2: Kreeg zomaar een helikopter heel laag voor haar auto op een boerenweg overdag. Ja, prima. Ze heeft niets te verbergen. Dus gewoon vaart minderen. Ze bleven even hangen in de lucht. En gingen weer door. En dat zal ook voor andere oefeningen gelden. Als het van tevoren wordt aangegeven, zoals in dit geval het nu is. Dus ja, dan is er helemaal niks mee. Mis mee. Dikke prima zelfs.
0: Toch wel heftig. Wie heeft er dan voorrang, hè? De Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. Je kunt de hele dag nog stemmen. Geef alle ruimte voor. Via rtvnoord.nl en de app van Noord. 3/4 van de stemmen is namelijk precies 75%. Is het eens met de stelling, Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur. On a

Stella Lefty en Boston. Top 3. Gisteren was hij weer te zien, althans ik zag hem. Toen ik in de zon liep en ook gelijkertijd nat werd, want het regende. De regenboog. En die regenboog die is toch regelmatig bezongen. 3 platen over de regenboog. Dankzij Harma bijvoorbeeld, de Schotse band The Marmalade.

0: Henriette, Rolf, Richard, Rob. Nou, dan kwamen ze met deze van Paul de Leeuw. Vlieg met me mee naar de regenboog.
1: Top 3.
0: En zometeen vliegen we rechtstreeks de ochtend door in met Femke de Wallen. Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Sergen, die staan even lekker.
0: Swingen.
3: Yes, we zijn swingers.
0: Ja. Daar ga ik verder niet op in.
3: Oh.
0: Ben ik zo benieuwd naar jou. Dat verschrijven van je eerste plaat.
2: Nou, ik lig erop. Verbind niet vaak. Goed, ik moet even zoeken. Waar was ik ook alweer? De bewegingen van deze oude rocker leven voort in dit duet.
0: Een oude rocker in duet.
2: Nou, de bewegingen van deze oude rocker.
3: Moves Like Jagger van Maroon
0: 5.
3: Ik dacht even 4, maar het is 5, hè?
0: Oh, wat goed, Sergej.
2: Nou, het is 3-1.
0: 3-1 doen we morgen voor de eer en het leuke spel nog even. Zometeen als eerste plaat bij Femke in de ochtend door. Ik heb er nog eentje voor je. Nou, zouden we hem doen of zouden we hem niet doen? Gea en Richard kwamen met Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Even vingers hier in de studio. Gaan we hem doen?
3: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik kan ook geen andere plaat klaarstaan. Veel plezier met Femke. Fijne donderdag. Mooi. I wanna

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: doedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
8: Bouw- of metaalproject?
9: Staaldigitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Radio Noord.
13: De ochtend door.
14: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. Ik heb zometeen Chris Rea voor je, maar eerst Maroon 5 en Christina Aguilera. Most Like Jagger.

punten flink te pakken, Chris Rea. Josephine op Radio Noord in de ochtend door op deze donderdag 10 september. Fijn dat je luistert. Het zonnetje schijnt. Daar zijn we heel blij mee. Ja, wie weet of het droog blijft vandaag. Dat is nog even de vraag. Maar goed, dat maakt niet uit. Want

0: Die koffie dan?
1: Nou ja, ik niet. Maar deze, die komt weer langs zometeen na 22:30. Dan is ze weer bij mij in de studio. En dan gaan we horen wat zij heeft gemaakt van het gesprek van vorige week. Toen belden we met Chelsea. Chelsea die is een beetje gevoelig voor prikkels. HSP. En daar heeft deze een rap over gemaakt. En daar gaan we straks naar luisteren. En ik ben heel benieuwd. Ondertussen is het 22:50. En is de grote vraag wat ik zo meteen ga draaien op Radio Noord. Want die keus is namelijk helemaal aan jou. En dat mag van alles zijn. Een plaat waar je zin in hebt vandaag. Gewoon omdat het kan. Een liedje een speciale betekenis heeft voor jou. Een plaat die je misschien nooit meer hoort op de radio. Waarvan jij zegt, oh, die zou ik zo graag willen horen op Radio Noord. Nou, dit is je kans. 050-3188-288. Gewoon even laten weten welke plaat jij graag zou willen horen. Zometeen op Radio Noord. En dat kan dan binnen nu in een minuutje of 7-8 ongeveer. Dus wees er snel bij. Klim in die spreekwoordelijke pen. Pak je telefoon. Stuur mij even een appje naar 050-3188-288. En laat mij weten welke plaat jij zometeen wil horen op Noord.

0: Christopher Cross op Radio Noord en Ride Like the Wind in de ochtend door. Fenna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Of kan ik beter zeggen, goedemorgen?
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Want jullie zijn in Duitsland, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Wij zitten in een Halberstadt.
0: Halberstadt. Jij hebt mij verteld dat het in Oost-Duitsland ligt, maar anders had ik dat niet geweten, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja, dat klopt. Het ligt in het voormalige Oost-Duitsland, ja.
0: Ja, ja, uiteraard. Ja. Hey, en hoe is het daar?
1: Het is hier prachtig. We hebben nog steeds mooi weer. Elke dag nog een korte broek aangehad en een t-shirtje.
0: Lekker.
1: En vandaag is het iets koeler worden, de lange broek met een t-shirtje. Maar het blijft droog, dus...
0: Nou, heerlijk. Ben ik toch wel benieuwd. Waarom de keuze voor Halberstadt?
1: 40 jaar geleden ben ik in Blankenburg geweest. Dat is vlakbij.
0: Ja.
1: Toen waren de grenzen net open. En nou ja, dan zie je hoe alles... Want toen nog was. En je komt nu weer en het is gewoon een complete metamorfose. Alles is zo veranderd in die 40 jaar tijd. Het is niet meer oud, het ruikt me niet meer naar kolen. Alles is meer kleuren en ja, vroeger was alles grauw.
0: Ja, dus echt een heel verschil.
1: Ja. Echt een heel verschil, ja.
0: Wat was het meest bijzondere wat je hebt gezien de afgelopen week dat je er bent?
1: Wij zijn gisteren in de Dom geweest van Halberstadt. We hebben de hele geschiedenis meegekregen van de Dom. Mm-hmm. En ook dat hij in het begin van de Tweede Wereldoorlog bijna helemaal plat is gegooid door de Amerikanen. Dat ze voor die tijd alle schatten, reliquieën van de Dom in grotten verstopt hebben, zodat die bewaard zijn gebleven. En die hebben we gisteren ook allemaal kunnen bewonderen.
0: Wauw. Bijzonder,
1: lijkt
0: me.
1: En hij is er helemaal herbouwd, ja.
0: Ja, ja. Het is bijzonder, hè, dat je dan zo eventjes de geschiedenis instapt.
1: Klopt, ja. Heel mooi om te zien.
0: Ja. En de komende dagen nog plannen? Wat staat er nog op de agenda?
1: Nou, vandaag gaan we naar de Druipsteengrotten.
0: Oh, leuk.
1: De Bouwmanshulen of de Hermanshulen. Een van tweeën. En voor de rest, ja, we kijken per dag wat we gaan doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, nou kan het eigenlijk niet anders dan dat jij een Duits liedje aanvraagt.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: En er zijn er natuurlijk heel veel Duitse platen uitgebracht, maar ben ik toch benieuwd waarom de keuze op deze is gevallen.
1: Nou, die vind ik het meest passend bij het voormalig Oost-Duitsland. De 99 Luftballons, omdat die konden de grens over.
0: Ja, in de lucht was ze vrij, ja.
1: In de lucht was je vrij en in Berlijn zijn toen ballonnen opgelaten om te kijken wat er gebeurde als ze over de muur gingen. Mm-hmm. Dus ja, dat is daarom die keuze.
0: Ik snap hem helemaal. Dankjewel, Fenna. En ik wens jullie nog een paar hele mooie dagen daar in Halberstadt.
1: Dankjewel, Femke.
0: Oké. Hey, hoi.
1: Hoi, doei.
0: Doeg. Dit is Nena en Nooit Zich, Luftballons.

0: Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo in?
1: Ja, geen vergunning voor een beeld in Oldambt omdat het te hoog is en voor te veel ophef zorgt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Initiatiefnemer Freek Kupers van het informatiecentrum is teleurgesteld in de gemeente.
10: Je werkt ergens naartoe. Tot nu toe hebben we alles zelf daarvoor bekostigd. Het centrum zoals het er nu staat hebben we zelf bekostigd. Alle planologische dingen hebben we zelf gedaan. En van de gemeente hadden we een toestemming nodig. Waarvan ook in die 2 jaar is gezegd toestemming en dat is wat we kunnen doen. Want we hebben geen geld, maar we kunnen wel toestemmingen verlenen. En op dit moment blijkt dat daar dus ook vanaf wordt gezien.
9: Zijn compagnon Henriette Davelaar zegt dat er zonder beeld ook geen centrum komt. Op de Tolberterstraat in Leek is vanmorgen een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde bij een fietsoversteekplaats. Door de klap belandde de fiets enkele meters voor de auto. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel. Op de Winsumerweg in Groningen is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Afgelopen nacht rond 4:30 raakte een auto van de weg, waarna die tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het voertuig raakte flink beschadigd en moest worden weggesleept. De eerste resultaten van de wietproef zijn binnen, meldt Stadsomroep Oog. De proef experimenteert met de verkoop van gereguleerd geteelde cannabis. Groningen doet als 1 van de 10 gemeenten mee met de landelijke proef. Uit de resultaten bleek dat het aantal koffieshopbezoekers en hun cannabisgebruik ongeveer gelijk bleven. Ook is de illegale handel van cannabis nog niet afgenomen. Volgens onderzoekers komt dat onder andere door de lagere prijs en grotere hoeveelheden buiten de koffieshops. Op en rond het station in Winsum komt cameratoezicht. Dat meldt burgemeester Hans Broekhuizen van gemeente Het Hoge Land. Op het station worden regelmatig fietsen gestolen of vernield en in de sloot gedumpt. De burgemeester hoopt hier met het cameratoezicht een einde aan te brengen. In eerste instantie zal het om tijdelijk cameratoezicht gaan. En of de camera's ook definitief blijven, praat de gemeente nog over met ProRail en de NS. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl. Dankjewel.
8: En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
11: Vanochtend ligt druisterbliem en de zon is er ook regelmatig bij. Temperatuur gaat richting 19 of 20 graden met een zwakke tot matige west- tot lote zuidwestenwind. Vanochtend minder een hapklootjes, maar de bewolking neemt touw. Wonen loten vannacht de kans op buigroten wordt, met een minimum van 12 tot 15 graden. In buiten trekt een paar buien over, maar de zon die laat zich ook regelmatig zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt net 10 of 20 graden.
8: Dankjewel Harma. Ja, het is weer donderdag. En dat betekent dat onze rappende en zingende psycholoog Dees weer aanwezig is. Vorige week belden we met Chelsea. Chelsea die ervaart vaak prikkels, heeft HSP en wilde daar graag een rap over. Nou, zometeen gaan we Chelsea bellen en dan hoor je ook wat Dees ervan heeft gemaakt.
3: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Riga!
14: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
3: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
17: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.

0: UB40 en Chrissy Hynde en I Got You Babe op Radio Noord. Het is vandaag donderdag en dat betekent maar één ding. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed, maar ik ben een beetje zenuwachtig, merk ik.
0: Jij komt hier al binnen, een beetje half springend. Ik vind het spannend. Waar zit die spanning?
1: Ja, ik rap natuurlijk veel vaker, maar deze is wel lekker op tempo. En dan is het risico dat je je een keertje verspreekt. En dat kan je niet live doen op de radio. Ja, dat kan wel, maar het is niet zo flamboyant als dat ik zou willen zijn.
0: Nee. Dus de spanning zit hem in, kan ik hem foutloos?
1: Ja, nou, de spanning zit hem in. Ik ga hem foutloos doen.
0: Kijk.
1: Manifesteren, Femke.
0: Ja, wat mocht je nou denken, waar hebben die meiden het over? Nou, vorige week was jij hier ook natuurlijk, Dees.
1: Mm-hmm.
0: Vakantie was geweest. Vorige week was het de eerste keer weer dat jij hier was. Elke week dan ben jij, of in elk geval vaak, ben jij hier op donderdag. En dan gaan we iemand bellen.
1: Ja.
0: Iemand die graag een rap op maat wil of een liedje op maat wil. En dat mag over van alles zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, we hebben hele leuke onderwerpen gehad. De liefde, altijd heel leuk. Maar ook over een taxi, over je werk, over de relatie met je moeder, over alleenstaand ouderschap. Nou ja, alles is zo'n beetje wel voorbij gekomen, denk ik.
1: Supermooie onderwerpen.
0: Ja, ja. Ja. En vorige week belden wij met Chelsea. Chelsea, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij wilde heel graag een rap over dat jij een beetje dealt met wat prikkelverwerkingsperikelen.
2: Ja, klopt.
0: HSP heet het, hoogsensitief. Waar is de P ook alweer voor?
1: Persoon.
0: Ja, hoogsensitief persoon. En toen heb je uitgelegd wat dat eigenlijk met jou doet, hè?
2: Ja, klopt.
0: Kan jij nog één keer vertellen in het kort wat hoogsensitief persoon is?
2: Hoogsensitief persoon is dat alle prikkels die je op een dag krijgt, dat die harder binnenkomen dan bij andere personen.
0: Ja.
2: Kort uitgelegd.
0: Ja, en dan kan het zo zijn dat als jij dan heel veel prikkels hebt gehad, en dat kunnen geluiden zijn, dat kan licht zijn, dat kan drukte zijn, dat kan eigenlijk van alles zijn. Dat jij dan aan het einde van de dag, zoals mijn kinderen dan zeggen, een crash-out hebt.
2: Klopt.
0: Ja.
1: Helemaal niet herkenbaar bij jou, hè, Femke?
0: Nee hoor. Ah, heb je het over. Nee, dat is soms best lastig, hè?
2: Ja.
0: Ja. Jij bent hiermee aan de slag gegaan, Dees.
1: Klopt.
0: Kwam je eruit? Ja, waarschijnlijk wel, want je hebt een rap gemaakt.
1: Ja, ik kwam eruit. Ik vond het een uitdaging. Kijk, wat mooi is aan muziek is dat je mensen niet alleen iets kunt vertellen, maar dat je het ze ook kunt laten ervaren. En

0: lampen even laten flikkeren op het moment dat ik die rap doe. Zodat je echt kunt voelen en zien van... Ja, het is gewoon allemaal eventjes te veel tegelijkertijd. Nou, dat kan niet, want ik heb geen invloed op alle lampen in jullie huiskamers en auto's. Maar ik heb wel geprobeerd om het in de muziek een beetje te verwerken.
1: Ben je ook zo benieuwd, Chelsea?
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Goed zo. Dan ga ik hier lekker alles uitzetten. Jij mag lekker gaan luisteren, Chelsea. Gaan wij ook doen naar de rap over de overprikkeling. Deze, heel veel succes.
0: Dankjewel.

0: Voelt de spanning tussen twee vrienden in de hoek. Alle prikkels komen binnen, je eigen filter lijkt wel zoek. Of je bent lekker aan het werk, luistert naar een gesprek. De persoon zegt te ontspannen, maar jij hebt meer opgemerkt. Je voelt de trilling in zijn stem, je ziet de ademhaling staken bij het onderwerp dat jullie juist zo luchtig net bespraken. Je ziet en hoort en merkt meer, bent erg sensitief. Wat een ander snel ontgaat, dat filter jij dus niet. Het is bijzonder wat je kan, maar het kost ook energie. Dus na een dag in de prikkels overzie je het niet. Het volume is te luid, te veel geuren, kleuren, stemmen. Het liefst nu de ruimte uit. Alleen dat kan alles stemmen. Lichten uit, geen telefoon, even helemaal niets. Zodat jij het mooie weer ziet. Want sensitief zijn is prachtig. Genieten is intens. Creativiteit kent eigenlijk geen grens. Maar balans is lastig. Zoeken in de chaos. Als je die gevonden hebt, ga je weer helemaal los. Dus zie vooral de kracht van wat je voelt en wat je ziet. Want hoe intens jij kan leven, dat kan een ander niet.
1: Zo. Ja, prachtig, ja.
2: Heeft ze het gevoel een beetje kunnen vangen, Chelsea?
1: Ja, dit is gewoon wat ik dagelijks voel, ja, inderdaad. Dit is gewoon heel herkenbaar.
2: Nou, hij is nu van jou.
1: Ja.
2: We gaan hem naar je opsturen en hij komt ook online, denk ik, hè?
0: Zeker weten, alsjeblieft, Chelsea.
2: Pieper de piep hier.
1: Dankjewel.
2: Chelsea, jij heel erg bedankt en succes vandaag, hè?
1: Dankjewel.
2: Doeg.
0: Doei.
2: Ja, dat betekent dat hij eruit is. Dat hij nu van iedereen is. En dat betekent ook dat we op kunnen gaan naar een andere rap.
0: Nou, ja.
2: Dus heb jij dit geluisterd? Denk jij, ik wil ook een rap op maat. En dat mag iets zijn vergelijkbaars met wat Chelsea heeft ervaren of ervaart. Maar het mag ook iets heel anders zijn.
0: Wat je maar wil.
2: Wat je maar wil.
0: Stuur gerust al je verzoeken maar in voor jezelf. Voor een ander. Over een onderwerp waarvan je denkt. Waarom wordt daar niet over gepraat? Leuk voorbeeld. Urineverlies bij vrouwen heb ik een keer over gerept. Vond ik ook fantastisch. Ja, waren huisartsen die hadden een app gemaakt. Zulk soort onderwerpen. Het kan niet zo gek. Of ik wil er wel een rap over schrijven. Dus stuur vooral eventjes je verzoek naar deochtenddoor@rtvnoord.nl. Of app eventjes naar
2: 050-3188-288.
0: En dan zien we die graag tegemoet. Dankjewel.
2: Dag Dees.
0: Hoi.

Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising op Radio Noord. Zometeen dan gaan we tellen en bellen. En ik heb een plaat voor je klaarstaan. Ik ga er nog niks over zeggen. Maar je mag lekker aan de bak. Wat je ermee kunt winnen hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
12: Is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
14: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Radio Noord. De ochtend door.
18: Met Femke de Wallen.
19: Zweet op mijn voorhoofd om tel en bel goed te krijgen. Want het is pittig vandaag. Zometeen hoor je welke plaat het is na Shakira en Marco Borsato.

Let go. Shakira en Burna Boy en Die Die. Oi, oi, oi, oi, oi, heb ik toch een klus voor jou. Ik heb het zweet nog steeds op mijn voorhoofd staan. Deze is pittig. Hij is echt moeilijk. Kijk, je moet eigenlijk weten, we hebben een muziekredactie, die kiest de muziek uit. En die plant gewoon muziek in voor, nou ja, wat ik mag draaien, zeg maar. En soms heb ik daar vrije keuze in, vaak niet. Tel en Bel is gewoon heel vaak de derde plaat na 11 uur. En dat is gewoon vaak een plaat die de muziekredactie uitkiest met heel veel zorg. En soms voelen ze precies wat een goede plaat is om te tellen. En dat is bij deze plaat ook zeer goed gelukt, moet ik zeggen. Want het gaat om een liedje van The Three Degrees uit 1978. En we gaan zo een woordje tellen. Nou, die hoor je direct al heel erg veel. Ik laat even een klein stukje horen. Oh. Dan pakt hij natuurlijk meteen het intro. Wacht even hoor. Komt hij zo aan. Ik ga een beetje vooruit spoelen zo. Nou, je voelt hem al aankomen. Dat is het woord dat we gaan tellen. Giving. En die komt heel veel voorbij. Er zit ook een paar keer forgiven in. Die telt dan weer niet mee. Dus je moet ook nog opletten. Maar giving is het woord wat je gaat tellen. Giving is ook goed, hè, zonder de G op het einde. Maar dat is het woord dat we gaan tellen. Ik heb hier een getal op mijn briefje staan. Die is best hoog. Dus ik wens je heel veel succes. Je kan er wel wat mee winnen, want je wint het schoudertasje. Dat hele leuke schoudertasje, de fanny pack, zoals we hem liefkozend noemen. Die kan van jou zijn als jij weet zometeen hoe vaak je het woordje giving hebt gehoord. Ik zou, als ik jou was, even heel snel pen en papier pakken. Als je het op je vingers kan, zou ik heel knap vinden. Mooie uitdaging. Er is mij niets anders dan jou heel veel succes te wensen. En een beetje sterkte.

0: Ik hoop dat het allemaal een beetje is gelukt. Ik moest er wel even van bij komen, want er was weinig rust. Gelukkig op het einde eventjes. Maar goed, er komt een best hoog getal uit vandaag. En de vraag is nu natuurlijk hoe hoog. Je mag nu bellen 050-3188-288. Als je het weet of een gokje wil wagen. Goedemorgen, met wie?
1: Met Jansje.
0: Ja, Jansje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, was het een beetje te doen?
1: Nou, was wel veel.
0: Ja, pittig, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Ja, je moest er hard voor werken vandaag.
1: Nou, echt.
0: Ik ben wel benieuwd waar je op uit bent gekomen.
1: Ik dacht 70.
0: Oh, je zit zo warm.
1: Oh, nee, hè?
0: Ja, het is echt wel heel knap. Het is heel warm, maar het is niet goed.
1: Oké, nou, succes voor de volgende.
0: Dankjewel. Doei, doei.
1: Yo, hoi, hoi.
0: Hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Met Monique.
0: Dag Monique.
2: Dag.
0: Nou, hoe ging het bij jou?
2: Best wel moeilijk.
0: Ja, het was pittig vandaag. Waar ben jij op uitgekomen?
2: 69.
0: Oh, ook zo warm. Maar helaas, niet goed.
2: Ah, jammer.
0: Nee, nee, helaas. Oké,
2: bedankt.
0: Doeg.
2: Dag.
0: Doei, doei. Goedemorgen, met wie?
3: Henny.
0: Dag Henny.
3: Hallo.
0: Hi. Nou.
3: Ik heb 68.
0: Het is, ja, drie keer scheepsrecht. Dat is goed.
3: Nee, je niet.
0: En had je dat zelf geteld of hebben de andere dames jou een beetje geholpen?
3: Nou, ik heb zelf geteld. Ik heb alles gauw opgeschreven.
0: Nou, dat heb je heel goed gedaan, want 68 was inderdaad het goede antwoord.
3: Ja, mijn kleindochter zegt zij, maar die is nu weer naar school zelf.
0: Ah.
3: En ze zegt, oma, je moet proberen, je wil zo'n klein tasje hebben.
0: Oh. Nou, bij deze is het gelukt.
3: Nou, leuk.
0: Hoe heet je kleindochter?
3: Chantal.
0: Chantal. Nou, ik weet niet of je het hoort, Chantal, want je zit nu lekker op school, maar de tas is binnen.
3: Nou, hartstikke mooi.
0: Hé, hey, hij is voor jou. Je mag even blijven hangen en dan gaan we zorgen dat hij jouw kant op komt. En dan kan je dan mooi aan je kleindochter geven.
3: Ja, nou, dat zal ze heel leuk vinden.
0: Goed zo. Hé, hey, dankjewel en nog een hele fijne dag, hè?
3: Ja, dank je.
0: Oké, doeg. Ja, zometeen hoor je Chef Special op Radio Noord. Maar eerst deze heerlijke plaat van Mick Jagger. Let's work.

0: Kesha Special en In Your Arms op Radio Noord. Zometeen dan hoor je het laatste nieuws uit de mond van Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit erin?
1: Ja, een fan die nog even moet wennen aan de kleur van de stoeltjes. Ik vertel zo waar het over gaat.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Het is 11:55 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Initiatiefnemer Freke Kupers van het informatiecentrum is teleurgesteld in de gemeente.
8: Je werkt ergens naartoe. Tot nu toe hebben we alles zelf daarvoor bekostigd. Het centrum zoals het er nu staat hebben we zelf bekostigd. Alle planologische dingen hebben we zelf gedaan. En van de gemeente hadden we een toestemming nodig. Waarvan ook in die 2 jaar is gezegd toestemming. En dat is wat we kunnen doen. Want we hebben geen geld, maar we kunnen wel toestemmingen verlenen. En op dit moment blijkt dat daar dus ook vanaf wordt gezien.
7: Zijn compagnon Henriette Davelaar zegt dat er zonder beeld ook geen centrum komt. Op de Tolberterstraat in Leek is vanmorgen een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde bij een fietsoversteekplaats. Door de klap belandde de fiets enkele meters voor de auto. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel. De eerste resultaten van de wietproef zijn binnen, meldt Stadsomroep Oog. De proef experimenteert met de verkoop van gereguleerd geteelde cannabis. Groningen doet als een van de 10 gemeenten mee met de landelijke proef. Uit de resultaten bleek dat het aantal coffeeshopbezoekers en hun cannabisgebruik ongeveer gelijk bleven. Ook is de illegale handel van cannabis nog niet afgenomen. Volgens de onderzoekers komt dat onder andere door de lagere prijs en de grotere hoeveelheden buiten de coffeeshops. Op en rond het station in Winsum komt cameratoezicht. Dat meldt burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land. Op het station worden regelmatig fietsen gestolen of vernield en in de sloot gedumpt. De burgemeester hoopt hier met het cameratoezicht een einde aan te maken. In eerste instantie zal het om tijdelijk cameratoezicht gaan. En of de camera's ook definitief blijven, bespreekt de gemeente nog met ProRail en NS. Aanstaande zaterdag begint voor Donar het seizoen in Zwolle met de strijd om de Supercup. De Groningse basketballers nemen het daarop tegen de landskampioen Landstede Hammers. Gisteravond konden de fans alvast in de stemming komen tijdens een openbare training. Het was ook de primeur van de nieuwe kleuren van Donar. Vanwege de samenwerking met FC Groningen en Liekeurgers heeft het blauw plaats gemaakt voor groen. Voor deze fan was het nog wel even wennen.
9: Ik moet zeggen, ik vind de paarse stoeltjes, nu ik ze in het echt zie, vind ik ze er wel eigenlijk prima uitzien. Over het groen ben ik niet zo heel erg enthousiast. Ik vond blauw bij Donar altijd goed passen. Dus in die zin ben ik met de kleur niet zo blij. Maar ik snap het wel, als je gaat samenwerken met de FC, dat je die één gemeenschappelijke kleur neemt.
7: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
10: Vanmiddag is de regel motig zijn. De wind is zwak tot motig, komt uit het westen, loten wat meer zuidwesten en de temperatuur loopt op richting 19 of 20 graden. Vanavond minder dan hapklodens, maar de bewolking neemt toe en loten vannacht wordt de kans op bui groter met een minimum van 12 tot 15 graden. En men trekt een poel buien over, maar de zon die laat zich ook wel zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
6: Dankjewel.
11: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
0: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
1: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
13: De bladeren vallen en de

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
4: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

Een van mijn mooiste vakanties ooit is een reis die ik in 2003 met mijn ouders heb gemaakt. Toen vlogen we met mijn zusje en mijn ouders en ik naar Amerika. En dan landen we in the land of the Delta Blues in Memphis. En daar zijn we een aantal dagen gebleven om vervolgens naar New Orleans te rijden. En toen naar Nashville en toen uiteindelijk weer terug naar Memphis. Echt fantastische reis. Niet alleen die steden die zo vol zitten van muziek, maar ook de natuur daar. Er is een plekje daar ergens tussen Memphis en New Orleans, waar gewoon, ja, zulke mooie natuur is. En waar de geschiedenis van die hele slavernij in dat land, wat natuurlijk verschrikkelijk is, ook nog wel zichtbaar is. Maar zo mooi. En elke keer als ik deze plaat van Mark Cohn hoor, Walking in Memphis, dan zie ik mezelf weer door die straten, door Beale Street lopen in Memphis, waar het echt vol zit met kroegjes. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar goed, 23 jaar geleden wel. En er was één kroegje en daar hoorden wij dit liedje. I got

0: ook schitterend mooi natuurlijk. Er waren twee mannen die waren aan het zingen en die zongen dit liedje, Peaceful Easy Feeling. Dus mijn zusje en ik die waren natuurlijk helemaal gek van muziek. Dus we zeiden, weet je wat, Hi, mijn ouders, kom, we gaan even hier naar binnen. Dus dan gingen we een drankje doen en lekker luisteren naar muziek. Ja, en zoals dat gaat in Amerika, je bent heel snel vrienden met mensen, je praat overal. Iedereen die is helemaal supportive en vindt elkaar helemaal geweldig. Op een gegeven moment kwamen die mannen erachter dat wij zongen. Dus uiteindelijk hebben we samen met deze mannen een ander liedje van de Eagles gezongen. En dat was echt een van de vele hoogtepunten van deze reis. Dus elke keer als ik Mark Cohn hoor, dan moet ik denken aan dit liedje van de Eagles. En dan moet ik denken aan al die mooie herinneringen daar. Ja, ik weet niet wanneer ik weer terug ga naar Amerika, maar deze herinnering pakken ze in elk geval niet meer af.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en over muziek gesproken. We hebben ook heel veel mooie muziek in onze eigen provincie. Ik ga zo meteen de nummer 1 draaien van de hitlijst van Radio Noord. De Noord 9 met de 9 populairste platen van dit moment. Maar niet voordat ik eventjes de top 3 met je doorneem. Want op nummer 3 staat deze week dit hele leuke liedje van Marieke Schenk. Arena.

Ja, en Erwin de Vries, die gaat ook erg lekker hoor. Hij staat deze week op nummer 2 met zijn testosteronie. Ja, en deze plaat die staat echt al 6 keer op nummer 1. Al 7 weken in de lijst, waarvan 6 keer op nummer 1. Samsland hoor je nu. En Dada Dansen in de Noord 9 op nummer 1. Natuurlijk op Radio Noord.

0: vroeg hem al de hele week aan, deze plaat. En Carola appt mij net dat ze heel blij is dat hij eindelijk voorbij komt. Want ze vindt dit zo'n mooi liedje. Still van Carol G en Bruno Mars op Radio Noord. Ondertussen zit ik even tegenover mij te kijken. Daar zit Nimi nou alweer. Goedemorgen.
1: Mooi.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Bomvolle show hebben we.
0: Ja?
1: Ja, dus...
0: Wat gaan we doen dan?
1: Nou, wat gaan we allemaal doen? Ja, jongens, we gaan eens even kijken waar dat Leninbeeld nu staat. Of waar het heen wordt vervoerd. Want dat is natuurlijk één grote rel ondertussen aan het worden. Wat al een maand lang duurt. Het terrein van Zummerbühne wordt nu natuurlijk afgebouwd en afgebroken. Maar ja, dat beeld waar heel veel om te doen is. Waar gaat dat nou heen?
0: Ja.
1: Het mag nergens staan. Maar het moet ergens heen natuurlijk. En Elwin wijkt niet van de zijde van het Leninbeeld. Dus we gaan straks eens even schakelen met Elwin. Nou, ik weet niet of je toevallig Eva Jinek gisteren hebt gezien. Maar daar zaten Splinter, Chabot en Joep van het Hek. Zaten heel enthousiast te vertellen over een bepaald museum in Groningen.
0: Oh!
1: Ja, die waren helemaal echt lyrisch waren ze. Dus daar hebben we een stukje van. En we gaan even bellen met dat museum. Van wat doet dat, deze gratis reclame eigenlijk met je? En wat merk je er tot nu toe van? En aan de hand daarvan dacht ik ook in Altijd Wat Anders. Leuk om het over musea te hebben. Wat is nou, welk museum in Groningen moeten we bezoeken? Kijk, je hebt natuurlijk het Groningen Museum. Iedereen kent dat wel. En zo zijn er nog wel twee of drie musea die iedereen wel kent. Maar... ja, ik ben ook wel eigenlijk wel op zoek een beetje naar de wat meer onbekendere paarden.

0: pareltjes. Dus ja. Ben jij naar een, ook al is het een huiskamermuseum, ben jij ergens geweest waarvan je zegt, daar moet iedereen heen. Vertel het dan even. En ik ben ook wel even benieuwd naar jouw laatste museumbezoek. Ja. Dus dat gaan we doen. We gaan bellen met de knabbel en babbel van de run Winschoten. Doe jij mee trouwens?
1: Ja, dat is weer een heel verhaal. Ik heb het natuurlijk weer opgegeven, want ja, ik bedoel, als je een evenement bij Noord, dan doe ik mee.
0: De 10x10, de estafette dan?
1: Ja, de estafette. Wij doen met 10 collega's doen we mee aanstaande zaterdag. Dus dan doen we elk 10 kilometer. Vorig jaar hadden we 2 groepen.
0: Zo.
1: Toen vielen er ook wat mensen uit. Dus heb ik 2 keer 10 gelopen ook nog.
0: Zo.
1: Maar ik ben, maar ik ben niet getraind. Want ik ben ruim 14 weken geleden eigenlijk gestopt met hardlopen. Nadat ik een jaar lang echt 3 keer in de week trainde.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, lang verhaal. Ga ik daar wat over vertellen? Nou, dat ga ik wel doen. Als je als vrouw zeg maar een bepaalde leeftijd bereikt, dan krijg je te maken met iets wat tegenwoordig de perimenopauze heet. Er is veel om te doen, maar je lichaamssamenstelling verandert. Door de invloed van hormonen verander je. Waardoor hardlopen, cardio sowieso, als vrouw zijnde eigenlijk helemaal niet goed is. Want je stuurt je lichaam in de stress. Je cortisol stijgt, waardoor je vocht gaat vasthouden, vet gaat vasthouden, meer moet eten. En als je dan te weinig eet, dan ga je ook weer cortisol aanmaken, waardoor je alleen maar groeit.
0: Oh, jongens.
1: Ja, het is een heel toestand en ik wil dat best wel een keer aankaarten, want het is helemaal niet leuk.
0: Nou, bij deze ook wel een soort van al aangekaart.
1: Ja, maar daardoor ben ik dus gestopt met hardlopen.
0: Je gaat ongetraind meedoen.
1: Nou, ik heb dus 2 weken geleden meegedaan aan een triathlon.
0: Ja,
1: de 20 kilometer fietsen en 500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen. Dat ging gewoon binnen het half uur, die 5 kilometer. Dus ik zit er nog wel in.
0: Oh.
1: Maar ja, het is...
0: Maar luister, vorig jaar heb je er 2 gedaan.
1: Ja,
0: het
1: komt ook wel goed.
0: Dat is een eitje voor jou.
1: Ja, het komt wel goed. Maar we gaan dus wel meedoen, superleuk.
0: Als jij rent, luister je dan ook?
1: Vorig jaar was ik dus niet aan het luisteren. En ik ga nu lekker chill lopen. Dus ik ga genieten en ik ga iedereen dag zeggen die ik tegenkom.
0: Nou, luister ook even naar de speakers daar. Want knabbel en babbel, ja, je hoort ze vanzelf. Rolf en Wieger.
1: Rolf en Wieger.
0: Dat zijn
1: waar
0: de twee mannen.
1: Ze?
0: Ja, waar staan ze niet? Meestal bij start-finish, maar ik heb het idee dat ze ook nog wel eens een beetje rondscharrelen. Maar dan met microfoon.
1: Ja, leuk.
0: Ze zijn de speakers en die ga ik zo even bellen. Want 50ste keer run, ja, wat doet dat met deze twee mannen?
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ik ga ze even dag zeggen, zaterdag.
0: Doe maar.
1: Oké. Okay. Ja, nou, leuk.
0: Doe ze de groeten.
1: Ja, ga jij ook meedoen? Wanneer ga jij nou eens hardlopen?
0: Nou, kijk, mannen op bepaalde leeftijd. Die... Nou, laten we eerst maar
1: Nee, het is helemaal goed. Ik snap het.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnegenhuis, Fleur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Door een defecte spoorbrug rijden er geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn. Dat betekent dat het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden stil ligt. De storing duurt waarschijnlijk tot 12:30. De provincie Groningen trekt €500.000 extra uit voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Schapen- en geitenhouders kunnen daarvoor subsidie aanvragen. En de vismarkt in stad is vandaag omgetoverd tot een banenmarkt. Zo'n 80 werkgevers en organisaties hopen daar vandaag nieuwe medewerkers te strikken. Organisatie Dirk Drent noemt het voordeel van zo'n markt.
13: Dat je één op één direct contact hebt. Dus van beide kanten heb je direct dat beetje gevoel. Hey, is het wat voor ons of is het niks voor ons?
12: Meer nieuws om 12:30.
11: Tot dan.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de appels van Oudebos.
16: iets zoets.
17: Of de pruimen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
20: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
21: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
11: Goedemiddag, waar wordt het leenenbeeld naartoe versleept? Dat hopen we zo te horen van collega Elwin Baas.

0: Die prachtstem van Amy Winehouse samen met Mark Ronson en Valerie. Ja, en we hoopten nu naar een graanveld te kunnen gaan waar het Leninbeeld meters en meters hoog wordt weggetakeld. Maar omdat het nu wordt weggetakeld, kan Elwin nu nog eventjes niet hier op de radio vertellen wat ermee gaat gebeuren. Dus dat hopen we zo nog mee te kunnen krijgen. Dus laten we snel naar een ander mooi onderwerp gaan. Want ik weet niet of je gisteravond toevallig de dagelijkse talkshow Eva hebt gezien, met Eva Jinek natuurlijk. En daar hadden ze een vraag uit staan. Welk museum moet je echt gezien hebben? En daarvoor gingen Joep van het Hek en Splinter Chabot, de zoon van Bart Chabot natuurlijk, naar het Mulman Museum in Appingedam. En tijdens die uitzending van Jinek gisteren op landelijke televisie spraken ze over hun bezoek. En nou, ze waren behoorlijk enthousiast.
1: Nog nooit van gehoord. Je bent helemaal weggeblazen door dit museum.
2: Het is waanzinnig. Het is echt waanzinnig. Het is eigenlijk, als je het in een roman zou vatten, is het een avonturiersboek. Het is een jongensdroom die uitgekomen is van deze Rob Mulman. En eigenlijk als 16-jarig jochie begint hij al met verzamelen. Speldjes, postzegels, strips op een gegeven moment. En pak een beetje 20, 30 jaar later is hij begonnen gewoon aan de grote stap, zijn eigen museum bouwen. En hij is nu al 30 jaar lang niet meer op vakantie geweest, want elke euro die hij verdient gaat in dat museum zitten. Hij woont al 20 jaar in dat museum. Hij heeft het zelf eigenhandig gebouwd.
1: We zagen trouwens beelden van buiten, prachtige shots, dat we het konden zien. Dit is binnen het museum, dit is Rob zelf.
2: Dit is Rob zelf. Hij is kunstenaar, schildert niet meer nu, maar hij is dus hij woont in dat museum, is daar alleen maar mee bezig. Gaat eigenlijk niet meer weg omdat hij het helemaal uitbouwt. Heeft kamers steen voor steen opgebouwd. Het is een, ja, je zou bijna zeggen een krankzinnig, maar in de positieve zin van het woord. Een gekte waar je enthousiast van wordt.
0: Ja, en zo ging die woordenwaterval maar door. Als laatste hoorde je Splinter Chabot. Maar die Rob waar ze het over hadden, dat is Rob Mulman, de museumeigenaar. Rob, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hij hangt ook nog aan de lijn.
0: Ja, heb je ooit op zo'n goedkope manier televisiereclame gehad, Rob?
3: Nou, ik vond het heel kostbaar om mee te maken. Het was geweldig. En ik bemerk ook aan mensen die dat gezien hebben, alsof de twee heren hun huiskamer binnentuimelden met de superlatieven waarmee ze kwamen. Ja. En dat was natuurlijk heel warm om erbij te zijn en mee te maken. Ja, het was echt een hele mooie ervaring.
0: Ja, ik heb het zelf gisteren niet gezien, maar jij zat ook in het publiek, begreep ik. Hoe reageer je dan als zij zo over jouw museum, zo'n lofzang op landelijke televisie daar over die hele tafel gaan gooien?
3: Nou, er werd me één keer gevraagd wat ik daarvan vond. En toen zei ik, nou, ik vind het fantastisch. Ik zou zeker gaan kijken daar. En dus ik hoop dat heel veel mensen dat dan ook gaan doen. Maar het voelde ook wel een beetje als een kroon op het werk wat je... Nou, wat ik dus eigenlijk al een halve eeuw mee bezig ben. Mm-hmm. Als kunstenaar, als schilder, schrijver, museumman enzovoort, verzamelaar. Een platform bieden voor heel veel collega's uit het hele land die dit soort realistische, figuratieve kunst maken. Ja, dat kreeg eigenlijk als het ware een lintje van de twee heren bij Eva Jinek.
0: Ja, want de twee heren waren ook langs geweest bij jullie. Maar het had een reden dat ze bij jullie langs waren. Want er werd heel veel opgeroepen om langs te gaan bij jullie. Hè? Meer dan 200 oproepjes zijn er binnengekomen. Heb je mensen aan het werk gezet of zo, Rob?
3: Nou, ik heb wel aan menig bel getrokken die ik maar zag. Ja. Maar dat het dus zo'n effect heeft gehad, dat had ik ook niet van tevoren kunnen bevroeden. En er zijn dus 500 reacties uit het hele land gekomen voor allerlei musea die natuurlijk ook aandacht willen of verdienen. Ja. Maar 200 voor Museum Mulman, ja, dat is ongelooflijk in perspectief gezien met de anderen.
0: En wat hebben ze gedaan bij jullie? Hoe verliep het bezoek?
3: Nou, dat was wel heel grappig om te bemerken, want ze kwamen dus binnen, de cameraman, iemand van de redactie en Joep en Splinter. Ja, en dan verwacht je iets. Het is al een grote boerderij, een zeer grote boerderij. Maar ja, wat ga je zien? En ze vielen echt van de ene verbazing in de andere. En dat was niet geveinsd. Het was echt oprecht, ja, eigenlijk verbouwereerd van jeetje mina, ja, dat dit allemaal hier is. Ja. Dus dat was wel leuk om te merken dat ze echt onder de indruk waren. En dat gisteren ook op een manier probeerden over te brengen.
0: Wat merk je nu al van die tv-uitzending van gisteravond qua aandacht? Is er al iets van te merken?
3: Nou, het was wel grappig, want we waren dus met een stuk of 20 damsters in de bus daar naartoe gegaan. En toen we terugreden, dacht ik, goh, toen kwam er iemand naar mij toe en die zei, Rob, wat erg. Ik zei, wat is er nou weer? Je hele website ligt eruit. Ik heb nog nooit zo gelachen. ik vond het geweldig.
0: Ja, want dit gaat natuurlijk, wat verwacht je ervan? Wat gaat hiermee gebeuren en hierdoor gebeuren?
3: Ik weet het niet. Ik denk natuurlijk dat er veel meer toeloop zal komen. Maar het was ook echt wel mede mijn bedoeling om het noorden op de kaart, meer op de kaart te zetten. Dat is geen witte vlek. Er zijn hier ook nog heel veel mooie dingen en waardevolle dingen te zien en te beleven. En ik hoop dat dat effect, want we zitten hier toch altijd een beetje met de afstand, hè, van en helemaal Appingedam. Ja, god, is de rand van Nederland. En op deze manier hoop ik, en daarom vond ik het ook fijn dat het gisteren niet over de afstand ging. Want vaak wordt gezegd van ja, maar je zit zo'n klerenend weg. Ja, dat is onzin. Zij zitten ook een klerenend weg. Precies. Weet je, dat is allemaal maar betrekkelijk.
0: Hey, Rob, dus juist hierdoor gaan wij straks in onze belrubriek Altijd Wat Anders, dat begint over een dik kwartier, gaan wij het over de Groningse musea hebben. Dus ik roep alle luisteraars ook op om hun mooiste museum in Groningen hier op een voetstuk te zetten. Maar even jij als kunstliefhebber, en natuurlijk je mag je eigen museum niet noemen. Wat vind jij nou het pareltje van Groningen, wat misschien nog niet heel veel mensen kennen, maar wat wel iedereen moet kennen?
3: Och ja, man, dat kan je niet aan mij vragen.
0: Nou, doe het toch. Man.
3: Want ik heb daar echt geen voorkeur in. Kijk, want elk museum heeft ook weer zijn eigen karakter. Ja. En wie van jouw kinderen vind jij het liefst? Ja, dat is toch ook niet te zeggen.
0: Nee,
3: dat, dus ik denk dat mensen gewoon lekker hun eigen keuzes moeten maken. Maar alle musea hier in Groningen zijn zeker de moeite waard. Dat
0: Kijk,
3: zeker.
0: Je kan ook nog de politiek in hierna, Rob. Dankjewel.
3: Ik geloof het ook.
0: En geniet nog lekker na van alle aandacht die er is vanwege die uitzending. Rob Mulman van het Mulman Museum in Appingedam. Harma, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je hebt alleen maar weerkaarten aan de muur hangen, denk ik. Geen kunst, hè?
4: Nee. Dat is niet echt kunst. Mijn laatste museumbezoek, dat was dan iets voor dat je er niet aan zit te denken als je aan denkt aan een museum. Maar ja, het is wel het museum. Het Zeemuseum in Delfzijl. Maar dat is ook alweer jodig.
0: Ja, dat is het museum-aquarium, zoals dat nu heet, toch? Ja, dat is geweldig.
4: Ja, dat
0: klopt.
4: Dat is hartstikke mooi. Dus op die manier, ja, dat wel. Maar ik ben niet in het even schilderij of dit of dat. Nee.
0: Snap ik.
4: Weerkoorten wel, die zijn interessant voor de komende week. Want, ja, het is eigenlijk een onderdag hoge druk. Dit weer lege druk. En het komt omdat hoge druk vanuit het zuiden van Europa continu wat tegengas geeft. Dat is positief. Want als er in storingen en fronten komen van over lege drukgebieden, die een beetje ten westen, noordwesten en oostelijke richting aan ons voorbij gaan, ja, dan is het wel gunstig voor het aantal millimeters aan regen. Maar ja, de dag van 1 augustus ben we natuurlijk nog niet vergeten. Met de hele dag regen, overtouw dikke plensregen en geen zon. Nou, en die zon die hebben we de komende donker in ieder geval wel, maar blijft niet altijd al droog. En op dit moment 17 navengroen in Slachten. Dat kan wel een beetje bij natuurlijk. De barometerstand doet 19 millibar. 91% luchtvochtigheid. Een rood schaal, een uurtje de zon erbij. Een zwakke tot motige wind. Die komt nu het westen kregen. En vanaf 10:45 zo'n beetje de zon. 20 kilometer zicht en ook nog maar 17 graden. En in windschoten 17,5 graden. Varen 0,5 millimeter. De stoute schriem aan de dag van gisteren. En op dit moment nog veel bewolken, maar de zon die bewaart inmiddels al wel wat. Ja, die zon die is er vanmiddag zeker goud bij. Vanuit het westen overal flinke opklots. Nu voor wat zon komt later wel weer wat bewolken. En de temperatuur loopt op richting 19 of 20 graden. Met een zwakke tot motige west dat later wat meer zuidwesten kwint. Vanavond nog opklots, maar storen gaan meer bewolken. En vannacht wordt de kans op een bui groter. 12 tot 15 graden als minimum. En men een poolbaan, maar er is ook wel zon. De wind motort tot vrije krachtig zuidwest-noordwest. Brengt 19 of 20 graden en loter een overnemende wind. En dat geeft voor in de nacht miskansen. Met een minimum van 12 tot 14 graden. In zaterdag droog weer 19 of 20 graden met relatief volk ook wel ruimte voor de zon. Zondag hebben we het op met buien. En morgen en dinsdag liet het weer droog te blijven. En de temperatuur gaat weer een stukje verder omhoog richting 21 tot 23 graden.
0: Ben je al geboekt?
4: Ja, maar night over.
0: Nee?
4: Nee, gewoon lezing, hè.
0: Ik vond het echt geweldig, Arma.
4: Ja, het heeft heel veel indruk op me, Max.
0: Ja, nou, op mij ook. Heel veel respect ook voor die...
4: Nou, dankjewel.
0: Fijne dag.
4: Jo,
0: bye. Bye.

0: Hot Chocolate Girl Crazy op Radio Noord. Ja, en dan nu naar dat hele bijzondere verhaal. Het speelt al meer dan een maand. Er is veel ophef over dat metershoge lenenbeeld dat midden in dat graanveld is gezet bij Oostwold. Voor Zummerbühne, dat openluchttheaterstuk van meerdere weken. En dat lenenbeeld, dat had daar een functie. En daar is dus ophef over gekomen. En het beeld wordt nu weggesleept, volgens mij. En daarom wijkt Elwin Baas niet van Lenin zijn zaak. Ja, een beetje een rare zin, Elwin, maar daar gaat het wel om vandaag, volgens mij. Wat ben je aan het doen en wat zie je?
1: Nou ja, kijk, om het verhaal heel ingewikkeld te maken, Nivino, is het eigenlijk een heel raar verhaal. Want hij zou vandaag naar het Graanrepubliek Erfgoedcentrum gebracht worden. Dat is een nieuw centrum aan het Oldambtmeer, hier niet heel ver vandaan in Oostwold. Want daar zal Lenin in bruikleen komen te staan. Maar dat gaat dus nu niet door. Dus nu wordt hij dus straks op een dieplader getakeld. En dan gaat hij weer terug naar huis, tussen aanhalingstekens, naar het terrein in Tjuchem, waar hij de afgelopen jaren heeft gestaan. En het is natuurlijk een beeld van 9 meter hoog. 14.000 kilo weegt hij ongeveer. Heeft op meerdere plekken natuurlijk de afgelopen decennia gestaan in Nederland. Want Henk Koop, de ondernemer die we, denk ik, de meeste Groningers wel kennen, heeft hem dus ooit uit Duitsland, geloof ik, DDR-gedeelte weggehaald. Heeft onder andere in Bad Nieuweschans gestaan, heeft in Assen gestaan, heeft in Enschede gestaan, heeft zelfs in de stad gestaan, kan ik me nog herinneren. Ja, en nu is er in één keer door Zummerbühne in één keer heel veel ophef over gekomen. En gaat het dus niet naar Oldambtie vlak naast bij Oostwold, maar gaat hij weer terug naar Tjuchem.
0: En wat is dan de rode draad in die ophef, om het zo te noemen?
1: Ja, het is het CDA in Oldambt die toch wel hoort bij de achterban dat er toch ook wel wat maatschappelijke vraagtekens geplaatst moeten worden bij het beeld. Kijk, we weten allemaal dat Lenin een belangrijke rol in het communisme heeft gespeeld vroeger. Maar ook wel een man is waar, daar worden termen als massamoordenaar bij genoemd, ook zeker wel bloed aan de handen had. En dat willen de boeren, wat je een beetje links en rechts hoort, de achterban van het CDA, de traditionele achterban, willen daar niet meer mee geassocieerd worden. Dus ja, dat is een beetje wat je proeft. Toen ik vanochtend ook nog wat aan het rondbellen ben geweest in het Oldambtse. En dat heeft het Oldambt, de gemeente, het college moet ik zeggen, heeft dus voorlopig in eerste instantie de vergunning niet afgegeven. Want je moet het zo zien, een beeld van ongeveer 4,95 meter mag je gewoon in je tuin plaatsen. Daar hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Maar als je een beeld hoger dan 5 meter ergens wil plaatsen, moet je een vergunning aanvragen. En het Erfgoedcentrum heeft dat gedaan. Wat ik heb begrepen van Henriette Davelaar van het Erfgoedcentrum, hebben ze daar ook de gemeente op goede gesprekken mee gehad. Altijd ook gewoon alle vergunningen hebben ze aangevraagd wat ze moesten aanvragen. Ook iemand van de gemeente is langs geweest. Ja, het leek allemaal in kannen en kruiken. Hij zou dus ook vandaag daar naartoe gebracht worden. Maar er kwam dus gisteravond een telefoontje, of eergisteravond, gisteravond geloof ik, een telefoontje van dat gaat niet door, de vergunning wordt niet verleend. En daardoor moet het beeld weer terug naar Tjuchem.
0: En hebben ze dan een reden ook gekregen?
1: Nou ja, inderdaad, dat het maatschappelijk toch wel discutabel is. Onrust moet dat gaan verzorgen, voor zorgen. Ja, en ze willen de gemeente laten weten in een reactie van, ja, wij zijn er voor alle Oldambsters en we willen dus niet dat mensen zich onveilig voelen in onze gemeente. Dus dat wordt een beetje als reden aangegeven. Ja, moet wel erbij zeggen dat er 7 oktober uit mijn hoofd een raadsvergadering of een debat wordt hierover gehouden in de gemeente Oldambt. En dan vervolgens kan theoretisch het college nog veranderen van mening. Maar in principe heeft dat debat ook geen invloed meer op de besluitvorming van het college. Het college hoeft dat niet via de raad te doen. Voorlopig lijkt het dat het er niet gaat komen. En de kans is zeer groot dat het ook uiteindelijk niet gaat komen.
0: Hoe ziet de dag eruit van de man die volledig in de ban is van Lenin en die niet van zijn zijde wijkt?
1: Nou ja, in ieder geval in eerste instantie al dik 2 uur moeten wachten. Want hij zou al eerder getakeld worden, maar het is een lastige klus, heb ik begrepen. Want het is natuurlijk geen standaard een kerstboom, wat ze natuurlijk ook regelmatig doen, hè, voor de grote markt. Die wordt ook omhoog getakeld. En hier komt iets meer bij kijken, omdat het natuurlijk een zwaar beeld is, wat ook niet zomaar qua vorm heel erg makkelijk op te tillen is. Dus daar komt wel wat bij kijken. En dat wordt nu bijvoorbeeld ook met militaire precisie wordt hij langzaam op de dieplegger geplaatst. Hij hangt nu inmiddels in de takels. Ongeveer een dikke meter van de grond af. En daar met 2-3 man kijken ze elke centimeter heel nadrukkelijk en goed waar die naartoe gebracht wordt. En dan wordt hij straks op die dieplader gelegd. Die net buiten Oostwold, bij het vliegveld waar Zummerbühne heeft plaatsgevonden. Ja, en dan vertrekt hij straks op de dieplader rustig aan richting Tjuchem. En ik heb begrepen dat hij ook weer rechtop wordt geplaatst. Naast de boerderij, of zeg maar op het terrein waar hij ook altijd gestaan heeft van de familie Koop.
0: Dankjewel.
1: Dus daar komt hij weer te staan. Dus hij wordt niet neergelegd. Hij komt gewoon weer rechtop te staan en dan afwachten. Wat dat in de toekomst moet gaan brengen met het beeld.
0: Onze collega Elwin Baas, die gaat er achteraan straks ook. Misschien wel achter dat grote vervoersavontuur aan. Zometeen Fleur met Noordnieuws. Daarna altijd wat anders over jouw favoriete museum in Groningen. Wat is het pareltje dat we misschien allemaal nog niet kennen, maar waarvan jij zegt, daar moet je echt een keer heen. 050-3188-288. Laten we de lijnen gewoon alvast opengooien, waarom ook niet.

0: flitsende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Flink over 12:30 al, dus hoogste tijd voor Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
9: Goedemiddag, ik liet een half uurtje geleden weten dat er geen treinen rijden tussen Groningen en Zuidhorn, maar die storing is voorbij. Het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden is weer op gang gekomen. De provincie Groningen trekt een 500.000 euro extra uit voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Schapen- en geitenhouders kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Tot nu toe zijn al 22 subsidies verstrekt in Groningen voor die wolfwerende rasters. Dat zijn speciale hekken die de kans op een wolfaanval op vee verkleinen. Iedere aanvrager van de subsidie krijgt maximaal 30.000 euro. De wolf wordt met enige regelmaat gesignaleerd in Groningen. Maar volgens Bij12, de organisatie die de aangerichte schade door wolven bijhoudt, leeft er op dit moment geen roedel wolven in de provincie. Op de vismarkt in stad vandaag geen groente- en viskramen, maar een banenmarkt. Werkzoekenden kunnen er in gesprek met zo'n 80 werkgevers. Maar volgens organisator Dirk Drent heeft de markt meer te bieden.
10: En je hebt ook een stukje opleiding, want heel veel bedrijven, bijvoorbeeld techniekbedrijven en zorgbedrijven, die bieden soms vaak ook wel opleiding aan. Dus als je vaak niet in die branche bekend bent en je wilt toch die kant op, ga in gesprek met dat soort bedrijven. Maar vaak doen ze wel werk en leren doen ze tegelijk.
9: De banenmarkt is er vandaag tot 5:00. De herinrichting van de Meerweg in Haren valt veel duurder uit dan verwacht. Uit onderzoek blijkt dat de fundering onder de hele weg in slechte staat verkeert. Daardoor moet het asfalt ook volledig vervangen worden. Er is bijna 700.000 euro extra nodig. Het volledige bedrag van de herinrichting komt nu uit op ruim 1,2 miljoen euro. En bewoners van de W-Mettingstraat in Bad Nieuweschans hebben gisteravond een petitie ingediend tegen verkeersoverlast in hun dorp. Dat deden ze tijdens een raadsvergadering van de gemeente Oldambt. Hun boodschap maak een einde aan het sluipverkeer in onze straat. 41 van de 49 adressen zetten daarbij hun handtekening. Sinds de herinvoering van de Duitse grenscontroles in 2024 nam het sluipverkeer toe in Bad Nieuweschans. Navigatie-apps sturen verkeer via de kortste route door het dorp om files bij de grens te omzeilen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
8: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
11: Vanmiddag is de regel motig zijn. De wind is zwak tot motig, komt uit het westen, loten wat meer zuidwesten en de temperatuur loopt op richting 19 of 20 graden. Vanavond minder een hap klodens, maar de bewolking neemt zou en loten vannacht wordt de kans op bui groter met een minimum van 12 tot 15 graden. En men trekt een poel buiten over, maar de zon die laat zich ook wel zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
8: En dan nu snel door naar altijd wat anders over Groningse musea. Welk pareltje qua Groningse musea wil jij graag hier op een voetstuk zetten? 050-3188-288. En wat is eigenlijk jouw laatste museumbezoek geweest? Waar ging je heen? Wat voor expositie was het? Ik ben heel benieuwd wat hier allemaal uit gaat komen. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
12: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
13: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
17: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 Joorsunweer en Rollo.
18: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.

0: 050-3188-288. Altijd wat anders over musea. En dat heeft alles te maken natuurlijk met die prachtige aandacht voor het Mulman Museum in Appingedam. Gisteravond op landelijke televisie bij de talkshow van Eva op NPO 1. Daar zaten Splinter Chabot en Joep van 't Hek. Zaten daar en waren heel enthousiast over het Mulman Museum. Even een klein stukje van die spraakwaterval.
1: Nog nooit van gehoord. Je bent helemaal weggeblazen door dit museum.
2: Het is waanzinnig. Het is echt waanzinnig. Het is eigenlijk, als je het in een roman zou vatten, is het een avonturiersboek. Het is een jongensdroom die uitgekomen is van deze Rob Mulman. En eigenlijk als 16-jarig jochie begint hij al met verzamelen.
0: Ja, en zo gaat hij Splinter maar door. En hij maakt prachtige reclame op zeer enthousiaste wijze voor het Mulman Museum.
3: Ben jij er al een keer geweest?
0: Nee.
3: Oh.
0: Er zijn sowieso, nou, er zijn meerdere musea waar ik nog nooit ben geweest. En het Mulman Museum staat wel ook wel op een verlanglijst. Waar ik nog steeds heen moet. En ik wil toch ook heel graag nog een keer bij Henk Helmantel langs. In Westeremden. Hij heeft me zelfs een keer persoonlijk uitgenodigd. Nou, dan moet je wel als de grote.
3: Ja, dan moet je daarheen.
0: Ja, dus dat. Henk, sorry, ik ben nog niet gekomen en ik wil dat echt. Maar het moet er ook echt een keer van gaan komen nu. Dus dat leg ik nu dan maar vast op de radio. En ik ben tegenover een museum opgegroeid. Het Openluchtmuseum in Warffum. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Ben je daar was geweest?
3: Nope.
0: Ah, dat is wel echt heel gaaf. Want je hebt daar allerlei huisjes staan. Het is een heel groot, best wel een groot trein. En met allerlei situaties van hoe ze vroeger leefden. Dus als je in zo'n huisje loopt, zie je precies, nou ja, hoe men vroeger leefde. Je hebt daar een oud pannenkoekenhuisje. Je hebt er van alles.
3: Staan er ook acteurs dan?
0: Nee. Misschien, er zijn wel eens een paar dagen dat ze wel eens wat organiseren, volgens mij. Maar je kunt er gewoon rondlopen zonder dat je acteurs tegenkomt, zeg maar. Over het algemeen. Dus dat is dan ook een beetje mijn tip. Komt ook misschien wel een beetje omdat, nou ja, omdat ik het heel goed ken. En het een warm hart toedraag. Maar ik ben wel ook wel heel benieuwd naar jouw favoriete museum.
3: Mijne?
0: Ja.
3: Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb er eigenlijk, vind ik zelf, te weinig gezien. Ik ga meer naar exposities toe.
0: Oh ja.
3: Het Groningen Museum ben ik natuurlijk wel geweest. En ja, weet je, in heel Nederland heb ik wel verschillende musea gezien. Maar in Groningen zelf te weinig.
0: Ja, de tattoo-expositie in het Forum had je het over, hè?
3: Ja, die vond ik heel
0: gaaf. Maar wat zie je daar dan?
3: Eigenlijk hoe het van, ja, de hele geschiedenis van het tatoeëren is begonnen. Waar is het begonnen en hoe verschillende stammen het doen. En ja, het heeft zoveel aspecten. Ja, dat is waar mijn interesse naar weer uitgaat.
0: Ja, nou, ik snap dat heel goed. En soms zijn exposities en musea waar je zelf ook iets kan doen, zeg maar, is misschien ook wel leuk. Vaak ook, zeker als je met kinderen bent, dan word je er ook een beetje bij betrokken. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw pareltje. Misschien zit in jouw dorp of in jouw straat zit wel een museum waar niemand van weet eigenlijk, of heel weinig mensen. En verdient die wel de aandacht? 050-3188-288 voor de mooiste Groningse musea. We gaan naar Godlinze. Mevrouw Hoeksema, goeiedag.
4: Goeiedag. Je mag wel Laura zeggen.
0: Oh ja, sorry. Laura, mooi.
4: Mooi. Nou ja, je zei ook een museum in het dorp. We hebben niet echt een museum in het dorp, maar nou, de kerk is op zich natuurlijk al een bezoekje waard. En ook eigenlijk wel een museum, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nou ja, die schilderingen die, toch?
4: Hè?
0: De schilderingen?
4: Ja, precies, ja.
0: Oh.
4: Ja. Wat ik dus ook heel erg mooi vind, is het Museaquarium in Delfzijl.
0: Oh ja.
4: Ook omdat het zo variabel is. En zo is op het ogenblik, ik geloof dat hij nog loopt, een tentoonstelling over scheepvaart.
0: Ja, klopt.
4: Dus allerlei scheepswerven en allemaal dat soort dingen. En, maar ze hebben dus ook nog een aquarium waar vissen in zwemmen en waterdieren en zo zijn.
0: Mm-hmm.
4: En dus dat is heel erg leuk.
0: Ook zeer leuk voor kinderen, Laura. Want ik ben daar nou meerdere keren al wel geweest met mijn kinderen. En die vinden dat ook geweldig om daar gewoon rond te lopen.
4: Ja. Ja, nou, en hè, wat je dus net al zei, het Openluchtmuseum in Warffum, vind ik dus ook heel geweldig. En
0: wat maakt dat zo mooi, Laura?
4: In Groningen zou je ook kunnen zeggen dat musea zijn.
0: Oh, gewoon naar een borg gaan. Dat is een museum op zich. Nou ja, ja, daar zeg je me wat. Want de Menkemaanborg bijvoorbeeld in het huis. En als je daar binnen loopt, ja, dat kun je inderdaad wel museum noemen.
4: Ja, hè, ja. En Nienoord en Verhildersum. Nou ja, dat zijn ook prachtige mooie dingen. En komend weekend is het dus een monumentenweekend. Dus ja, dus 2 dagen lang in de provincie de kus en te keur te gaan.
0: Ja. En Laura, wat is de functie van zo'n bezoek voor jou? Wil jij je gewoon verwonderen? Wil jij ontspannen daar weer wegkomen? Of wil je ook echt iets leren over geschiedenis bijvoorbeeld? Waarom ga jij naar een museum?
4: Het hangt ook een beetje vanaf wat voor tentoonstelling of het is. Maar als ik bijvoorbeeld naar het Groningen Museum ga, dan wil ik er ook wat van leren.
0: Mm-hmm.
4: En helemaal toen de afdeling archeologie er nog bij was. He, van de Wierden en dat soort dingen.
0: Ja.
4: Daarvoor moet je nou dus in huis zijn. En dat is eigenlijk een depot. Dat is niet echt helemaal een museum. Maar daar hebben ze dus heel veel over archeologie.
0: Ja.
4: Nou, ja, dus dat hangt een beetje van het.
0: Het heeft meerdere functies voor jou, zeg maar, een museumbezoek. Ja,
4: En ook, ook om het eventueel aan anderen te laten zien.
0: Ja. Hey, en vind je dat we genoeg musea hebben in de provincie?
4: Ik denk dat de musea wel misschien iets meer reclame mogen maken, helemaal in de provincie. Dat die wat meer ook weer mogen profileren, vooral dus met monumentendagen.
0: Ja. Want schreeuwen we het zelf wel? Want ik zat gisteren, ik heb het even teruggezien, die Splinter en Joep. Ja, kijk, dat zijn natuurlijk mooie praatjesmakers, hè? Dat bedoel ik positief. Dus die waren heel positief over dat Mulman Museum. Maar zijn wij zelf daar goed in om onszelf te verkopen?
4: Nou, het is op zich wel. Alleen de kunst die hij daar toont is voor mij te modern.
0: Nee, maar in het algemeen, zijn wij als Groningers er goed in om onszelf te verkopen en onze eigen musea ook te verkopen?
4: Nee, men is veel te bescheiden.
0: Ja.
4: En dat merk ik ook bij de kerken ook.
0: We mogen wel wat meer uitdragen dat we trots zijn. Ja. Want die trots, die hebben we. Dat staat volgens mij, daar hoeven we niet over te discussiëren, maar we moeten het misschien wat meer uitdragen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Echt, dus ook. Als je dus met mensen praat, vertel ook wat je doet. En vooral als je dus vrijwilliger bent bijvoorbeeld een van de kerken van de Stichting Groningen Kerken, zo ga ik vanmiddag bijvoorbeeld naar Hornhuizen toe.
0: Ja, Laura, over dat vertellen, dat kun jij heel goed, hè? Dat merk ik elke keer weer. Maar ik ga jou toch even onderbreken, want ik ga hem naar de volgende bellen.
4: Ja.
0: Maar bedankt.
4: Ja, oké.
0: Okay. En veel plezier, Monumentenweekend, hè?
4: Jazeker.
0: Doeg.
4: Doeg.
0: Doei. Ja, want Laura is natuurlijk heel enthousiast. En ze zegt terecht, we moeten er ook gewoon meer over vertellen. Nou, zij kan dat goed. Maar weet je wie ook goed kan vertellen? Anneke Nieborg. Goedemiddag.
5: Hallo. Goedemiddag, Nieuwinio. Nou ja, inderdaad. Ik hoor net Laura weer vertellen. Die blijft aan de praat. Dus aan hem ook wat gesprek mee gaat. En dan, altijd heel deskundig. En zij is zeer geïnteresseerd.
0: Maar wacht even. Anneke, jij bent samen in gesprek geweest met Laura.
5: Ja, wel enig wat mensen. Hè. Mijn man komt daar vandaan.
0: Oh.
5: Dus een tijd geleden
0: zat ze
5: op een bankje daar bij de kerk. En het hele verhaal begon dus. En we zijn ook naar binnen geweest. Inderdaad, daar waren die mensen ook bezig om die schilderingen aan het plafond weer te herstellen. En de boel weer op te verven en zo. Dus we hebben haar wel een paar keer ontmoet. Maar waar doe ik mee al?
0: Ja,
5: ik
0: vertel.
5: Ik heb bij Jinek, dus Meulman, gezien. Dus ben ik ook een aantal keer geweest in dat museum met een vriendin en met mijn man. Nou, het was verbazend. Meulman gezien. Dus ben ik ook een aantal keer geweest in dat museum met een vriendin en met mijn man. Nou, het was verbazingwekkend wat we allemaal zagen daar.
0: Ja, had je hetzelfde gevoel als dat

0: Oh ja, verlies. Ja, ik hou van musea sowieso, ja. Van historie en geschiedenis. Maar ik wil ook even vermelden, Helmantel, daar kom ik ook regelmatig. Oh. En Open Luchtmuseum Warffum. Ja. Nou, daar ben ik er maar. Ik heb een vriendin die is al jaren vrijwilliger daar. Dus en we hebben zoveel in Groningen. Ik ben niet zo heel erg dol op het Groningen Museum.
1: Waarom
0: maar dat
1: niet?
0: Komt, denk ik, door de strakke moderne uitstraling, denk ik hoor. Maar dat ligt aan mezelf.
1: Ja. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. En ik denk, maar wat ik wel weer grappig vind is het contrast, zeg maar. Dus,
0: ja, precies.
1: Het ziet er heel strak en modern uit, maar van binnen, wat daar hangt dan soms, dat kan juist heel mooi en klassiek zijn.
0: Ja, je hebt ook Blikmuseum, hè? Denk ik nog net aan in Niezijl.
1: Blikmuseum, kijk, maar dit soort tip, want wat is het Blikmuseum? Vertel eens.
0: Ja, die is heel groot. Och, mensen. Honderden blikken. Ach, hoe heet die? Ik kan niet helemaal op de naam komen. Af en toe dan lees je er wel eens wat van.
1: En, in Niezijl?
0: Ja, alsjeblieft.
1: In Niezijl, zei je?
0: Niezijl, ja. Okay. Ja.
1: Blik, trommel en oudheden.
0: Ja, nou nee, het zijn allemaal blikken.
1: Oh, oké. Okay. Ja, maar zo heet...
0: als je daar binnenkomt, de wand links en rechts aan proffelt, er aan plafond. Maar... En achterin allemaal, je kan er ook koffie drinken trouwens.
1: Ja, maar geen bierblikken, hè? Daar gaat het echt om van die verkade
0: koffie. Ja, gewoon. Koffie, ik ben ook verzamelaar. Ik heb ook 100 blikken. Ja, die zitten ook tijdelijk in de opslag. Oh. Ook blikken dus, hè.
1: Dus van, eigenlijk heb jij ook een soort blikkenmuseum, Anneke?
0: Ja, nou ja, mini hoor. Okay. Zo kun je het een beetje stellen, dat klopt, ja.
1: Maar kijk, dit vind ik leuk. Dus het Blikkenmuseum in Niezijl, dat is dan zo'n pareltje. Misschien dat heel veel mensen het niet kennen. Maar daar zijn we hier naar op zoek in Antwerpen.
0: Ja, je hebt ook behouden blik voor mij uit Huis en Meeden. Die is niet groot, maar dat is ook zo'n... hoe moet ik dat zeggen? Ja, ook een soort museumtje.
1: Ah, als iemand wel eens in behouden blik is geweest in Uit Huis en Meeden, bel dan want ik ben benieuwd hoe dat... Of in Niezijl natuurlijk.
0: Ja. Maar nogmaals, hoor, Helmantel, top en Openluchtmuseum Warffum uiteraard.
1: Mooi.
0: En de Menkema en de Verhildersum en de Vrijlemabord. Nou ja, we zijn rijk in de provincie, vind ik hoor.
1: Nou... Kijk, oké. Nou, dat is. Je hebt er een goed beeld van, Anneke, dus jij mag het zeggen.
0: Zeker.
1: Bedankt voor het bellen, hè?
0: Goed zo, graag gedaan. Tot
1: doeg,
0: dan.
1: Doeg.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi. Ja, die kwam er met een lijst, onze Anneke.
2: Ja, een hele lijst.
1: Dat is haar wel toevertrouwd. Het Blikkenmuseum, dus in Niezijl. Of in Uithuizen, begreep ik. Of Uithuizenmeden zit ook een Blikkenmuseum. Als iemand daar wel eens is geweest, laat het dan alsjeblieft even weten. Bel even, want ik ben benieuwd hoe dat is om daarin rond te lopen. En we krijgen nog wat appjes. Ook weer Openluchtmuseum het Hoge Land. Stuurt Gert een parel. Hij stuurde er zelfs wat mooie foto's bij. Ook Antje stuurde het museum in Warffum. Heel leuk, ook voor kinderen, omdat het kleinschalig is. En daardoor ook overzichtelijk voor de kinderen. En dan moet ik opeens denken aan de oude school die ze hebben ingericht daar. Met die oude schoolbankjes.
2: Ja.
1: Ja, en jij plaatst die foto nu mooi op tv, Roosmarijn. Dat zijn de foto's van Gert dus.
2: Ja, klopt. Ja. Prachtige foto's.
1: Echt zoals ze vroeger naar school gingen. En dat was ook het schoolgebouw daar in Warffum. Want het zit aan de schoolstraat. Dus dat is geen toeval. Echt leuk om daar eens rond te lopen. Ook inderdaad met kids. En dan kregen we inderdaad iemand... Hebt het ook nog over Henk Helmantel, zijn museum, hè?
2: Ja, dat klopt. Hilda kon helaas niet in de uitzending komen... want ze had niet genoeg tijd.
1: Geeft niet.
2: Maar ze wilde wel dat we het nog even benoemden. Want ze is er 2 keer geweest en ze vond het helemaal geweldig.
1: Ja, Helmantel die dus eigenlijk zijn eigen werk daar heeft opgehangen in Westeremden. Nogmaals, ik moet er nog steeds heen, maar ik hoor van iedereen dat betoverend is om daar eens een keer een bezoekje te brengen. Even kijken, wie hebben... Oh, nou hangt diegene weer op. Laat iemand aan de lijn. Nou, als diegene nog terug belt, want misschien dat diegene wel eens in Uithuizenmeden in het behouden blik is geweest. 050-3188-288. Of heb je een andere parel waar we misschien allemaal niet heel erg van af weten... maar waarvan je zelf wel zegt, daar moet je echt een keer heen. Kijk, Groningen Museum is natuurlijk bij iedereen wel bekend. We hebben, Helmantel is bekend, Musea Aquarium bekend. Maar juist die wat kleinere, wat onbekendere, daar ben ik nog wel op zoek naar. Zou ik mooi vinden om te horen. Veenkoloniaal Museum, Veendam, heb nu iemand... Ja, is ook een hele mooie. En dan gaan we even naar Anjo de Haan. Nou, wacht even. Anjo de Haan, goedemiddag.
3: Ja, Oh, ik word me zo herkend.
1: Ja, want jouw naam...

0: staat in beeld, Anjo. Want als ik het...
1: Hoe ken dat nou?
0: Ja, ja dat kan zomaar, Anjo. Ja, ik weet ook niet. Je hebt vaker gebeld.
1: Wat zachter zijn, zo. Anders gaat het piepen.
0: Ja, nee, dat gaat rondzingen. Anjo, ik had het net over het Openluchtmuseum met Hoge Land. En ik noemde dat mijn overbuurman.
1: Maar, welk museum?
0: Het Openluchtmuseum.
1: In Waalfum?
0: Ja.
1: Oh, ken ik wel.
0: Nou, want jij was mijn andere overbuurman, want jij woonde daarnaast.
1: Ja, ik woon erin zelfs.
0: Je woont... woon jij... Is dat onderdeel van het museum?
1: Ja, klopt. Ja, ja, in Huizen Lameres. Ja. Het huis van de veearts, gebouwd in 1882. En is onderdeel van het Openluchtmuseum hier in Waalfum.
0: Maar hoe werkt dat dan aan jou? Jullie zitten dan in een gebouw van het museum, maar het is niet zo dat iedereen zomaar bij jullie naar binnen kan lopen op een museum.
1: Jawel, we hebben constant mensen op de tv zitten. Nee, maar dat ben heel gescheiden compartiment. We bewonen één helft van het Grote Herenhuis en de andere helft is ingericht als museum. Dus een mooie schuur met een koets en een veeartsenij Furien en een perenstal en een gemak enzovoort. Ja.
0: En wat maakt... Ja, kijk, jij hebt natuurlijk een gekleurde bril op. Maar wat maakt dat museum... vertel.
1: Dat Openluchtmuseum is al een aantal keer neemt nou. Ja. En dat is een prachtig museum. Dat wordt erger nooit in touw. Dat is logisch. Word ik ook in op attenderen wil, dat is het Museum Wierdenland in Ezingen.
0: Ja.
1: Dat is een prachtig museum. En die vertelt ook de geschiedenis van het ontstaan van de provincie Groningen, met name Middag-Humsterland. En dat is 2500 jaar geschiedenis. Prachtig museum, mooi ingericht en de Muiterweert.
0: En koffie en taart zijn ook goed?
1: Prachtig. Ja, het is ook echt een mooi museum, maar mooi ingericht. En je kunt een goede kop koffie kopen in het dorp. Ja. En ze hadden tot voor kort een expositie over het thema bier.
0: Ja.
1: Ah, precies. Ja,
0: en is het ook West?
1: Ik ben er ook in mijn functie als fotograafvest in de dorp. En ik heb ook wat blikjes bier metgekregen. Wat speciaal brown is voor die tentoonstelling door.
0: Ja.
1: En prachtig. Heel mooi.
0: En het is ook echt op... Ja, IJzen is natuurlijk een prachtig dorp. Dus om door ook nog rond te lopen. Bij de kerk en zo.
1: Het is ook een museum dorp.
0: Ja. Ja.
1: Eigenlijk. Hè? Ja. Je kan door in de dorp rondlopen. En met eeuwenoude strootjes en gebouwen. En in de dorp de wierde op. De kerk, die wierde is voor een deel afgerond. Natuurlijk de professor van Giffen in het ziet. Het is tegenwoordig ondenkbaar dat het nog gebeurt.
0: Ja. Ja.
1: Maar daarom ben er ook van die spul die ben bewoord in dat museum.
0: Ja.
1: In Ezingen.
0: Ja, dus Museum Wierdenland in Ezingen in Ezingen, dat is die tip aan jou.
1: Een aanroder.
0: Nou, dat vind ik sportief als bewoner van het Openluchtmuseum te Hoge Land. Dat is dus een aande naamst. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, natuurlijk, maar dat zeg ik. Het Hoge Land is al een aantal keer genoemd in deze uitzending.
0: Ja, ja.
1: En daarom dacht ik van, ik ken rustig huis nog even nemen.
0: Anjo, dat betekent dus ook dat je een museumstuk bent.
1: Dat klopt. Wie woont ook echt achter de Groningers. Er lopen als mensen bij ons verderom langs. En Janneke, mevrouw, die hoort heel slim van Groningers. Dat zijn altijd Groningers, heel groot. Ja. En dat hoort niet wel eens door het enkele glas heen. Want we hebben natuurlijk museumglas. Dat is gewoon enkel glas.
0: Ja.
1: En dan hoort we wel van, die mensen die wonen echt achter de Groningers.
0: Ja, mooi.
1: En dat klopt ook.
0: Enkel glas dus, Anjo. Dat betekent dus ook dat het museum de energierekening betolt? Of...
1: Dat deden we zelf.
0: Och, kerel. Nou.
1: Ja. Ja, maar.
0: Bedankt, Anjo.
1: Graag gedaan.
0: Tot aan de mol.
1: Jo.
0: Hoi. Anjo de Haan was dat. Ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Maar dat is dus ook raar. Ik heb er 10, 15 jaar tegenover gewoond. En me nooit zo gerealiseerd dat zij dus in het museum wonen. Of voor een deel in het museum.
2: Ja, dat is wel echt bijzonder.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Prachtig, nogmaals, alle musea die hier zijn genoemd... zijn een bezoekje zeker waard. En nu hebt Gerard ook nog weer... Gerard is een vervent museumliefhebber... het mini Sigerlidas Vissershoeske... bij het Visserijmuseum in Zoutkamp. Nou.
2: Prachtig.
0: Kijk. Bedankt allemaal. We zijn weer wat namenrijker en we weten weer waar we naartoe moeten gaan. Dit was Altijd Wat Anders. Bedankt voor het bellen allemaal en bedankt voor het appen. Hoi.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
9: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Trajant en Frisius MC.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Radio Noord.
18: Tussen de middag.
19: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, ik ga zo bellen met de knabbel en babbel van Run Winschoten. Of misschien wel buurman en buurman. Of Peppie en Kokkie. Of Lucas en Gea. Radio.

0: Lekker meeblaren met John Farnham, You're the Voice. Nou, over The Voice gesproken. Je hebt Peppy en Kokkie, Knabbel en Babbel, Bassie en Adriaan, je hebt Buurman en Buurman. En je hebt Wieger en Rolf, en die klinken zo.
1: Categorie mannen, 70 kilometer, en de Mion Casanargio.
2: Groningen Atletiek, de tweede ploeg op de 9e plaats. En Veendam Atletiek op de 10e plaats.
3: Laatste ronde, en de Mion, Jurgen Geesink.
4: De hekken zijn dicht, want er is 1 uur en 10 minuten voor het verstrijken.
3: Gefeliciteerd! Solo over de stikkerlaan.
0: Ja, soms ging ze hem over die geluidsbarrière heen. Maar dit zijn dus Wieger en Rolf. Sinds jaar en dag de wedstrijdspeakers van de Run Winschoten. Die komend weekend natuurlijk weer wordt gehouden. Het hardloopevenement beleeft de 50ste verjaardag. En is in die tijd uitgegroeid tot een spektakel. Met de Lutje Run, Wandelrun, de 10x10 estafette. En natuurlijk die ultraloop van 100 kilometer. En alle hardlopende helden worden dan vocaal begeleid door Wieger en Rolf. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wie moet ik het kortst houden even in dit duo-gesprek?
5: Ja, altijd Rolf.
0: Altijd Rolf.
5: Nou, ik zou zeggen, doe Wieger maar.
0: Nou, kijk, dit geeft meteen alweer hoe jullie dynamiek is. Jullie doen dit al jaren samen. Hoe lang al, Wieger?
6: Ik heb geen idee. Ik weet niet, ik leef altijd in het moment. Dus ik ben ook niet van de historie of dat soort dingen. We gaan er nu gewoon weer een feestje van maken.
0: Maar Rolf, jullie zijn er niet sinds 1976 bij, toch?
5: Nou, ik was er in 76 wel bij, maar niet als speaker.
0: Nee. Okay,
5: als nieuwsgierige.
0: Heb je enig idee wanneer het wel begon, jullie als duo daar?
5: Oh, een jaar of 12, 13 geleden, denk ik.
0: Oké, dus dan...
6: Ja, wel langer, denk ik al.
0: Oh.
5: Nou, misschien nog wel langer, ja. Want
6: ja,
5: voor mij,
6: zeker.
5: Ja, voor mij was Frans Reijnen nog eens een keer microfonist... en die deed het alleen.
0: Oké, ja, en jullie dus met z'n tweeën.
5: Heel lang.
0: Als duo, hè, hoe doe je dat dan? Want je moet toch wel op elkaar ingespeeld zijn, je moet elkaar goed kennen. Hoe gaan jullie te werk?
5: Ja, dat is...
6: Goeie vraag.
5: Dat is voor ons ook nog altijd een vraag, maar we geven elkaar de ruimte. En op het moment dat de een bij de ander ziet dat er wat bijzonders gebeurt, of dat er een doorkomst is, of een bekende, dan geef je hem de ruimte om daar de dingen over te vertellen.
0: Ja.
5: Want uiteindelijk, je hebt 12 uur de tijd, dus dat komt allemaal wel goed.
0: En ja, Rolf, heb jij wel eens iets gezegd door die microfoon waarvan jij dan meteen eigenlijk op het moment zelf wel denkt, dit had ik niet moeten zeggen?
5: Nou, ik ben er nog nooit voor op mijn vingers getikt. Nee. Maar
0: Wieger,
5: ik ben wel iemand die altijd heel spontaan allerlei dingen roept.
0: Ja.
5: En zegt. En ook over mensen die lopen, voor zover mij dan bekend.
0: Ja, nee, daarom, daar schuilt ook een gevaar in natuurlijk. Hoe zit dat bij Wieger?
6: Nou ja, ik word er ook niet zo door geplaagd. Kijk, het is natuurlijk wel een vak en het is allemaal live ook. En als je iets gezegd hebt, dan kun je niks meer terug doen. Maar als je daarmee bezig bent, dan gaat het niet lukken. Dus je moet gewoon vanuit de spontaniteit dingen doen. En soms zeg je wel eens iets wat gewoon niet zo gelukkig is. Maar ik kan daar ook altijd weer op terugkomen. Dus ik heb ook wel eens gezegd, dat had ik niet moeten zeggen, of weet ik veel wat. Dat vind ik ook niet erg. Het is gewoon, het gebeurt op dat moment.
0: En jullie zijn met elkaar getrouwd zonder dat jullie vrouwen het zelf weten. Dat hebben jullie al eens een keer gezegd. Dus echt een duo zoals het hoort te zijn. En nou maken jullie veel sportevenementen mee, hè? Maar wat typeert nou die run? Laten we Rolvers even voorrang geven.
5: Nou, om te beginnen natuurlijk... Ik zeg altijd, welke gekkies lopen er nou 100 kilometer? En of een 50 kilometer? En welke gemeenschap kleedt zijn stad, dorp zo aan... dat het gewoon een feest is om zelfs op de fiets... er 's morgens heel vroeg, en dat doe ik om 6:30... al bij langs te fietsen om te kijken hoe het sfeertje is. Dat maakt de run tot de run.
0: Ja, wil de ander daar nog wat op aanvullen?
6: Ja, ik vind dit evenement is niks. Hier is eigenlijk niks mee te vergelijken. Er zijn ook zoveel mensen tegelijk op het parcours. Want je hebt dus 50 en 100 kilometer. Maar je hebt ook meer dan 200 teams estafette. Dus die zijn allemaal rondjes aan het rennen op een helemaal beveiligd parcours. En dat heb je eigenlijk nergens.
0: Nee. Nee. Zullen we de laatste 15 seconden, even, die laatste meters, even simuleren? En stel nou voor dat Oralek toch nog weer een keer als eerste richting die finish gaat. Pak hem maar op, jongens.
5: Ja, kijk eens aan, dames en heren. Daar komt de man van Winschoten, Mr. Run, Daniel Oralek. En hij gaat dan voor zijn vijfde overwinning. Geef hem een daverend applaus, Daniel Oralek.
6: Ja, Mr. Run, hij is binnen.
0: Zo kort heb ik jullie nog nooit gehoord. Maar we gaan lekker komend weekend naar Winschoten, jongens. Geniet ervan, want het is ook een beetje jullie feestje. Dat willen jullie niet zo zeggen, maar het is wel zo. Rolf en Wieger te horen bij de 50ste Run Winschoten.

Billy Joel, Uptown Girl op Radio Noord, 2:05. Een van de grootste hits van de afgelopen zomer. En of je nou in Nederland op vakantie ging of in Italië rondreed met 35 graden. Als je de autoradio aan had, elke uur bijna dit nummer. Maar wel lekker.

0: snap je wel, Rosemarie. Want jij was een beetje in de war. Want jij dacht, oh, is dat de Bauza met Magnetic? Want dat, zo begint dit nummer weer. Ja, het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar, al die zomerhits.
1: Ja, je hebt ook nog Silver Lines.
0: Ook
1: lijkt
0: nog.
1: Er ook nog op.
0: En toch vind ik het allemaal wel lekker.
1: Heerlijk.
0: Op een of andere manier. Weet je waar we wel gewoon één van hebben? Van Fleur. Gelukkig maar. En die heeft zo Noordnieuws met daarin.
2: Ja, klopt. Voor Donar begint komende zaterdag het serieuze werk. En één van de jonge fans had een speciale avond.
0: Oh, kijk. Meer om 13:30, zometeen na de reclame.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: 13:30, Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Groninger Museum moet de volledige rekening betalen voor de verhuizing van het Tjihuli-kunstwerk. Het kunstwerk van 70 rode, oranje en gele glazen hing eerder in het trappenhuis van het Groninger Museum en verhuist nu naar de Universiteitsbibliotheek. Het Groninger Museum kocht het kunstwerk in 2019 voor bijna 1 miljoen euro. Het was destijds de duurste aankoop in de geschiedenis van het museum. Ondanks financiële problemen van het museum is het nu dan ook opmerkelijk dat zij alle kosten van de verhuizing moeten betalen. Hoe lang het uitgeleende kunstwerk in de bibliotheek van de universiteit blijft hangen is niet bekend. De provincie Groningen trekt een 500.000 euro extra uit voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Dat zijn speciale hekken die de kans op een wolvenaanval op vee verkleinen. Schapen- en geithouders kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Tot nu toe zijn 22 subsidies verstrekt in Groningen voor die wolfwerende rasters. Iedere aanvrager van de subsidie krijgt maximaal 30.000 euro. De wolf wordt met enige regelmaat gesignaleerd in Groningen. Volgens Bij 12, de organisatie die de aangerichte schade door wolven bijhoudt, leeft er op dit moment geen roedel wolven in de provincie. Bewoners van de W. Mettingstraat in Bad Nieuweschans hebben gisteravond een petitie ingediend tegen verkeersoverlast in hun dorp. Dat deden ze tijdens een raadsvergadering van de gemeente Oldambt. Hun boodschap was: maak een einde aan het sluipverkeer in onze straat. 41 van de 49 adressen zetten daarvoor hun handtekening. Sinds de herinvoering van Duitse grenscontroles in 2024 nam het sluipverkeer toe in Bad Nieuweschans. Navigatie-apps sturen verkeer via de kortste route door het dorp om files bij de grens te omzeilen. Voor Donar begint komende zaterdag het serieuze werk. Dan starten de Groningse basketballers het seizoen in Zwolle met de strijd om de Supercup. Dat is het duel tussen de bekerwinnaar Donar en de landskampioen Landstede Hammers. De fans konden gisteravond alvast in de stemming komen. Er was een openbare training in Martini Plaza, gevolgd door de spelerspresentatie en een handtekeningensessie. Een van de jonge fans beleefde onverwacht een speciale avond.
13: Mama die zei, ik heb een verrassing voor jou. En toen zei ik van, oh leuk, ik ben wel benieuwd wat. En dat wou ze niet vertellen en uiteindelijk gingen we hierheen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ook dat ze handtekeningen gewoon persoonlijk weer uitdelen. En het is gewoon een heel erg goed team. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk hoe ze met elkaar omgaan.
2: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma.
14: Vanmiddag is de regen matig zijn. De wind is zwak tot matig, komt uit het westen, loten wat meer zuidwesten en de temperatuur loopt op richting 19 of 20 graden. Vanavond minder een hap klodens, maar de bewolking neemt af en loten vannacht wordt de kans op bui groter met een minimum van 12 tot 15 graden. En men trekt een paar buien over, maar de zon die laat zich ook wel zijn. Met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwesten wind wordt 19 of 20 graden.
0: Al dus de vrouw die te horen is op haar allereerste single. Als het in de zomer snijdt met Sprookwater. Maar ze kan ook gewoon heel goed op Radio Noord het weer vertellen. En dat blijft ze gelukkig ook gewoon doen. Nee, ze gaat niet de showbiz in. 2:04. Rick en Ronald hopelijk weer op pad. Rick was vorige keer nu natuurlijk te laat. Kwam helemaal niet opdagen. En daar heeft Ronald wat op verzonnen. Wat? Dat hoor je zo.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
18: Voordeelhaartjes.nl. Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij...

0: Nou, als Wyclef Jean er gewoon doorheen praat, doe ik het ook maar. Santana hoorde je met Maria Maria. Ja, dat is de grote vraag nu. Hebben ze elkaar gevonden? Want vorige week ging het mis. Eén kwam te laat, of de ander was te vroeg. Nee, één kwam te laat, want de ander was gewoon precies op tijd. En daarom zijn de voorzorgsmaatregelen genomen. Rick en Ronald, je hoort en ziet ze nu. En Ronald legt even uit wat er aan de hand is.
1: Kom er maar bij, Rick. Ja, we kunnen in de kast beginnen. En Rick, ik zal heel eerlijk zijn. Het is vandaag woensdag. Dus dit is een opgenomen opname. Zodat we zeker weten dat je er bent.
2: Ja, maar afhankelijk van de persoon tegen wie je praat is de realiteit altijd vertraagd, toch?
1: Je maakt dat gelijk wel heel ingewikkeld. Waarom was je er vorige week niet? We stonden echt op jou te wachten en je was spoorloos.
2: Ja, ik wilde jullie gaan vertellen waar ik was. Maar ik was aan het werk met waterkevers en waterdieren scheppen. En ik was mensen aan het opleiden, dus ik was ook heel veel aan het praten. En ik had mijn uur verrekend in de tijd. Want ik wist al, we verplaatsen af en toe. Dus als ik een locatie stuur, is die straks weer anders. Straks zijn jullie op de verkeerde plek. Dus ik wilde jullie locatie sturen van waar ik was. Maar toen bleek het al te laat te zijn. Ja. En toen hebben jullie dus voor niks mij gezocht. Maar ik heb daarvoor een excuus voor je gemaakt met de leerlingen. Kom maar even mee.
3: Ik heb een cadeautje voor je.
1: Oké. We gaan de kas in.
2: Je moet een beetje uitkijken dat je niet tegen de planten aanloopt hier. Want er zijn allemaal grote tomaten die nog moeten afrijpen. En als je daar vol tegen aanloopt, dan gaat het stuk. Dus we gaan een kleine manoeuvre rechtsom maken.
1: Oké. Je hebt het allemaal wel weer bedacht, hè, mijn jongen? Tussen de tomaten door. Want je hebt het er met de leerlingen over gehad.
2: Ja, ik moest even een excuus maken voor jou. Dus ik heb hier op tafel... Ja, beschrijf maar wat je ziet.
1: Ja, het is eigenlijk een hartje.
2: Het is een hartje.
1: Ja, het is een hartje gemaakt inderdaad van tomaten. Ja. Tussen twee komkommers in.
2: Ja.
1: En daarboven ligt een heel groot ui.
2: Dat is een aubergine.
1: Oké. Okay.
2: Maar de tomaatjes, dit hartje...
1: Hij ziet er wel uit als een ui. Dat vind ik heel knullig.
2: Omdat ik natuurlijk jouw hart gebroken heb afgelopen donderdag. Door verdwenen te zijn eigenlijk.
1: Ja. Nee, wij maakten ons ook een beetje zorgen. Want ik dacht, voor hetzelfde geld is er iets gebeurd.
2: Ja, maar gelukkig is mijn hart doet het nog. Er is niks stuk. Maar ik kan dit hart nog wel even voor je breken.
1: Ja.
2: En dan heb ik echt de lekkerste tomaatjes hier.
1: Ja. Ja.
2: Dit is toch top, hè? Ja. Dit is gewoon wat zonlicht.
1: Ja, dan...
2: Ken je die scène uit de Lord of the Rings... waar Denethor dan zo die tomaatjes heel vies eet? Nou goed, laat maar.
1: Ze zijn lekker. En dit is jouw manier dus om sorry te zeggen.
2: Ja, dit is mijn excuus aan jou.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Mooie kast trouwens.
2: Mooi, hè? Hier kweek ik allemaal groenten met de leerlingen. Dus je ziet hier komen nog weer nieuwe aubergines aan, zie?
1: Ja.
2: Prachtig, hè? Hoe dat paars gaat. Hier zijn puntpaprika's onderweg, daar zijn komkommers. Nou, de meeste afgeruipte tomaatjes zitten nu in jouw mond, dus je ziet weinig rood hangen. Achter je nog aubergines, dus daar nog een watermeloen. Er gebeurt hier van alles en dat doe ik hier met de leerlingen.
1: Voor die kinderen ook geweldig zijn inderdaad, dat je gewoon met hun gewoon in die natuur, in die kas, met die producten bezig bent.
2: Ja, dat is wat we hier een beetje doen. Ja, en hier zijn de kolen, daar kweken we vooral rupsen op. Wat wel interessant is, zie je hier deze dingetjes?
1: Ja.
2: Dit zijn de poppen van sluipwespen die uit hun rups zijn gekomen. Dus hier zat een rups van een koolwitje op zo'n kool. Daar hebben sluipwespen eitjes in gelegd. Die larven hebben in dat beest om de organen heen gevroten. Op een gegeven moment is die rups, nou was die klaar. Zijn de larven eruit gekomen, zijn gaan verpoppen. En vervolgens heeft de rups die poppen nog beschermd van die sluipwespen. En die zijn nu uitgekomen. Vet, hè? Gebeurt allemaal hier.
1: Dus je hebt hier de kool.
2: Dat was het, denk ik.
1: Je hebt hier de kool.
2: We moeten door.
1: Je hebt hier de kool dus voor de rupsen.
2: Nee, dat is eigenlijk voor de kolen. Maar het is wel leuk dat die rupsen erop zitten. Kan ik weer biologieles doorgeven.
1: Het is wel trouwens een hele kromme komkommer, hè?
2: Dit is een kromkommer.
1: Kromkommer.
2: Dit is een kromkommer.
1: Ja. Nou, hapje. Goed. Nou, hey, we gaan zo naar deel 2. In de studio draait een plaatje.
2: Ja.
1: Spuug me lekker uit, Mio.
0: Ah, ze hebben elkaar weer gevonden.
1: Daar
0: ben ik heel blij mee. Zometeen dus deel 2 van het opgenomen Rick met Ronald.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Hij spuugt er toch weer uit, volgens mij, hè, die Rick. Samen met Ronald daar dus in die kas. Ik ben benieuwd wat deel 2 inhoudt. Rick Middelbos is bij de microfoon en camera van Ronald Niemeyer.
1: Ik zoek je hem op, Rick, want je bent uit de kas. Oh, wacht. Nee, niks wacht. Wat sta je te doen, jongen? Je staat te graven met je helm. Oh, je wil iets laten zien.
2: Oh, ik ga de kikker.
1: Ja?
2: Rick pakt hem een kikker.
1: Ja? Dit is een compostbak.
3: Ja, en het is niet zomaar een compostbak. Ik had even nog wat voor moeten graven eigenlijk.
1: Ja, en jij graaft gewoon lekker door?
3: Ja, ik graaf hem door. Hier is het ook al helemaal warm, ja? Daar onderin. Dat is ook wel tof hoor.
1: Dat heet broei.
3: Ja, dat is lekkere broei. Ja. Ja, hier heb ik een bult aangelegd met houtsnippers. En het idee daarvan is, ik ben helemaal dol op neushoornkevers. Ja. En al vanaf heel jongs af aan. En ik had hier, ja, het is gelukt. Oké. Ik laat deze nog heel even liggen voor de verrassing. Ik had dol op neushoornkevers. Ja. En al vanaf heel jongs af aan. En ik had hier, ja, het is gelukt. Oké. Ik laat deze nog heel even liggen voor de verrassing. Ja. Maar laatst was ik hier

0: kevers van Nederland. Dit is de neushoornkever. En die leven als jong in composthopen als larven en van houtsnippers. Dus ik heb hier een houtsnipperbult aangelegd. Deze bak heb ik speciaal gemaakt voor de neushoornkevers. En ik had nog in een andere bak en zo nog wat van die larven van die neushoornkevers. Deze komt gewoon van nature in Nederland voor, hè? Ook hier in Groningen.
1: Ik heb nog nooit gezien.
0: En het mooie was dus, je ziet ze niet, want ze leven onder de grond. En die, dat is een hele dikke kikker trouwens. Ja. En deze zag ik liggen, die waren inmiddels dood. Dus die hebben als het goed is hun werk gedaan. Dus als het goed is zitten er nu heel veel larven in deze bult. Want er waren volwassen kevers, die hebben zich voortgeplant, zijn inmiddels dood gegaan. Die leven maar heel kort als kever. Maar ze kunnen wel een paar jaar onder de grond leven als larven. Totdat ze uiteindelijk ongeveer zo groot worden.
1: Oh. Dit is de larve inderdaad.
0: Ja, en dit is een van de grootste.
1: Het is gewoon een hele grote garnaal. Zo ziet hij eruit.
0: Nou, ja, een larf. Ja, je ziet ze wel eens bij Expeditie Robinson, hè? Van dat soort kevers.
1: Ja, en dan eten ze ze ook, hè?
0: Ja, maar dat gaan wij dus nu niet doen.
1: Dat is heel eiwitrijk.
0: Ik heb jou net even laten snoepen van wat vruchten. Nee, maar deze
1: die
0: laten
1: ga ik niet
0: even
1: doen. Die ga ik niet doen.
0: Nee, dat wil ik ook niet, want ik ben dol op deze kevers, hè? Ja. Dus moet je je voorstellen dat deze larf, die verpopt dus straks tot die kever.
1: Er zit zelfs al handjes aan.
0: Ja, hij heeft gewoon 6 pootjes, zoals elk insect. Dus je hebt een beest met 6 pootjes. En dan, ja, dat is een beetje net als die emelt die bijvoorbeeld het gras zit en zo. En deze, die ruimen compost op en houtsnippers en zo. En die maken dan dus weer hele mooie aarde. Dit waren allemaal houtsnippers. Mm-hmm. En nu is het hele mooie grond waar we planten in kunnen groeien. En zo helpen ze in de tuin. En het zijn gewoon hele indrukwekkende. Kijk dan, wat een vette beesten.
1: Ja, je laat hem helemaal goed zien aan de cameraman.
0: Ja, dat is toch prachtig. Kijk, ze zijn je
1: stopte mij onder de neus. Erik, dank je wel. Tot volgende week.
0: Ja. He? Oh, ik dacht, ik geef je nog even een...
1: Oké, okay, nou goed.
0: Ik stop nog even die larven
1: hier. Goed, maar... excuses aan raad.
0: Leuk, toch?
1: Ja.
0: Dus vet, hè? Dus dit is mijn geslaagde projectje van de neushoornkevers.
2: Mooi. Nou... Ik vond het toch mooi. Het ging hartstikke goed met die twee. Ze hadden elkaar, sowieso hebben ze elkaar gevonden. Dus dat was mooi. En er zat een excuusje aan vast van Rick in de vorm van een hartje van tomaatjes. Ik verheug me nu al op volgende week. Maar ik ben dan wel benieuwd of het dan ook echt live is of niet. Maar dat zien we volgende week. Radio
3: Noord. Hey, Nieuwino. Topper. Maakt een mooie zin ervan, hè? En alvast een fijn weekend. Yo!

0: Like jij het of love je het, Karel?
1: I love it. Ik heb ze live gezien. Ja. Deze band. Zitten nog twee in of drie die origineel zijn van 10cc. Maar kanonnen wat spelen die.
0: Wanneer was dat?
1: Vorig jaar volgens mij.
0: In Oosterpoort of zo?
1: Nee, het was in Leeuwarden.
0: Oh.
1: We zagen het. Bam! Ja, bestellen. Oh, ze komen ook in Groningen. Nou ja, allemaal naar Leeuwarden.
0: Okay.
1: Hebben de Vries ook een keer wat leuks in de zaal.
0: Ja, ontwikkelingswerken. Je hebt het wel leuk gehad in ieder geval. Ga je het zo meteen ook leuk hebben?
1: Ik heb het altijd leuk. Nog één keer heel hard genieten. Want dan?
0: Nee.
1: Ja?
0: Pensioen?
1: Nou, kerel.
0: Vakantie?
1: Ik heb een jonge huid, maar vakantie.
0: Heerlijk. Nou, dat komt je ook zeker toe. Heel veel plezier.
1: Merci.
0: Vanavond dus, vandaag nog één keertje. Dan neem vakantie. Mm. En dan ben je gewoon weer terug op de radio. Veel plezier, Karel.
1: Merci.
0: Ik ga eruit met een van mijn Favo Groningen nummers trouwens. Beloofde Laand, Bert Hadders en De Nozems. Morgen zijn we er weer.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Grand. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Riga.
3: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: De Winter Riool Service
16: lost elke verstopping en lekkage snel op.
15: De Winter Riool Service.
16: Kijk op uriool.nl.
14: Riga!
3: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
13: Riga!
3: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Wilders Meubels. hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
18: Meubeldorp. Radio Noord.
19: De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: Ze kwamen elkaar tegen bij de lift van een hotel. Een toevallige ontmoeting met hele grote gevolgen. Namelijk

Orgeltjes erbij. Brian Adams, Melanie C. op Radio Northern When You're Gone. Donderdagmiddag, goedemiddag. Ja, een toevallige ontmoeting bij de lift, zo is het gekomen. Een snel, hey, hallo, wat leuk je te ontmoeten. Zomaar in het echt, slaap hier ook? Nee, ik ben hier voor de lol in het hotel, et cetera, et cetera. Zullen we een duet doen? Ja, leuk, hoe gaan we het regelen? My people will call your people. En de rest is geschiedenis. Ze doken de studio in en kwamen er buiten met iets moois. Mannen die ook de studio in doken, regelmatig, meerdere keren, en ze kwamen naar buiten met 3 albums. Herman Grimme en Peter Groot-Kormelink. Ze hebben als de jazzpolitie plaatjes uitgebracht. Maar ook echt juweeltjes. Overal kom ik je tegen. De hemel kan wachten. Jij en ik. Ga uit mijn hoofd. En natuurlijk de grote hit Liefde.

Bauza op Radio Noord, Magnetic. Als ik zeg, zij is een mediapersoonlijkheid en zij is gek op dieren, dan is de kans aanwezig dat jij zegt, Harma Boer. Nee, niet Harma Boer. Dat is een mediapersoonlijkheid en ze is gek op dieren, maar ik bedoel Paula Abdul. Zij is een mediapersoonlijkheid en zij is gek op dieren. Als je haar socials volgt, dan zie je haar avonturen, haar wel en wee en de hondjes altijd dicht bij haar in de buurt. Die wil ze niet missen. En natuurlijk de danspasjes op Radio Noord.

Paula Abdul op Radio Noord. De danspasjes, de moves. Zij heeft heel veel sterren in haar carrière destijds lesgegeven. Hoe kan je nou het beste shinen in je videoclip? Een van de toch wel meest bekende namen is dat... hoe heet ze nou? Het lag net op het puntje van mijn tong. De zus van Michael Jackson. Nou, die dus heeft leren dansen. Ik ben het kwijt, kan er niet opkomen. Dit is Shepherd op Noord, Die Young.

Het lag op het puntje van mijn tong. Ik zag haar staan, ik zag haar dansen met haar moves, wat ze ooit deed met haar broer Michael. Ik kon niet op haar naam komen. Degene die ik bedoel, dat was Janet Jackson. Janet Jackson kreeg ooit les van Paula Abdul. Die kreeg ooit telefoon van Janet en die zei van, je moet me helpen, ik wil een betere choreografie, ik wil beter leren.

0: Op Radio Noord, Billie Jean is not my lover. The kid is not mine. Maar Fleur is wel mijn nieuwslezer voor deze middag. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Huishoudens die al sinds gistermiddag zonder internet en tv zitten. Ik vertel zo waar de storing is.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Het is 3:01. Het laatste nieuws uit Groningen krijgen we van Fleur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De omgeving van Nuis, Niebert, Marum en de Willep zitten sinds gistermiddag zonder internet en televisie. Het gaat om enkele honderden tot duizenden huishoudens. Daarnaast werkt het pinverkeer niet in het getroffen gebied. De storing begon gistermiddag rond 3:00 tijdens graafwerkzaamheden aan de Molenweg in Niebert. Bij een diepteboring raakte een glasvezelkabel beschadigd, wat leidde tot een breuk. Monteurs zijn bezig om de verbinding te herstellen. En als alles volgens plan verloopt, is de storing vanmiddag rond 4:00 verholpen. Het Groninger Museum moet de volledige rekening betalen voor de verhuizing van het Tjihuli-kunstwerk. Het kunstwerk van 70 rode, oranje en gele glazen hing eerder in het trappenhuis van het Groninger Museum, maar verhuist nu naar de Universiteitsbibliotheek. Het Groninger Museum kocht het kunstwerk in 2019 voor bijna €1 miljoen. Toen de duurste aankoop in de geschiedenis van het museum. Het museum heeft financiële problemen, maar moet nu dus wel de kosten van de verhuizing betalen. Hoe lang het uitgeleende kunstwerk in de bibliotheek van de universiteit blijft hangen, is niet bekend. De provincie Groningen trekt €500.000 uit voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Dat zijn speciale hekken die de kans op een wolvenaanval op vee verkleinen. Schapen- en geitenhouders kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Tot nu toe zijn 22 subsidies verstrekt in Groningen voor die wolfwerende rasters. De wolf wordt met enige regelmaat gesignaleerd in Groningen. Volgens de organisatie Bij12, die schade aangericht door wolven bijhoudt, is er op dit moment geen roede wolven in onze provincie. De gemeente Oldambt verleent geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld in Oostwold. Daar zou het de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De Graanrepubliek. Maar volgens de gemeente Oldambt zorgt het beeld voor te veel ophef en is het te hoog. Hoewel het college niet van plan is een vergunning te verlenen voor het beeld, wordt er binnenkort alsnog over gedebatteerd. En dat is op verzoek van pro-raadslid Hilbert Vlokstra.
9: De procedure is zo dat de gemeente inderdaad een vergunning kan weigeren. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat zij ook door hadden moeten hebben dat dit zo'n gevoelig onderwerp is bij heel veel partijen. Ja, en dat je op de een of andere manier de raad dan ook nog het woord moet gunnen. Dat hebben we vanavond bereikt door dan een interpellatiedebat aan te vragen. Het college gaat het definitieve besluit wat uitstellen tot na het interpellatiedebat. En op die manier kunnen we als raad ook nog ons hierover uitspreken.
1: Op 7 oktober staat het beeld ter discussie in de raad. Initiatiefnemer Henriette Davelaar van het informatiecentrum zegt dat er zonder beeld ook geen centrum komt. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
10: Ik had het niet gecheckt met je, maar dat beeld, hoe hoog is dat ongeveer?
1: Meters hoog. Het is echt een flink beeld.
10: Een flink beeld. Ja. Iemand die niet zo groot is, maar wel groot in haar daden. Harma.
11: Vanmiddag is de regel motig zijn. De wind is zwak tot motig, komt uit het westen, loten wat meer zuidwesten en de temperatuur loopt op richting 19 of 20 graden. Vanavond minder een hap klodens, maar de bewolking neemt zou en loten vannacht wordt de kans op bui groter met een minimum van 12 tot 15 graden. En men trekt een poel buien over, maar de zon die laat zich ook wel zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
10: Nou, maar dankjewel. Zometeen maak je kans op wat lekkers. Doosdroge worsten misschien, dat heb je helemaal goed. Ga ik zometeen verloten. Als je meespeelt met plaatje over, maak jij kans op wat lekkers. En muziek van Chico hier zometeen en Eva Max komt voorbij. So am I, komt.

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
3: De winter, rioolservice.
4: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
3: De winter, rioolservice.
4: Kijk op uriool.nl.
5: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
6: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
7: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.

Mooie koortjes en een heerlijk basloopje. Je hoort de Chic op radio, hoort een My Forbidden Lover. En ja, er zit geen stoffer op de speakers, hoor. Nee, ging die hard? Ja, hij ging hard. Ze konden het buiten horen. En de buren, die gaven een duimpje. Ze vonden het mooi. Straks muziek voor je van Fries Wolma.

0: Samieu op Noord en het Feels Like Home. Plaatje over, niet vergeten, we gaan het spelen met een liedje wat je kent van haver tot gort. Als je uitgaat en je hoort het, dan ga je op een gegeven moment door de knieën. Dan doe je gewoon mee. Je zingt het uit volle borst. Het is een klassieker geworden. En deze klassieker, die ik je zo meteen laat horen in het kort, heet Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. En het bijzondere aan het liedje is dat hij op 10 september... vandaag dus, 10 september 1988, wederom binnenkwam in de hitlijsten. Voor de tweede keer dat het liedje er was, werd het een hit. Vandaag, een plaatje over Paradise by the Dashboard Light. Je maakt kans op een doos met droge worsten, want ik ga je zo meteen een vraag stellen over het liedje. Let op!
1: Zo klinkt het.

0: En dit is de vraag.
1: Welk sportverslag zit er in Paradise by the Dashboard Light? En dan hebben we het over de lange versie van 8 minuten. Welk sportverslag zit er in dit liedje verwerkt? Is dat A, een sportverslag over American football? Is dat B, een sportverslag over honkbal? Of C, ijshockey? Als jij het weet, of een gokje wil wagen, kom maar. 050-3188-288. 050-3188-288. Jij maakt kans op een doos met lekkere droge worsten. En ja, natuurlijk, er zit een grunnige worst in. Wat dacht jij dan? Paradise by the Dashboard Light. Vandaag, in 1988, werd het wederom een grote hit in Nederland. Er zit een sportverslag in. Maar welk sportverslag is dat? 050-3188-288. 050-3188-288. Is het een sportverslag over American football? Honkbal of ijshockey? Als jij het weet, gokje wil wagen, kom maar. Bel maar. Win die worsten. 050-3188-288. En dit is Fries Wolma.

0: Fries Wolma, Nokend in de Regen. Plaatje over vandaag met een mooi liedje van Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Vandaag in 1988 werd het wederom een hit. Goedemiddag, Jaap.
1: Hallo.
0: Jaap, je mag radio en televisie even uitzetten. Anders dan krijgen we een heel raar gesprek. Dat moeten we niet hebben.
1: Ja, ik snap het. Ik heb hem uitgezet.
0: Goed zo. Jaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je belt.
1: Dankjewel.
0: Jij weet het antwoord. Welk sportverslag horen wij in Paradise by the Dashboard Light?
1: Ja, volgens mij is dat honkbal.
0: Dat is hartstikke goed. Dat dachten wij ook. De prijzen zijn voor jou. Een doos met droge worst komt zo snel mogelijk naar je toe. Hier is het liedje vandaag in plaatje over Meatloaf.

0: vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Bouw of metaalproject?
18: Staal Digitaal.
17: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
18: staaldigitaal.nl.
19: Hey! Waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Radio Noord.
23: De middag door.
22: Met Karel Oosterhuis.
24: Een liedje voor je zonder gitaar. En dan hoor ik je denken, ja, maar ik hoor toch gitaar? Nee, dat is niet zo. Er zit geen gitaar in. Het is keen.

er zijn er altijd mensen die zeggen, ja, ik zou toch zweren dat ik gitaar hoorde. Nee, die heb je niet gehoord. Dit liedje was helemaal gitaarvrij. Keen op Radio Noorden, Somewhere Only We Know. Hij is die lange man, die lange man van het bandje uit de jaren 80. Die onder andere liedjes schreef voor de grote Meneer Cactus Show, voor René Vroger, Piet Veerman. En hij heeft zelfs meegespeeld op een album van Theo en Thea. En hij schreef ook dit liedje. Hij schreef meerdere liedjes voor de band, maar dit was

Nog steeds een feest als dit liedje wordt gedraaid van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Feest op kantoor, feest in de auto, feest in de file, overal. Of komend weekend in een feesttent in de kroeg. Als hij voorbij komt, dan gaan de handjes omhoog. Polonaise, waarom ook niet? Gewoon lekker aansluiten en genieten. Radio Noord met Star.

Terry Swims is zijn naam en liedjes maken, dat doet hij als geen ander. Bad Dreams op Radio Noord. Zo meteen. Even kijken, waar is Fleur? Waar is Fleur? Oh, Fleur komt eraan. Fleur komt eraan. Zometeen praat ze ons bij het laatste nieuws uit de stad en Ommeland. Ze vertelt het ons. Nu Sting on Board, Love is the Summer Wave.

0: Every cake you bake, stukje taart. Ik zou het nou wel lusten. Sting op Noord en Love is the Seventh Wave. Meteen het laatste nieuws. Vlug gaat ons bijpraten. Die zit al helemaal op het puntje van je stoel. Klopt. Wat heb je ze?
1: Ja,
0: wat heb je voor ons? Vertel.
1: Speciale hekken om wolven te weren. Schapenhouders kunnen daarvoor nu subsidie aanvragen in onze provincie.
0: Zometeen hoor je meer.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Het is 3:58. Tijd om te worden bijgepraat. Het laatste nieuws, Fleur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Groningen Museum moet de volledige rekening betalen voor de verhuizing van het Chihuly-kunstwerk. Het kunstwerk van 70 rode, oranje en gele glazen hing eerder in het trappenhuis van het Groningen Museum, maar verhuist nu naar de Universiteitsbibliotheek. Het Groningen Museum kocht het kunstwerk in 2019 voor bijna €1 miljoen. Toen de duurste aankoop in de geschiedenis van het museum. Het Groningen Museum heeft financiële problemen, maar moet nu dus wel de kosten van de verhuizing betalen. Hoe lang het uitgeleende kunstwerk in de bibliotheek van de universiteit blijft hangen, is niet bekend. De provincie Groningen trekt €500.000 extra uit voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Dat zijn speciale hekken die de kans op een wolvenaanval op vee verkleinen. Schapen- en geitenhouders kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Tot nu toe zijn 22 subsidies verstrekt in Groningen voor die wolfwerende rasters. De wolf wordt met enige regelmaat gesignaleerd in Groningen. Volgens de organisatie Bij 12, die schade aangericht door wolven bijhoudt, is er op dit moment geen roedel wolven in onze provincie. De omgeving van Nuis, Niebert, Marum en De Wilp zit sinds gistermiddag zonder internet en televisie. Het gaat om enkele honderden tot duizenden huishoudens. Daarnaast werkt het pinverkeer niet in het getroffen gebied. De storing begon gistermiddag rond 3:00 tijdens graafwerkzaamheden aan de Molenweg in Niebert. Bij een diepteboring raakte een glasvezelkabel beschadigd, wat leidde tot een breuk. Monteurs zijn bezig om de verbinding te herstellen. En als alles volgens plan verloopt, is de storing eind deze middag verholpen. Aanstaande zaterdag begint voor Donar het seizoen in Zwolle met de strijd om de Supercup. De Groningse basketballers nemen het daarop tegen de landskampioen Landstede Hammers. Gisteravond konden de fans alvast in de stemming komen tijdens een openbare training. Het was ook de primeur van de nieuwe kleuren van Donar. Vanwege de samenwerking met FC Groningen en Liekeurgers heeft het blauw plaatsgemaakt voor groen. Voor deze fan was het nog wel even wennen.
8: Goed zeggen, ik vind de paarse stoeltjes, nu ik ze in het echt zie, vind ik ze er wel eigenlijk prima uitzien. Over het groen ben ik niet zo heel erg enthousiast. Ik vond blauw bij Donar vond ik altijd goed passen. Dus in die zin ben ik met de kleur niet zo blij, maar ik snap het wel, als je gaat samenwerken met de FC, dat je die één gemeenschappelijke kleur neemt.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel, Fleur. Over kleuren gesproken, eens even kijken of het weer een beetje kleurrijk wordt. Harma weet er alles van.
9: Vanmiddag is de regel motig zijn. De wind is zwak tot motig, komt uit het westen, loten wat meer zuidwesten en de temperatuur loopt op richting 19 of 20 graden. Vanavond minder een hap klodes, maar de bewolking neemt af en loten vannacht wordt de kans op buigroten met een minimum van 12 tot 15 graden. En men trekt een poel buiten over, maar de zon die laat zich ook wel zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Ik heb hier het bekertje. Ik doe daar 1, 2, 3 dobbelstenen in. Die gooi ik zo meteen door de studio en er komen nummertjes uit. En misschien zitten die nummertjes dan wel in jouw telefoonnummer. Is dat zo? Bel me gelijk op 050-3188-288. Maak je kans op het toffe spel Vief Geliek.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de appels van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: Of de pruimen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
13: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner op Radio Noord, Cosa della Vita. Ik heb hier dobbelstenen, we gaan eens even een spel spelen.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met...
0: Dat kan heel simpel. 3 dobbelstenen. Ik gooi ze door de studio over het mengpaneel. En dan kijk ik welke nummertjes er op de dobbelsteen staan. Staan die nummertjes ook in jouw telefoonnummer? Dan bel je me gelijk 050-3188-288 en dan win je. Dan win je sowieso 5 dobbelstenen. Dan win je de ballpoints. Je wint de E3 en het spel Vif Geliek. Dat wil je. En dan kan je iedereen inmaken. Dan nodig je de buren uit. En dan zeg je, kom, we gaan eens even dobbelen. En dan gaan we... elkaar inmaken met Vif Geliek. Het is een klassiek dobbelstenenspel, maar dan in een grunniger uitvoering. Vif Geliek. Ben je er klaar voor? Heb je je telefoonnummer in je hoofd? Ja? Dan gaan we beginnen.
3: Vif Geliek!
0: Ik blaas even op de stenen. En dan gooi ik ze over het mengpaneel. En daar gaan ze. Heb jij in je telefoonnummer een 1... een 2 en een 5, dan bel je nu naar de studio. 050-3188-288. 050-3188-288. Heb jij de 1, de 2 en een 5 in je telefoonnummer, dan bel je me nu op 050-3188-288. Kom in de uitzending, bam, dan heb je prijs. Dan ga je een mooi weekend tegemoet. Dan heb jij namelijk Vif Geliek gewonnen. Dan krijg je de dobbelstenen, dan krijg je het boekje. En niet te vergeten, de balpennen. Allemaal van RTV Noord. Vif Geliek, vandaag met een 1 en een 2 en een 5. Zitten die in jouw telefoonnummer, dan bel je me nu op 050-3188-288. Iedereen kan meespelen, want de dobbelstenen die bepalen het lot. 1, 2 en een 5 in je telefoonnummer. Je mag nu bellen.

0: nog meer nummertjes op de radio. Dolly Parton, 9 to 5.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Goedemiddag, Ab van Es.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, onderweg waar naartoe?
3: Naar huis. Ik was aan het werk in Sneek en ik ga nu richting Groningen weer naar huis.
0: Je verlaat Friesland en je gaat weer naar de goede richting. Of de juiste richting.
3: Ja, inderdaad.
0: Wat heb je gedaan in Sneek?
3: Ik heb een hefboom gerepareerd.
0: Wat was het stuk?
3: Waterlekkage.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, er is een slang niet goed gemonteerd en die, ja, helaas.
0: Hoe? Wie heeft die slang verkeerd gemonteerd dan?
3: Ik vrees een van mijn collega's.
0: Oh. Dat is niet zo handig.
3: Nee, en dan gaan we het bedrijf ook niet noemen.
0: Nee, dat zou reclame zijn. Niet hele beest van reclame. Ja. Dus een incontinente vorkheftruc, die is weer gerepareerd.
3: Jazeker.
0: Mooi man. Was de grote klus of viel het mee?
3: Nou, viel mee. Het was een eindje rijden. Dat is het enige uurtje werk.
0: Maar het is natuurlijk service van de zaak en je lost dit soort probleempjes, herstel, uitdagingen met liefde op.
3: Jazeker.
0: Kijk eens.
3: Doen we zeker. Ja.
0: Ab, je had een 1 en een 2 en een 5 in je telefoonnummer terwijl je in de auto zat en je hoorde het. Je dacht van, ik ga nu bellen, want ik wil wel eens eventjes een dobbelsteenspel winnen. Vief Gliek. Je krijgt hem. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Mooi.
3: En dan wens ik jullie nog een fijne uitzending.
0: Dat gaat zeker lukken. Het zijn nog 15 prachtige minuten die voor me liggen.
3: Ja. Ik ga richting huis. Ik heb hem al aan de kant gezet. Dus,
0: goed zo, Ab. Goed zo. Ja. Toen Ab de telefoon opnam, konden we elkaar niet zo goed horen. En toen heeft Ab even gezegd, nou, ik zet hem wel even langs de kant. Dan kan ik even met de telefoon om mijn oren. Het klinkt veel beter. Ab, goed gedaan, jongen.
3: Ja, goed zo.
0: Ik wens jou voor zometeen wel thuis en eet smakelijk. Morgen is het vrijdag. Morgen spelen we wederom in de ochtend tussen 10 en 12.

0: Olaf van der Velde en Alvar Older. Iemand die een klein beetje ouder is dan yours truly, Erik Bats.
1: En dan wie? Man, ik ben hartstikke jong.
0: Neem me niet kwalijk. Ja. Natuurlijk, jonge genen. En dit werk houdt je ook jong.
1: De mensen om me heen worden jonger, dat is het probleem.
0: Dat is geen probleem, dat is prachtig.
1: Word jij nooit uitgescholden voor boemer hier?
0: Nou, ik ben laatst wel iemand zei van laat mij dit maar even doen, want jij bent al oud.
1: Ja, nou, dat zegt al iets, ja.
0: Ja, goed.
1: Hey, hoe groot is de kans, Karel, dat er ooit voor jou een standbeeld wordt opgericht?
0: 0,0.
1: Karel Oosthuis standbeeld.
0: Ik denk 0,0.
1: In Noordhoorn. Bij jou in de tuin.
0: Nou, ik woon in Zuidhoorn.
1: Oh, Zuidhoorn. Oh, ja, sorry.
0: Nou, dat maakt niet uit. Dat is de andere kant van de brug.
1: Het is juist leuk om hem dan daar neer te zetten.
0: Om maar, mensen daar te plagen.
1: Ja. Nee, er is veel te doen, hè, om het standbeeld van Lenin.
0: Heel veel.
1: Het woord standbeeld gaat nog wel voorbij komen straks bij ons, kan ik je garanderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor de rest ook heel veel leuke dingen.
0: Ja.
1: Muziek bijvoorbeeld. Hè. En de lachlijn, we gaan even lekker lachen na 4:30. Maar... En nog steeds niet geraden. Verrekte lach.
0: Nog maar een hint.
1: Ja, vind ik ook. Maar ja, je weet hoe het adres is, hè?
0: Ja.
1: String.
0: Als haar pet goed staat, dan kan er best nog wel een hintje af.
1: Nou, gaan we best doen.
0: Mooi zo. Dan ga ik de laptop sluiten. Dan ruim ik mijn rommel op. Doe ik de plopkap doe ik vast in het bakje.
1: Ja.
0: Want je weet wat er gaat gebeuren nu.
1: Nu plop je.
0: Ja. Zo, plopkap is opgeborgen. Ik ga mijn koffer pakken.
1: Oh, je vakantie.
0: Ik heb vakantie.
1: Nou, geniet ervan, jongen.
0: 3 weken en een dag. Die dag die begint morgen.
1: Veel plezier.
0: Ga je de hut een beetje in de gaten houden?
1: Ga ik doen.
0: Mooi zo.
1: Komt goed.
0: Tot over 3 weken. Dag.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 4 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Fleur, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een bestuurder van een scootmobiel is zojuist in een sloot beland langs een fietspad aan de Sprickenburg in Groningen. Het slachtoffer is behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. Zorggroep Meander zet beveiliging in bij woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter Apel. Dit nadat jonge asielzoekers uit het aanmeldcentrum verschillende keren probeerden binnen te komen op zoek naar een slaapplek. Meer nieuws zometeen om 16:30.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Bouw- of metaalproject?
18: Staal Digitaal.
17: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
18: staaldigitaal.nl.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
20: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
22: Met

0: Azizam. Is er al sprake van een donderdagmiddagspits, Naresh?
1: Het is nog hartstikke rustig op de weg. Dus zolang het kan, lekker doorrijden.
0: Oké, okay, gaan we doen. En even om het weer te houden. Harma, mooi.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Wat kun je verwachten van de rest van de middag en van ons?
2: Ja, nou ja, gisteren was weer nice hele beste dag. Verdoord en in zuchtte te een stuk vrolijker uit. Maar dan is het weer wat wisselvallig. Dan in het weekend weer een dag dat weer gehouden is. En door achteraan weer regen. Kortom, er is voor elk wel wat wils. En ja, echt heel slecht is het zeker nooit. De temperatuur om deze tijd van het jaar is een dikke 19 groot. Waar we mogen verwachten. En het werd 18,5 groot op Lauwers Oog. Met 5 uur de zon erbij. En zo'n dikke 19,5 groot in Nijbeert. En door 2,5 uur zon. Ja, want de opklooters kwamen van het westen en zuidwesten. Dus die hebben het in de komende uren, ja, dan is de zon er ook nog wel regelmatig bij. Maar vanopende zullen we weer dat er bewolking gaat zou nemen. Wonen we loten vannacht de kans op een bui groter wordt. Met een minimum van 12 tot 15 graden. In mijn hebben we te maken met een poorbuien, maar er is ook wel zon. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Voor elk wat wils. Mooi,
2: zo
0: ja.
2: Is het.
0: He?
2: Ja.

0: aantal hits in de jaren 80. The Fine Young Cannibals. Dit was She Drives Me Crazy. Op donderdagmiddag. Nares, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we worden even overvallen hier.
1: Nou, zeg dan wel.
0: Marijn ook, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Als je dan toch overvallen wordt, laat het dan maar door mij zijn.
0: Ja, nou, jij bent een welkome gast als je met zoiets binnenkomt hier.
2: Ja, toch?
0: Een enorme slagroomtaart.
2: Kom minder.
0: Ja, kom zeker minder, ja.
1: Wat is er aan de hand, jongens? Waarom hebben wij hier nu slag op zet?
0: Ik zie mijn eigen hoofd erop staan.
1: Kun je hem laten zien, Erik? Lukt jou dat, denk ik?
0: Nou, dat ga ik even proberen. Jullie even doorpraten.
1: Ja, dat is ook zo. Maar waarom heb je deze taart mee?
2: Nou, ik heb een taart meegenomen met Eriks hoofd erop. Hij houdt ook wat vast, te weten de wereldbeker. Want het is alweer een tijdje geleden. Toen stond het RTV Noord WK voetbalpoeltje op de rol.
1: Ja.
2: En nou is voetbal natuurlijk niet zo belangrijk. Wel de belangrijkste bijzaak ter wereld. En ja, het interne poeltje is gewonnen door niemand minder dan Erik Bats.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Ja, en daar hebben we nog helemaal niet bij stilgestaan.
0: Nee, het WK is al een tijdje geleden natuurlijk.
2: Exact.
0: Maar, nee, ik was ook enorm trots hoor dat ik gewonnen heb van al die sportmensen hier.
2: Ja, toch een man of 20.
0: Ja, precies.
1: Geweldig,
0: ja.
1: Ik maak gewoon een programma met een winnaar.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En ik heb toch maar even bewezen, denk ik, dat radio-dj's niet alleen maar muziekfreak zijn, maar ook wel een klein beetje zicht hebben op de sport, toch?
2: Of, klopt. Maar we hebben onze achterban, onze luisteraars, zitten behoorlijk wat sportminded mensen tussen. En al die mensen willen weten, Erik, wat is jouw geheim?
3: Wat is mijn geheim?
2: Hoe win je een voetbalpoeltje?
0: Ja, in ieder geval iets doen wat de massa niet doet.
2: En wat deed jij?
0: Nou, ik deed Frankrijk, die was favoriet bij velen. Dus die heb ik niet als winnaar neergezet.
2: Heb jij het helemaal juist voorspeld?
0: Ja, ja, nou, de kampioen wel, ja, Spanje.
2: Nou ja.
0: Maar, dus daar heb ik veel punten mee gescoord.
2: Dan nog even een prangende vraag. Wie wint dit jaar dan de eredivisie?
0: Ja, ik denk dat PSV gaat worden.
2: Toch wel?
0: Ja.
2: Doe ook even een degradant voor wat meer volledigheid. Helemaal onderaan.
0: Helemaal onderaan. Ik ben bang Cambuur. Ik hoop het niet, want ik ben wel een klein beetje fan van Cambuur naast Groningen. Maar,
2: en tot slot, SC Groningen?
0: Onderaan in het linkerrijtje.
1: Als Erik dit allemaal goed heeft, krijgen we dan weer een slagroomtaart.
2: Ja, dan komen we met twee taarten.
0: Hey, maar Marijn, tot slot, is het genoeg voor onze collega's om aan te snijden?
2: Nou ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit. We gaan in ieder geval een dappere poging doen. Maar okay. De eerste die een stukje krijgt, dat ben jij zelf. En daar ga ik hoogst persoonlijk zorg voor dragen.
0: Oké, nou, ik ga ervan smullen.
2: En jij ook,
0: Marijn, dank je wel. En wij gaan door met het programma, als je het niet erg vindt.
2: Ga vooral door.
0: We zijn toe aan het Gronings Goud, hebben we zo meteen. En het gaat over dat standbeeld van Lenin. Er is veel over gezegd natuurlijk. Zometeen peilen we de meningen van Groningers. Dat hoor je zo na Bente en na 3.

0: 3-2-1 van Bente op Radio Noord. Ik had het over Gronings Goud zojuist, Per Abuijs. Dat is natuurlijk pas morgen, hè, op vrijdag. En ik had het over Gronings Pijl moeten hebben. Want daar zijn we, Ronald in Winschoot, met de vraag: wat moeten we met Lenin?
1: Wat moeten we met Lenin?
0: Ja.
2: Weg dan.
3: Weg dan. We worden wegkommis. We worden wegkommis, hè.
1: Rusland.
3: Nee.
2: Ja. Siberië, hoor je Maria.
1: Siberië?
2: Ja. Nee, echt hoor, aan jullie nooit. Maar dat genoeg.
3: In Rusland.
1: Terug naar Rusland.
3: Terug naar Rusland.
1: Ja.
3: Ja.
1: Want in Nederland is geen plek voor hem, vindt u?
3: Nou, ik ken de geschiedenis van Lenin niet zo. Ik weet dat Stalin een stuk erger was, maar verder heb ik me er nooit echt op verdiept.
1: Nee. Weg gewoon. Daar hebben we mee. Niks toch? Allebei naar Rusland denk ik, maar we niks meer te mogen. Weg.
4: Weg dan meer,
1: ja. Ja. Weg. Schroot.
5: Daar wil ik ook naar.
2: Rusland.
5: Rusland terug. Ja. Dan kan het beter. Wij worden geëerd.
1: Dus helemaal geen ander plekje geeft met het Groninger landschap.
2: Ik wil hem nooit
1: in Zoom.
2: Nee.
1: Snapt u de onrust of dat er onrust overal kan ontstaan?
3: Nou, ik weet niet waar hij nu staat. Dus,
1: Oostwold.
3: Oostwold.
1: Ja. Of stond hij? Wordt je ook alweer weggehaald? En nou is de vraag van waar blijft Lenin?
3: Ja. Ik zou het niet weten.
1: Rusland, zegt u.
3: Ja, maar wat mij betreft mag hij terug naar Rusland.
2: Spreek me voor Engels. Moddermaan, maar wat er gebeurde in vrouwen de Rupert zou.
1: Het is wel een imposant beeld natuurlijk, 9 meter.
6: Ik wil er niks aan.
1: Nee.
6: Doet me niks. Dus ik heb nog nooit begrepen dat... die baan die Jeremie nou hier rolt.
1: Koop.
6: Ik heb nooit begrepen waarom. Nooit begrepen.
1: Je kent vooral van Lenin?
3: Ja, absoluut. Hij heeft zoveel mensen om zijn ook nooit hoor in Rusland. Dat is net te beschrijven.
1: Je snapt met standpunt van de gemeente wel. Nooit laten staan?
6: Nee, nooit laten staan. Absoluut nooit.
1: Hij heeft wel een poosje staan natuurlijk.
3: Ja, voor een beetje reclame.
2: Dat klaren voor mij ook niet. Heeft bij die voorstelt nooit.
1: Okay.
2: Nee.
1: Dus inpakken en terugsturen naar Rusland?
2: Ja.

0: Kick met Daniel Lohuis natuurlijk. Het giet zoals het giet. Laatste nieuws uit Groningen krijg je zometeen over 5 minuten van Fleur. Maar eerst hebben we nog Benson Boone.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Is. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: 1 minuut over 4:30. Het nieuws uit Groningen. Krijg je van Fleur Oostaan. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Zorggroep Meander zet beveiliging in bij woonservicecentrum Klooster Heert in Ter Apel. Dit nadat jonge asielzoekers uit het aanmeldcentrum verschillende keren probeerden binnen te komen op zoek naar een slaapplek. Omdat er voor hen geen plek is bij het COA, hangen ze ook rond in het naastgelegen park. Naast de beveiliging gaan de deuren van het woonzorgcentrum daar om 22:00 s'avonds op slot. Ook zet de gemeente dagelijks een straatteam in dat tot middernacht surveilleert in het park en de omgeving. De gemeente Groningen blijft erbij dat de 9 studenten van studentenhuis De Kluis hun gedeelde woning moeten verlaten. Het studentenhuis aan de Oude Boteringenstraat had een vergunning nodig om daar met een groep studenten te kunnen wonen. Een vergunning die nodig is om kamers daar los te kunnen verhuren. Maar omdat ze die vergunning niet hadden en niet konden krijgen, besloot de groep een woonvereniging op te richten. Maar daar gaat de gemeente dus niet mee akkoord. Wethouder Van Nienhuis ziet wel in dat er te weinig woonruimte is voor studenten. Maar hij denkt ook aan andere mogelijkheden, namelijk de bouw van zo'n 1500 tot 2000 woningen op het Zernike-complex. De herinrichting van de Meerweg in Haren valt veel duurder uit dan verwacht. Uit onderzoek blijkt dat de fundering onder de hele weg in slechte staat verkeert. Daardoor moet het asfalt ook volledig worden vervangen. Het volledige bedrag van de herinrichting komt uit op ruim €1,2 miljoen. Bewoners van de W. Mettingstraat in Bad Nieuweschans hebben gisteravond een petitie ingediend tegen verkeersoverlast in hun dorp. Dit deden ze tijdens een raadsvergadering van de gemeente Oldambt. Hun boodschap was: maak een einde aan het sluipverkeer in onze straat. Sinds de herinvoering van Duitse grenscontroles in 2024 nam dat sluipverkeer toe in Bad Nieuweschans. Navigatie-apps sturen verkeer via de kortste route door het dorp om files bij de grens te omzeilen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel. Gaan we naar Harma voor het weer.
11: Vanmiddag is de regel motig zijn. De wind is zwak tot motig, komt uit het westen, loten wat meer zuidwesten en de temperatuur loopt op richting 19 of 20 graden. Vanavond minder dan hapklodens, maar de bewolking neemt af en loten vannacht wordt de kans op buigroten met een minimum van 12 tot 15 graden. En men trekt een paar buien over, maar de zon die laat zich ook wel zijn. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 of 20 graden.
9: Zometeen spelen we weer de lachlijn en gisteren is hij weer niet geraden, dus hoor je hem straks nog een keer. een keer en raad jij wie het is, dan win je mooie prijzen. En kom erop, zeggen we straks weer tegen jou. We gooien weer iets op tafel. Of beter gezegd, we zetten iets neer vandaag. En hopelijk kun jij ons helpen. Waar het over gaat, hoor je straks.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: Morris en Listen to the Radio. En we zijn heel blij dat jij dat ook doet. En ook nog naar de juiste zender. Voor wie zich afvraagt, hé, waar is Maartje? Ze was toch terug gisteren? En nu zit Nadessa weer. Ja, ze deed een dappere poging gisteren.
1: Ja, die schat.
0: En nu, ik voelde het al een beetje aankomen.
1: Ze stuurde net een foto. Daar zag ze er niet lekker uit.
0: Nee, hè?
1: En dat zeg ik weinig over Maartje, want het is een hartstikke knappe vrouw. Maar
0: nu even niet.
1: Nu even niet. Sorry, nou, Maartje.
0: Vanaf deze plaats van harte beterschap natuurlijk. Helemaal niet om te lachen dit, maar ze komt er wel weer bovenop.
1: Ja, dat hoop ik toch wel.
0: Ja, zeker. We gaan de lachlijn toch maar spelen. Gisteren weer niet geraden. De lijst met foute namen wordt steeds langer.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk al wat hints gegeven. Desalniettemin inderdaad nog steeds niet geraden. Het is een vrouw. Het is een Groningse vrouw. En ze is heel erg actueel. Ja, en wie is het dan niet? Sowieso niet Harma Boer. Imca Marina ook niet.
0: Nee, ze is vooral sinds begin vorige week actueel. Hè? Daar ging het even om.
1: Ja, klopt.
0: Als de hints het hem niet doen, moet je het maar weer met de lach doen. Hier komt hij nog een keer. Ja, wie is dat toch? 050-318-288, bellen dus en niet appen. En als heb je het goed, dan zijn de prijzen voor jou, onze pinjenspuren, doen we bij onze muziektegel. Waar ook jouw favoriete plaat dan ingezet kan worden door jou. Dus ik denk dat

0: Gloria Estefan maakt een deel uit van de Miami Sound Machine. En die waren niet blij met haar. Dat ze zei, nou, ik kan het ook wel zonder jullie. Ik huur die sound wel in. En nog steeds succesvol als solo-artiest. We gaan de lachlijn spelen. We hebben aan de lijn Albert Stoffels. Albert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Gieten, hè?
1: Ja, uit Gieten.
0: Ja, ook toevallig. We hadden net het Giet zoals het Giet van Skik. Start jij een mooie baan.
1: Ja.
0: Ja. Albert, heel veel foute namen al gehoord de afgelopen twee weken. In de lachlijn. Ja. Wie denk jij dat onze lach is?
1: Janine Abbrink.
0: En die naam hadden we nog niet gehoord. Hey. Janine Abbrink, onze oud-collega, is al wat jaartjes geleden dat ze hier ook werkte. En natuurlijk de laatste tijd vooral bekend van Zomergast, hè?
1: Mm-hmm.
0: Zie je dat programma wel eens?
1: Nee, maar mijn vrouw die kijkt heel veel.
0: Oh ja. Ja, het hangt een beetje vanaf welke gasten zitten. Maar dat is soms wel heel erg interessant, maar het duurt wel heel lang, hè? Ja, dat is ook de bedoeling van dat programma natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zomergasten met Janine Abbrink en wat zal niet meer doen natuurlijk voor radio en tv. Zou zij onze lach zijn? Ik laat hem nog even horen. Af en toe kan zij ook wel zo'n schaterlach inderdaad.
1: Ja.
0: Albert, het is helaas niet goed.
1: Oh.
0: Weer niet.
1: Oké. Okay.
0: Het spijt me, geen prijzen voor jou, maar ik wens je wel nog een mooie donderdag.
1: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Okay. Mooi. Bye.

0: U2, I still haven't found what I'm looking for. Het had de publiekstrekker moeten worden van het toekomstige informatiecentrum De GroenRepubliek in Oostwold. Maar ja, dat plan kan de prullenbak in. De gemeente Oldambt verleent namelijk geen vergunning voor de plaatsing van het Leninbeeld. Omdat het voor te veel ophef zou zorgen en omdat het beeld ook te hoog is. Ja, een standbeeld van Lenin van 9 meter hoog in Oostwold. Voorlopig komt hij er dus niet, maar het bracht ons wel op iets anders. Als je een beetje goed om je heen kijkt, staat Groningen natuurlijk vol met bijzondere beelden. Bekende beelden, vreemde beelden, beelden waarvan je misschien al 20 jaar denkt van, nou, wat stelt er eigenlijk voor dat ding? Dus vandaag willen we ze gewoon zien. Wat is volgens jou het meest bijzondere, opmerkelijke en misschien wel lelijkste standbeeld van Groningen? En voor vandaag geldt eigenlijk ook, foto's zijn ook meer dan welkom. Hè? Dus stuur ze gewoon maar naar ons toe. Dan laten wij de meest mooie creaties ook op tv zien. Dus welk standbeeld in Grun moeten wij absoluut kennen?
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Noordtiestoorn van Remco

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
7: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
9: pearl. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan Gronings Nieuws. Fleur heeft voor ons de hoofdlijnen.
13: Ja, zorggroep Meander zet beveiliging in bij woonzorgcentrum Klooster Heert in Ter Apel. Dit nadat jonge asielzoekers uit het aanmeldcentrum verschillende keren probeerden binnen te komen op zoek naar een slaapplek. En de provincie Groningen trekt €500.000 extra uit voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Schapen- en geitenhouders kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Meer nieuws om 17:30.
14: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
15: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl. Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
18: De bladeren vallen en de

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
3: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
4: Radio Noord.
5: Studio Grun.
4: Met Erik Bad.
6: Op donderdagmiddag, we zien het weekend alweer langzaam opdoen in de verte. En of het een schierweekend wordt, wat het weer betreft, ga ik zo even vragen aan onze weervrouw, Harma Boer.

0: scoorde in de jaren 70 al hits. Blondie, Debbie Harry. En ineens maakte zij een comeback eind jaren 90 met dit nummer. Maria, Maria. Veel Groningers op dit tijdstip onderweg van werk naar huis. Ondervinden zij nog hinder in het verkeer, Nadesh?
1: Nou ja, wel een beetje. Onder andere op de N355 Groningen richting Buitenpost. Dat is tussen Zuidhoorn en Oldehoven ben je 5 minuten langer weg. En dan ook nog net over de grup de N386 Pijzen richting Hoge Zand. De aansluiting met de A28 en Annen. 10 minuten is je vertraging daar.
0: Ik rond het weer, Arma.
2: Ja,
0: hoi.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wisselvallig een beetje, hè?
2: Ja, nou zeker de komende week. Het is elke dag wel aas. En dat is inderdaad, de ene dag is beter, de andere dag weer nooit. Het komt gewoon omdat je in de havensperiode zit. Van nu in het noorden en bij de koudere lucht, de koelere lucht, aangeduren wat meer ruimte te kriegen. En tegelijkertijd geeft vanuit het zuiden hoge druk weer wat tegengas. Worden daar de neerslagkansen weer wat kleiner worden. En dan komt er weer een portie met wat warmere lucht. En dat is een beetje hoe dat de haafst ook heurt te weten. En hoe dat het op dit moment dus ook gewoon is. Vandaag het werd met 5 uur de zon erbij zo'n 19 graden in rood schaal. Er stond een zwakke tot matige wind. Het zuidwest tot noordwest op dit moment half bewolkt. 30 kilometer zicht en de verdampte 1,5 millimeter in. Sibboden werd gewoon een warme dag. Ook wat binnenbewaarde kom-effect natuurlijk. Maar ja, de zon was er ook mooi bij. Maar inmiddels wel weer een dolende tendens op de barometer te zijn. 1018 millibar. En die dolende tendens heeft weer te maken met een front wat er aan zit te komen. En dat levert morgen dus weer wisselvallig weer op. Met regen en een aantal buien. Zodra dus weer droog, zonnig weer een paar buien, begin volgende week. Nou ja, in ieder geval het zuiden van Nederland tikt de 24 graden weer aan. Wie nooit, dat en wie nooit, maar het bleef wel boven de 20 graden, dik boven de 20 graden. Ja, in Donau zakken we weer op met een westelijke stroming en dan is het ook een keer beter, dat is aandacht. Nou, in ieder geval voor de komende uren is er, er binnen nog wat opklotens, maar de bewolking neemt inmiddels al weer touw. En later vannacht, dan wordt de kans op een bui pas groter, dus dat blijft nog een hele zet duren. En de minimumtemperatuur 12 tot 15 graden. Men, hebben we het met een poolbaan. Maar de zon die laat zich ook wel zijn. De wind motort tot vrij krachtig uit het zuidwest brengt 19 of 20 graden. En op mijn nachten is het overal droog en met een rug van hoge druk in de buurt rustig weer en met de regen die de vaten is kans op nevel en mist. Zodra droog, 19 of 20 graden, zonnigbuien en een grootje of 19 met een noordwestelijke wind. En morgen dinsdag droog met regelmatig zon en een oplopende temperatuur richting 21 tot 23 graden.
0: Oké, Arma, dankjewel en schieronde.
2: Ja, net zo. Bye.

0: Was Not Was op Radio Noord, Walk the Dinosaur. Vandaag hebben we het over standbeelden. Groningen staat vol met standbeelden. Hele mooie beelden, bijzondere beelden soms. En ook dingen waarvan je al jaren denkt van wat stelt dat eigenlijk voor? Nou, we hebben inmiddels al een paar prachtige exemplaren binnengekregen, Nadesh.
1: Nou, zeg dat wel. En het leuke is, stuur er ook even een foto bij, want dan kunnen we die even laten zien. Onder andere eentje in Hoge Zand. Dat is een hele grote H en S achter elkaar, toch?
0: Ja, in de Kerkstraat staat hij.
1: In de Kerkstraat.
0: Ja, misschien dat je daar nu net staat, want het is altijd heel druk om de tijd te zitten in de Kerkstraat.
1: Oh, dat zou best kunnen. Nou ja, Inge die stuurde die in en die vindt hem eigenlijk zelf heel erg mooi. En Gerda die kwam ook met een hele leuke. Dat zijn twee stieren, dacht ik. En die vonden ze zelf wel leuk om onverwachts tegen te komen in de buurt van Wessinghuizen bij Wedde. En er schijnen nog meer beelden te staan. Maar dat zijn twee koperen stieren met een soort karretje achter zich in een weiland.
0: Een soort stadsmarkering of zo?
1: Nou ja, weet ik niet precies. Maar mocht je het wel weten, laat me dat dan even weten. 050-318-288. Gerard Zomer stuurt het beeld in van de Rodies in Oude Pekela.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en hij zegt er ook bij zo vaak zien optreden. Ja, dat geeft wat extra dimensie.
0: Ja, zijn ooit ook gestolen, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Ik dacht dat het van die Esky Brothers was.
0: Dat is mij niet bekend. Die staan in Sappemeer, hè?
1: Ja, die staan in Sappemeer. Want
0: Rix en Johan.
1: Paul Heller stuurde die in. Ja, en die zegt niks tegen de Esky Brothers. Maar het beeld is lelijk.
0: Oh ja?
1: En die vindt het dus niet mooi.
0: Oh, ja, het is ook lastig natuurlijk om die gezichten precies na te maken.
1: Ja.
0: Is er ook een van Marten Grubsta, of niet? Ik weet niet, hij heeft heel veel van die bonze beelden gemaakt, hè?
1: Oh,
0: ik zal het exact nadoen.
1: Ja, dat is goed.
0: Misschien dat we die nog even als soort chronoloog moeten uitnodigen in dit programma. Misschien is hij dan met een hele leuke opdracht bezig.
1: Ja, wie weet. Of iemand die gewoon iets heel veel weet over standbeelden, of eentje heeft die super mooi vindt, laat het even weten. 050-318-288.
0: Ja, ik kom niet aan met Peert van Omeloeks, hè? Want die kennen we wel. Nee, een beetje bijzondere beelden. En misschien dat we een soort van standbeelden top 5 kunnen doen aan het eind.
1: Dat is een goeie.
0: De meest populaire standbeelden. Dus weet jij er nog één?

0: Taylor Swift. Het is binnenkort 20 jaar geleden dat haar debuutalbum uitkwam. Toevallig heb ik hem. Niet dat ik nou een Swiftie ben of zo, maar ik kreeg het toegestuurd van een Amerikaanse plugger. 16-jarig meisje uit Amerika, countryzangeres. Kijk maar even wat het wel is. Kijk wat er van gehoord is. Taylor Swift op Radio Noord. Zometeen om 6 uur is het tijd voor Noord Vandaag op TV Noord. Presentator vanavond is Nivino Geersma. Hoi Nivino.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hey, je hebt nog wat taart in de mondhoek, Erik.
0: Ja, was het lekker?
1: Ik heb niks gehad nog.
0: Oh, heb ik nog wat taart? Oh, nee, dat kan niet.
1: Ja, gefeliciteerd. Het komt je toe.
0: Ja, dankjewel jongen. Hey, vanavond Noord Vandaag dus. Wat zijn de onderwerpen?
1: Nou, laten we de hamer en sikkel er maar bij pakken. Want we hebben natuurlijk aandacht voor de Leningate, zo noem ik het maar even. En waar is het beeld nu? Waar houdt die ophef? Wanneer houdt dat ook een keer op? Daar hebben we het over. En ja, toch een beetje de last dance, om het zo maar te noemen, van Engel Modderman. Nam gisteravond afscheid van de raad in Oldambt. De echte rascommunist, VCP-man, gaat verhuizen naar Servië met zijn vrouw Greetje.
0: En neemt dat beeld mee of niet?
1: Hoepie. Nee, een beeld gaat niet mee. Pas net niet in de handbagage. Maar ja, we maken nog één keer Engel Modderman mee. En dat is denk ik alleen nog genoeg reden om zo te gaan kijken.
0: Absoluut, gaan we doen. Nino, dankjewel. Succes straks.
1: Mooi.
0: 6 uur dus, overschakelen van radio naar tv. Tot die tijd nog Studio Grun uiteraard. Met de leukste muziek. Dit is Frankie Valli samen met The Four Seasons. En ook.

Zo, ik zet het bandje omdraaien. Jan Heen de Groot was dat, dubbelgezette Rick. Wie heeft nog een mooi beeld in haar of zijn buurt staan? Maak er een foto van en stuur hem door en laat hem even zien op tv dadelijk. Reacties zijn welkom. Standbeelden in Grun 050 3188.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: 1 minuut over 5:30. Noordnieuws op Radio Noord met Fleur Oostra. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het was de blikvanger van de voorstelling De Graanrepubliek van Summerbühne. Het standbeeld van Lenin. Het beeld zou na afloop van de theatervoorstelling naar een informatiecentrum over de Graanrepubliek verhuizen. Maar daar was de gemeente het niet mee eens. Het beeld zorgde voor veel ophef en discussie in Noldambt. Vanmiddag werd het beeld weggetakeld en teruggebracht naar Tjuchem. Daar krijgt het beeld een plek op het terrein van ondernemer Henk Koop. Het Groninger Museum moet de volledige rekening betalen voor de verhuizing van het Tjihuli-kunstwerk. Het kunstwerk van 70 rode, oranje en gele glazen hing eerder in het trappenhuis van het Groninger Museum, maar verhuist nu naar de universiteitsbibliotheek. Het Groninger Museum kocht het kunstwerk in 2019 voor bijna €1 miljoen. Het is opmerkelijk dat zij alle kosten moeten betalen voor de verhuizing, want het museum verkeert al jaren in financiële problemen. Zorggroep Meander zet beveiliging in bij woonzorgcentrum Kloosterheerd in Ter Apel. Dit nadat jonge asielzoekers uit het aanmeldcentrum verschillende keren probeerden binnen te komen op zoek naar een slaapplek. Omdat er voor hen geen plek is bij het COA, hangen ze ook rond in het naastgelegen park. Naast de beveiliging gaan de deuren van het woonzorgcentrum om 10:00 s'avonds op slot. Ook zet de gemeente dagelijks een straatteam in dat tot middernacht surveilleert in het park en de omgeving. De provincie Groningen trekt €500.000 extra uit voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Schapen- en geitenhouders kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Het eerdere budget van €250.000 is al volledig gebruikt. Maar er kan nu dus opnieuw subsidie aangevraagd worden tot een maximum van €30.000 per aanvrager. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel, Fleur. Tijd voor de donderdagmiddagborrel.
6: Ja, zeker.
5: Proost.
6: Fijne avond.
5: Dankjewel. Ga naar het weer. Hier is Harma.
7: Vroeg was mooi rustig weer, met vooral vanmiddag nu van wat zon. De komende uur neemt de bewolking alweer toe en pas later in de nacht wordt de kans op een bui groter, met een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 15 graden en een wat aantrekkende wind. Maar dan hebben we te maken met een poolbui, maar de zon die laat zich ook wel zijn. De wind moet tot vrij krachtig uit zuidwest tot noordwest, brengt 19 of 20 graden.
5: Kom maar op met jullie standbeelden in Grun en wat zijn dat er veel. Het meest bekende beeld is natuurlijk het Peer van Omerloek, staat al sinds 1959 voor het hoofdstation in stad, maar ook in onze provincie veel mooie standbeelden. Zo heeft Winschoten zijn tellerlikker natuurlijk. Stadskanaal de Krinkiespijer. Heiligelee het beroemde Graaf Adolf monument. Ter nagedachtenis aan de slag bij Heiligelee in 1568. Begin van de 80-jarige oorlog. En zo zijn er nog veel mooie, bijzondere standbeelden. Ken jij er ook nog een? Bijvoorbeeld een beeld die je al jaren ziet, maar geen idee hebt wat het eigenlijk voorstelt. Laat het even weten. En heb je een foto, dan is die natuurlijk ook welkom op 050-388-288. Zometeen horen we wat er zoal is binnengekomen.
8: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de appels van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: Of de pruimen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
13: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
14: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
15: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: muziek bedoel ik. Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head was dat. Nou, heel veel standbeelden komen bij ons binnen. Er zijn ook mensen die een standbeeld verdienen. De standbeelden die er nog niet zijn. Maar daar kunnen we wel een keer een aparte uitzending aan wijden, denk ik.
1: Ik wou net zeggen, dat breekt een heel ander boek open nou.
0: Ja.
1: Eén ding tegelijk, Erik.
0: Eén ding tegelijk. Ik moet altijd denken aan een standbeeld in Sappemeer. Waar ik altijd langs kwam. Van Lode Bok en Jan Neuzen.
1: Oh ja.
0: Dat zijn twee prominente Sappemeer. Ja, ik weet niet, ze gaan heel veel op een kerfstok volgens mij. Maar blijkbaar toch een standbeeld verdient. En, ja.
1: Ik moet alleen maar denken aan Krenkie Spijer. Want die staat natuurlijk bij ons in Stadskanaal. Ja, altijd precies. In het kanaal te tuffen.
0: Ja.
1: Maar gelukkig, er zijn ook heel veel andere standbeelden die binnenkomen. Bijvoorbeeld Gert Brom, die heeft het over de Hemelpoort. Op het meest noordelijke puntje van onze provincie, de Noordkaap.
0: Oh, ja,
1: prachtig bronzen beeld. Drie pilaren met daarop een boot.
0: Misschien meekijken op het evenement, laat hem ook even zien. En dat is om.
1: Ja, en dan heeft hij ook nog eentje. Die staat op de dijk tussen Farmsum en Termuntenzijl. En dat is dan ter nagedachtenis aan het voormalig dorpje Oterdum.
0: Oh, die hand.
1: Die hand.
0: Ja,
1: dus die hebben we ook nog. En Jeroen die komt met eentje. Die staat in Stad aan het Emmaplein, dacht hij. En dat is een jongen met een geitje. En Jeroen heeft het altijd al een beetje een raar beeld gevonden. Het is ook echt een klein jongetje die tegen een heel klein geitje aanleunt of half optilt. Ik vind het zelf ook wel een bijzonder beeld.
0: Bij het Emma-Vierboek staat hij?
1: Nee, oh ja, Emmaplein heeft
0: hij. Emmaplein, oh ja, ja. Er stond ook een blote vrouw daar.
1: Oh,
0: was dat
1: ja, volgens mij ook, ja. Nou, Tjirtje heeft het nog over de scheepsjager in Wildervang natuurlijk. Die staat daar aan het knaal.
0: Oh ja, precies.
1: En Hilda, die heeft het over het beeld van Roodkapje en de wolf op het Julianapark van Stadskanaal. Ik heb hem zelf nog nooit gezien. Maar Hilda mocht als kind altijd op de wolf zitten om op een foto te komen. Ja. Nooit er een foto van gemaakt.
0: Oké. Okay. Ja, bijzondere beelden in onze provincie. Er zijn er talloze van. En heb jij nog geen waarvan je zegt, nou, die verdient een plek in jullie programma. Of ik zou niet weten wat het inhoudt, wat het betekent. Gaan we het voor je uitzoeken. En foto's zijn ook nog steeds welkom. 050-3188-288. Straks meer. Eerst muziek. Dit is Rod Stewart. Oude rot in het vak. Met Young Turks.

0: wij tegen alle Groningers onderweg in de auto met de radio op Noord. Drive safe. Nile Smith was dat samen met Nile Horan. En die Nile Horan zat ook in One Direction, of niet?
1: Zeker.
0: Dat zo'n slechte band zulke grote artiesten nog heeft voortgebracht.
1: Ach, joh.
0: Ik vond er helemaal niks doen.
2: Maar don't get me started.
0: Nee, heel goed. Vandaag hebben we het over standbeelden. Yeah. En dat zijn er nogal wat in onze provincie.
1: One Direction verdient ook één.
0: Dat is jouw mening. En het allemaal naar aanleiding van het beeld van Lenin. Ja, dat toch niet echt gewild is in Groningen. Vanwege het feit dat het toch wel een beetje een dictator was. Hè?
1: En ook een heel groot standbeeld is. 9 meter hoog maar liefst.
0: Ja.
1: Dus ja, hij vindt eigenlijk geen plekje meer in de provincie. Maar wij dachten, laten we het omdraaien. Laten we er iets positiefs van maken. Welke standbeelden hebben we hier al? En willen we graag houden? En vinden we eigenlijk heel erg mooi. Ja. Nou, Eiko die belde even.
3: Ja, goedemiddag, met Eiko Garrels, hoe dat overzag. Nou heb ik 2 standbeelden. Oh, die heeft een leutje. En de andere is nog een grote. Nee, nou zo mag. Toen is de cellenlikker in Winschoten. Ja, en dan is de Gerardel in Heiligenlee. Ah, die van Heiligenlee is heel bijzonder, hè? Ja, ik kwam daar weg, hij was dus. Als kleine jongen, ik kwam trouwens hier een uur langs op fietsen. Het is nog een mooi beeld. En is ook goud onderhoorn.
0: Ja, dat was het belletje van Eiko even kort samengevat. En ja, die cellenlikker, hè?
3: Ja, die staat voor de klinker. Ja, die is niet zo groot, hè? De cellenlikker is daar. Ja, ben ik kom van Winschoten, dus ik word daar. Ja, ben ik woon nou weer naar Oezanne, ook al jongen, maar ik ben echt een holle Winschoten.
0: Een holle Winschoten.
1: Ja, en daarom vindt hij die tellenlikken dus zo mooi.
0: Ja,
1: dat is
0: ik
1: ook vaak, hè, waar je vandaan komt en het beeld wat er staat. Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat het is, maar omdat je dat je vandaan komt, is het een soort kenmerk van je woonplaats en daarom vind je het vaak mooi.
0: Ja, ik ben wel benieuwd of er Groningers zijn die met al die beelden op de foto gaan. Dat ze een selfie maken met zo'n beeld, hè?
1: Nou, mooi is voor jou. Kan je de hele provincie mooi rondfietsen of wandelen?
0: Ik kom zelf net ook op het idee, dus zal ik dat gaan doen?
1: Nou, ik ben benieuwd. Stuur me de foto's maar.
0: Wat vervolgt dit?
1: Ik ben benieuwd.
0: Oké, zometeen hebben wij nog te goed. Natuurlijk, zoals elke dag, ons dag. Daar gaan we mee aan tafel. Dat betekent dat wij teruggaan in de tijd. We gaan vandaag terug naar 2006, dus 20 jaar terug in de tijd. Wat was het naar Zoetgrun? En welke muziek hadden we toen? Nou, nu eerst Coldplay.

0: Coldplay en Higher Power. Voordat wij naar ons dagmenu gaan, eerst even voor de weggebruikers verkeersinformatie. Net dus.
1: Ja, het is druk op de A28 Groningen richting Zwolle. Vanaf knooppunt Julianaplein richting Haren, daar sta je 40 minuten vast. Komt allemaal omdat de rechte rijstrook daar dicht is. En waarschijnlijk is daar een ongeluk gebeurd.
0: Oké, okay, waar precies?
1: Vanaf Julianaplein Haren, richting Haren. Dus echt als je net de stad uitrijdt, richting de A28 op, daar sta je al vast.
0: Goed, hou daar rekening mee, lieve mensen. Ja, en ik zei net, we gaan terug naar het jaar 2006. Misschien heb je erop verheugd. Dat is dan jammer, want Bangladesh heeft toch iets anders bedacht.
1: Ja, ik had er geen zin in 2006. Ik dacht, ik wil naar 2004.
0: Ja, ik vind het ook goed.
1: Ik heb er veel meer zin in.
0: Nou, vertel, wat gebeurde er op deze dag? Het is 10 september, maar dan 2004.
1: Nou, de rechter beslist dat de blauwe muren in de stad Schouwburg in Groningen weer wit moeten worden. Ook moet de blauwe vloerbedekking worden vervangen, weer door rood tapijt. Komt allemaal door kunstenares Irene Verbeek. Die had de rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Want volgens haar passen de nieuwe kleuren niet bij haar plafondschildering, die al 20 jaar in de Schouwburg hing in 2004.
0: Wat kost dat wel nou eens?
1: Nou, de gemeente moet hierdoor, hou je vast hè, 160.000 euro betalen. Eerder was er ook al een dichtgemaakte opening in de hal van de Schouwburg hersteld. Was dichtgemaakt, dus laat
0: wacht
1: ook
0: even. Open. Een muurtje verf en vloerbedekking liggen 160.000 euro.
1: Ja, maar jij weet best hoe groot en hoe kostbaar zo'n stad Schouwburg is.
0: Ah, het zijn wel vierkante meters natuurlijk. Hè?
1: Ja, ook dat. En dan moet allemaal netjes, want je wil niet dat de dingen beschadigd raken.
0: Nee, ik snap het.
1: En als je iets blauw verft en je moet het daarna weer witten. Nou ja, als je een te donkere kleur op je muur hebt en je moet er overheen met wat licht is.
0: Ja, ik weet genoeg. Oké, we gaan door. Want wat was de hit van die dag, hè? 10 september 2004.
1: Ja, bijzondere samenwerking volgens mij.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Tussen een Nederlandse band, die we allemaal kennen uit Zeeland, Bluff. En de band Counts & Crows hadden een grote hit met Holiday in Spain. Geniet ervan, we gaan ermee aan tafel. Eet smakelijk allemaal. Morgen Nadesh en Edwin Mooibroek.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed. Voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
10: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
13: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Radio Noord. Vandaag op Noord.
15: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het is deze week Wereld Suïcide Preventieweek. Marjon Huiting is maatschappelijk werker bij Lentis, grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, en liep vanochtend in alle vroegte mee met de Walk into the Light wandeling. Marjon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat is dat voor wandeling?
3: Het is een wandeling die in stilte loopt. Maar alle mensen die meelopen, weet je dat die suïcide hebben meegemaakt. In hun familie, in het werk. Maar ook mensen die het niet hebben gered. Maar ook mensen die nog leven. Dus dat weet je ook van elkaar.
2: Is dat ook een hele beladen wandeling? Of juist niet?
3: Nee, juist niet. Nee. Er vloeien ook wel tranen. Omdat je weet, als je elkaar aankijkt, weet je, jij hebt iemand verloren. Of misschien leeft hij toch nog.
2: Ja, maar ook een wandeling waar je elkaar misschien kunt helpen.
3: Ja, alleen de wandeling zelf, dus bijna 3-4 kilometer, dan praat je niet. Onderweg zijn er wel twee mensen. Een vrouw, een jonge vrouw heeft ook een heel mooi gedicht voorgelezen. Dat ging over het zwart of het donkerte in iedereen. Die iedereen wel soms heeft. En daar waar we ons allemaal in herkenden. Maar meestal kom je daar wel weer door.
2: Ja, want het is deze week de Wereld Suïcide Preventieweek. Jij bent daar beroepshalve ook mee bezig.
3: Ja.
2: Waarom is zo'n week belangrijk?
3: Ja, we denken veel te vaak in misschien een soort van roze wolk waar we allemaal op zitten. Dat het leven zo prachtig en geweldig is. En dat laten we ook op social media zien. Maar zo is het leven natuurlijk niet altijd. En dan is het ook mooi dat je eens een keer stilstaat met, hey, volgens mij is mijn buurvrouw wel wat meer te neergeslagen. Zal ik eens haar even vragen voor een kopje koffie? Of even als je in de trein zit, dat je denkt, hey, ik knoop toch even een gesprekje aan met die persoon tegenover mij. Dus zo'n suïcidepreventieweek is belangrijk om toch met elkaar in contact te gaan.
2: Ja, maar dat is niet een onderwerp waar je natuurlijk heel makkelijk over praat.
3: Nee, wij in ons werk natuurlijk wel wat gemakkelijker. Maar sowieso niet zo.
2: Nee.
3: Nee.
2: Want jij spreekt ook, en dan mag ik aan je vragen ook, hè, als ervaringsdeskundige.
3: Ja, ik werk al heel lang in de GGZ, al meer dan 40 jaar. En ik heb zelf in de familie ook meegemaakt, helaas. Ook mensen verloren, ook een schoonzus. En ook mensen die me heel naast staan, die wel eens een poging hebben gedaan. Die gelukkig nog leven. En dat zet je nooit in je werk. Je had het daar niet over. Maar de laatste 10 jaar zet ik dat ook in mijn werk. Dingen die je zelf meemaakt. En naast mij zit ook nog een collega die dat ook doet. En dat is heel waardevol.
2: Ja, want dat is dus echt veranderd. En hoe is dat dan veranderd? Dat ineens je eigen ervaringen ook belangrijk kunnen zijn in zo'n gesprek.
3: Ja, je noemt het dan citizen science. Eigenlijk de ervaringsdeskundigheid van de burgers. Die werd eigenlijk nooit meegenomen in de wetenschap eigenlijk. In alle kennis en alle literatuur. Maar dat is wel een hele belangrijke kennisbron van ons allemaal. Dat zou ook voor jou zo zijn. Jij hebt ook je dingen meegemaakt. En die kennisbron werd nooit gebruikt. En iets van 15 jaar geleden, misschien al 20 jaar geleden, hebben we daaraan gedacht om dat ook te gebruiken. Die kennis die burgers zelf hebben.
2: En help je dat in je gesprekken ook?
3: Heel erg. Je hebt veel sneller heel diep contact met naasten. En ook met de cliënt. Maar wij, Sylvia en ik, zijn met name van contact met familie en naasten. Omdat wij de cliënt behandelen, begeleiden. Die wonen bij ons. Maar die maken altijd deel uit van een familiesysteem.
2: Ja. En omdat je het zelf mee hebt gemaakt, luisteren ze misschien ook veel meer of geloven ze je ook sneller? Werkt dat dan zo?
3: Ja, want als jij zegt, ik heb het ook meegemaakt, ik heb ook iemand verloren. Of ik weet ook hoe het is om dat een naaste onder een brug leeft, of zulke soort zaken. Dan heb je heel snel op diepe niveau contact met elkaar.
2: Ja. Maar dat is ook wel lastig, want dat betekent dat een diepe pijn die ergens van binnen zit ook steeds op je werk weer terugkomt dan.
3: Dat klopt, alleen Je wordt wel verwacht dat je daar een opleiding voor doet. Om ook die afstand tot je eigen herstel te hebben. Dat als je bij die diepe gevoelens komt, dat je niet dat de cliënt of de familie niet jou moet gaan troosten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar je mag heus wel een traantje laten of laten zien dat jij geraakt bent. Ook nog door je eigen verdriet.
2: Ja. Nou is er vanmorgen ook een bankje onthuld. Een 113 bankje.
3: Ja.
2: Het nummer wat mensen kunnen bellen als ze in geestelijke nood zitten en daarover nadenken. Wat is dat voor bankje?
3: Die bankjes die staan ook bij het Lentesterrein in Zuid-Laren. En daar zijn Sylvia en ik ook bij geweest toen die 2 jaar geleden werd onthuld. Dit bankje staat aan het Hoornse Diep, aan het Hoornse Meer. Als je daarop zit, dan zie je de tekst ook van luister naar elkaar, zie elkaar. Zoiets van zo'n tekst staat erop. Maar ook dat je eens even echt durft door te vragen. Of echt de stilte durft laten vallen als iemand verdrietig is bijvoorbeeld. Dus zie de mens, dat betekent het eigenlijk.
2: Ja. En luister gewoon naar elkaar en spreek elkaar eens een keer aan.
3: Ja, precies. Ja.
2: Want zeker als iemand niet vrolijk is, dan spreek je diegene misschien juist niet zo makkelijk aan. Hè?
3: Dan ga je diegene liever uit de weg misschien. Zoals Sylvia en ik zijn ook suïcidepreventietrainers. En dat is bij Lentes een hele grote groep collega's. Die ook weer collega's traint om zulke soort gesprekken makkelijker te maken. En bespreekbaarder te maken in de teams. Want mensen werken natuurlijk met cliënten, met burgers zoals jij en ik. Die bij Lentes komen omdat ze suïcidaal zijn. En daar is een hele trainersgroep ook voor binnen Lentes gerealiseerd.
2: Ja, om toch te voorkomen dat zoiets gaat gebeuren.
3: Ja, en in gesprek te gaan. En dat zegt het bankje ook. Ga in gesprek. Durf elkaar te vragen.
2: Ja, nou, en dat is een mooie reminder misschien als je een keer toevallig op het bankje gaat zitten. Hè,
3: dat
2: je
3: een mooie plaquette.
2: Ja, precies. Ja. Dankjewel voor je verhaal.
3: Oké.
2: Marion Huiting is van Lentes.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Komende zaterdag, dan is het Open Monumentendag. En dan denk je al snel aan kerken, molens, herenhuizen. Maar ook groen kan een monument zijn. Zoals het 90 jaar oude burgemeester Boeremanpark in Haren. Verslaggever Jeroen Berkenbos ging er op pad met leden van de stichting die zich over het park ontfermen.
3: Nou, wat je hier ziet is een ornament in het park. Typisch voor de Engelse landschapstijl. Die staat er ook al vanaf het begin. Oorspronkelijk zat er nog een deksel op, maar die is in de loop der jaren verdwenen, helaas. En je ziet hem heel veel terug op oude foto's, want het is natuurlijk een prachtig gelegenheid om ook foto's te maken.
4: Cor Harms, ja, u bent de voorzitter van de stichting. We hebben al een aantal plekjes gezien nu. Maar hoe kan het dat een park een monumentenstatus heeft?
3: Nou ja, het is een park uiteindelijk wat is opgericht op initiatief van burgemeester Dirk Boerema van de gemeente Haarlem. Alleen die heeft nooit meegemaakt dat het park werd voltooid, want hij overleed voor die tijd. Nou, toen kwam het idee om voor hem een herdenkingsbank in het park te plaatsen en het park naar hem te vernoemen. Sindsdien is het park gewoon echt beeldbepalend hier in de gemeente Haarlem. Het ligt wat verscholen. Het is een verborgen parel in feite. En dat is voor de monumentencommissie de aanleiding om het park toch als gemeente monument aan te merken.
4: Je zou niet verwachten dat een park, iets wat vooral groen is, dat een monument is. Dat denk ik vaak aan een gebouw of iets anders.
3: Ja, dat klopt. Maar ook wel parken zijn natuurlijk vaak culturele monumenten. En je moet niet vergeten dat dit park is aangelegd in het kader van de werkloosheidsbestrijding destijds. Dus hier hebben heel veel mensen ook aan gewerkt en er liggen ook heel veel herinneringen dus.
4: Sjado Lauwe, ja, u bent penningmeester, u loopt ook mee. Wat vindt u nou zo mooi aan dit park?
5: De diversiteit van de beplanting en ja, dat het een natuurlijke vorm heeft. En het is ook uniek in Haren. Dit is het enige park van Haren wat eigenlijk zeg maar zo mooi is en zo divers is. En de hertenkamp vind ik bijzonder leuk.
4: En wat vindt u zo leuk aan het hertenkamp dan?
5: Het was oorspronkelijk niet ingetekend in het plan. Maar de overbuurman van de burgemeester Boerma, die had een hertenkampje achter zijn huis. Die wilde die kwijt. En toen is het hier gekomen. En dus eigenlijk vanaf de opening van het park is hier een hertenkamp geweest.
4: Heeft dit park er altijd zo mooi uitgezien?
3: Nou, in beginjaren waren de bomen toen niet zo groot als nu. Maar er is ook een periode geweest, eind vorige eeuw, in de loop van de 90e jaren, ging de gemeente over tot extensief onderhoud. Dat betekent dat werd alleen gras gemaaid. Ineens in 5-6 jaar werden alle heesters bij de grond afgesnoeid. Voor de rest liet men de natuur zijn gang gaan. Dat leidde toch wel tot de verloedering van het park, eerlijk gezegd. Er werd ook veel rommel gedumpt. Er was overlast van jeugd. Kortom, er werd een steeds grotere ergernis van omwonenden.
4: Okay. En wat is er toen gebeurd dat het toch weer zo'n mooi park is geworden?
3: Nou, naar aanleiding van die verloedering hebben omwonenden de handen ineengeslagen. En hebben een stichting opgericht die zich het doel heeft gesteld om het park in oude glorie te herstellen. Dus zoals het ooit bedoeld is. En die stichting is opgericht in 2010. En sindsdien zijn we met allemaal vrijwilligers bezig om het park weer in beter doen te krijgen. En dus de afgelopen jaren, sinds we bij de gemeente Groningen zijn, is dat uiteindelijk ook gelukt.
2: Cor Harms, voorzitter van de stichting Burgemeester Boeremanpark, zaterdag dus geopend tijdens Open Monumentendag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ik weet niet of je gisteravond toevallig de dagelijkse talkshow Eva hebt gezien. Met Eva Jinek natuurlijk. En daar hadden ze een vraag uit staan. Welk museum moet je echt gezien hebben? En daarvoor gingen Joep van het Hek en Splinter Chabot, de zoon van Bart Chabot natuurlijk, naar het Mulman Museum in Appingedam. En tijdens die uitzending van Jinek gisteren op landelijke televisie spraken ze over hun bezoek. En nou, ze waren behoorlijk enthousiast.
3: Nog nooit van gehoord, je bent helemaal weggeblazen door dit museum.
4: Het is waanzinnig. Het is echt waanzinnig. Het is eigenlijk, als je het in een roman zou vatten, is het een avonturiersboek. Het is een jongensdroom die uitgekomen is van deze Rob Mulman. En eigenlijk als 16-jarig jochie begint hij al met verzamelen. Speltjes, postzegels, strips op een gegeven moment. En je pak een beetje 20, 30 jaar later is hij begonnen aan de grote stap zijn eigen museum bouwen. En hij is nu al 30 jaar lang niet meer op vakantie geweest. Want elke euro die hij verdient gaat in dat museum zitten. Hij woont al 20 jaar in dat museum. Hij heeft het zelf eigenhandig gebouwd.
3: We zagen trouwens beelden van buiten, prachtige shots dat we het konden zien. Dit is binnen het museum, dit is Rob zelf.
4: Dit is Rob zelf. Hij is kunstenaar, schildert niet meer nu. Maar hij is dus al hij woont in dat museum, is daar alleen maar mee bezig. Gaat eigenlijk niet meer weg omdat hij het helemaal uitbouwt. Hij heeft kamers steen voor steen opgebouwd. Het is een, ja, je zou bijna zeggen een krankzinnig. Maar in de positieve zin van het woord. Een gekte waar je enthousiast van wordt.
2: Ja, en zo ging die woordenwaterval maar door. Als laatste hoorde je Splinter Chabot. Maar die Rob waar ze het over hadden, dat is Rob Mulman, de museumeigenaar. Rob, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Hij hangt ook nog aan de lijn.
2: Ja, heb je ooit op zo'n goedkope manier televisiereclame gehad, Rob?
5: Nou, ik vond het heel kostbaar om mee te maken. Het was geweldig. En ik bemerk ook aan mensen die dat gezien hebben. Alsof de twee heren hun huiskamer binnentuimelden met de superlatieven waarmee ze kwamen. Ja. En dat was natuurlijk heel warm om erbij te zijn en mee te maken. Ja, het was echt een hele mooie ervaring.
2: Ja, ik heb het zelf gisteren niet gezien, maar jij zat ook in het publiek, begreep ik. Hoe reageer je dan als zij zo over jouw museum, zo'n lofzang op landelijke televisie daar over die hele tafel gaan gooien?
5: Nou, er werd me één keer gevraagd wat ik daarvan vond. En toen zei ik, nou, ik vind het fantastisch. Ik zou zeker gaan kijken daar. En dus ik hoop dat heel veel mensen dat dan ook gaan doen. Maar ja, het voelde ook wel een beetje als een kroon op het werk wat je... Nou, wat ik dus eigenlijk al een halve eeuw mee bezig ben. Mm-hmm. Als kunstenaar, als schilder, schrijver, museumman enzovoort, verzamelaar. Een platform bieden voor heel veel collega's uit het hele land die dit soort realistische, figuratieve kunst maken. Ja, dat kreeg eigenlijk als het ware een lintje van de twee heren bij Eva Jinek.
2: Ja, want de twee heren waren ook langs geweest bij jullie. Maar het had een reden dat ze bij jullie langs waren. Want er werd heel veel opgeroepen om langs te gaan bij jullie. Hè? Meer dan 200 oproepjes zijn er binnengekomen. Heb je mensen aan het werk gezet of zo, Rob?
5: Nou, ik heb wel aan menig bel getrokken die ik maar zag. Ja. Maar dat het dus zo'n effect heeft gehad, dat had ik ook niet van tevoren kunnen bevroeden. En er zijn dus 500 reacties uit het hele land gekomen voor allerlei musea die natuurlijk ook aandacht willen of verdienen. Ja. Maar 200 voor Museum Mulman, ja, dat is ongelooflijk in perspectief gezien met de anderen.
2: En wat hebben ze gedaan bij jullie? Hoe verliep het bezoek?
5: Nou, dat was wel heel grappig om te bemerken, want ze kwamen dus binnen, de cameraman, iemand van de redactie en Joep en Splinter. Ja, en dan verwacht je iets. Het is al een grote boerderij, een zeer grote boerderij. Maar ja, wat ga je zien? En ze vielen echt van de ene verbazing in de andere. En dat was niet geveinsd. Het was echt oprecht, eigenlijk verbouwereerd van jeetje mina dat dit allemaal hier is. Ja. Dus dat was wel leuk om te merken dat ze echt onder de indruk waren. En dat gisteren ook op een manier probeerde over te brengen.
2: Wat merk je nu al van die tv-uitzending van gisteravond qua aandacht? Is er al iets van te merken?
5: Nou, het was wel grappig, want we waren dus met een stuk of 20 damsters in de bus daar naartoe gegaan. En toen we terugreden, dacht ik, goh, toen kwam er iemand naar mij toe en die zei, Rob, wat erg. Ik zei, wat is er nou weer? Ja, je hele website ligt eruit. Ik heb nog nooit zo gelachen. ik vond het geweldig.
2: Ja, want dit gaat natuurlijk, wat verwacht je ervan? Wat gaat hiermee gebeuren en hierdoor gebeuren?
5: Ik weet het niet. Ik denk natuurlijk dat er veel meer toeloop zal komen. Maar het was ook echt wel mede mijn bedoeling om het noorden op de kaart, meer op de kaart te zetten. Dat is geen witte vlek. Er zijn hier ook nog heel veel mooie dingen en waardevolle dingen te zien en te beleven. En ik hoop dat dat effect, want we zitten hier toch altijd een beetje met de afstand, hè, van en helemaal Appingedam. Ja, god, is de rand van Nederland. En op deze manier hoop ik, en daarom vond ik het ook fijn dat het gisteren niet over de afstand ging. Want vaak wordt gezegd van ja, maar je zit zo'n klerenend weg. Ja, dat is onzin. Zij zitten ook een klerenend weg. Weet je wat? Dat is allemaal maar betrekking.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ja, en dan nu naar dat hele bijzondere verhaal. Het speelt al meer dan een maand. Er is veel ophef over dat metershoge lenenbeeld dat midden in dat graanveld is gezet bij Oostwold. Voor Zummerbühne, dat openluchttheaterstuk van meerdere weken. En dat lenenbeeld, dat had daar een functie. En daar is dus ophef over gekomen. En het beeld wordt nu weggesleept, volgens mij. En daarom wijkt Elwin Baas niet van Lenin zijn zaak. Ja, een beetje een rare zin, Elwin, maar daar gaat het wel om vandaag, volgens mij. Wat ben je aan het doen en wat zie je?
3: Nou ja, kijk, om het verhaal heel ingewikkeld te maken, Nivino, is het eigenlijk een heel raar verhaal. Want hij zou vandaag naar het Graanrepubliek Erfgoedcentrum gebracht worden. Dat is een nieuw centrum aan het Oldambtmeer, hier niet heel ver vandaan in Oostwold. Want daar zal Lenin in bruikleen komen te staan. Maar dat gaat dus nu niet door. Dus nu wordt hij dus straks op een dieplader getakeld. En dan gaat hij weer terug naar huis, tussen aanhalingstekens, naar het terrein in Tjuchem, waar hij de afgelopen jaren heeft gestaan. En het is natuurlijk een beeld van 9 meter hoog. 14.000 kilo weegt hij ongeveer. Heeft op meerdere plekken natuurlijk de afgelopen decennia gestaan in Nederland. Want Henk Koop, de ondernemer die we, denk ik, de meeste Groningers wel kennen, heeft hem dus ooit uit Duitsland, geloof ik, DDR-gedeelte weggehaald. Heeft onder andere in Bad Nieuweschans gestaan, heeft in Assen gestaan, heeft in Enschede gestaan, heeft zelfs in de stad gestaan, kan ik me nog herinneren. En nu is er in één keer door Zummerbühne in één keer heel veel ophef over gekomen. En gaat het dus niet naar Oldambt, hier vlak naast bij Oostwold, maar gaat hij weer terug naar Tjuchem.
2: En wat is dan de rode draad in die ophef, om het zo te noemen?
3: Ja, het is het CDA in Oldambt die toch wel hoort bij de achterban dat er toch ook wel wat maatschappelijke vraagtekens geplaatst moeten worden bij het beeld. Kijk, we weten allemaal dat Lenin een belangrijke rol in het communisme heeft gespeeld vroeger. Maar ook wel een man is waar, daar worden termen als massamoordenaar bij genoemd, ook zeker wel bloed aan de handen had. En dat willen de boeren, wat je een beetje links en rechts hoort, de achterban van het CDA, de traditionele achterban, willen daar niet meer mee geassocieerd worden. Dus ja, dat is een beetje wat je proeft. Toen ik vanochtend ook nog wat aan het rondbellen ben geweest in het Oldambtse. En dat heeft het Oldambt, de gemeente, het college moet ik zeggen, heeft dus voorlopig in eerste instantie de vergunning niet afgegeven. Want je moet het zo zien, een beeld van ongeveer 4,95 meter mag je gewoon in je tuin plaatsen. Daar hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Maar als je een beeld hoger dan 5 meter ergens wil plaatsen, moet je een vergunning aanvragen. En het Erfgoedcentrum heeft dat gedaan. Wat ik heb begrepen van Henriette Davelaar van het Erfgoedcentrum, hebben ze daar ook de gemeente had goede gesprekken mee gehad. Altijd ook gewoon alle vergunningen hebben ze aangevraagd wat ze moesten aanvragen. Ook iemand van de gemeente is langs geweest. Ja, het leek allemaal in kannen en kruiken. Hij zou dus ook vandaag daar naartoe gebracht worden. Maar er kwam dus gisteravond een telefoontje, of eergisteravond, gisteravond geloof ik, een telefoontje van dat gaat niet door, de vergunning wordt niet verleend. En daardoor moet het beeld weer terug naar Tjuchem.
2: En hebben ze dan een reden ook gekregen?
3: Nou ja, inderdaad, dat het maatschappelijk toch wel discutabel is. Onrust moet dat gaan verzorgen, voor zorgen. Ja, en ze willen de gemeente laten weten in een reactie van ja, wij zijn er voor alle Oldambsters en we willen dus niet dat mensen zich onveilig voelen in onze gemeente. Dus dat wordt een beetje als reden aangegeven. Ja, moet wel erbij zeggen dat er 7 oktober uit mijn hoofd een raadsvergadering of een debat hierover wordt gehouden in de gemeente Oldambt. En dan vervolgens kan theoretisch het

0: Nou ja, in ieder geval in eerste instantie al dik 2 uur moeten wachten. Want hij zou al eerder getakeld worden. Maar het is een lastige klus, heb ik begrepen. Want het is natuurlijk geen standaard een kerstboom. Wat ze natuurlijk ook regelmatig doen. Hè, voor de grote markt, die wordt ook omhoog getakeld. En hier komt iets meer bij kijken, omdat het natuurlijk een zwaar beeld is. Wat ook niet zomaar qua vorm heel erg makkelijk op te tillen is. Dus daar komt wel wat bij kijken. En dat wordt nu bijvoorbeeld ook met militaire precisie wordt hij langzaam op de dieplegger geplaatst. Hij hangt nu inmiddels in de takels, ongeveer een dikke meter van de grond af. En daar met 2, 3 man kijken ze elke centimeter heel nadrukkelijk en goed waar die naartoe gebracht wordt. En dan wordt hij straks op die dieplader gelegd, die net buiten Oostwold, bij het vliegveld waar Zummerbühne heeft plaatsgevonden. Ja, en dan vertrekt hij straks op de dieplader rustig aan richting Tjuchem. En ik heb begrepen dat hij ook weer rechtop wordt geplaatst. Naast de boerderij, of zeg maar op het terrein waar die ook altijd gestaan heeft van de familie Koop.
1: Dankjewel.
0: Dus ja, daar komt hij weer te staan. Dus hij wordt niet neergelegd. Hij komt gewoon weer rechtop te staan en dan afwachten wat dat in de toekomst moet gaan brengen met het beeld.
1: Onze collega Elwin Baas, die gaat er achteraan straks ook. Misschien wel achter dat grote vervoersavontuur aan.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 7 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
15: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
14: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord.
11: De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: vannacht met Arriva aan orde. Onze plaats.
1: Nou, dat zou ik maar doen een keer.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
3: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
2: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
2: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren.

0: Het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Je hoort de grootste hits en het beste van nu.
1: Noord non-stop.
0: Bij Radio Noord.
2: Carnaval in Noord. Er is maar één volk dat carnaval kan vieren. En dat zijn de Groningers.

0: van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zit al te Greta, hoe de oosten hoge brug. Wij moesten ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stonden op zu de dijpen in een nieuwe sleep. Oh, maar ik zei hou in hemelsnaam, kom hier nou op Ikea.
1: Dit is de keer op zu de dijpen, zeven Greta, tot in